0: Nederland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

I'm

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Op de luchthaven van Kaapstad pakte de politie een 28-jarige man op met 150 levende schorpioenen verborgen onder zijn kleding. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, bespreekt ambitieuze toekomstplannen na spanningen met de VS. De Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de verkiezingen en zonder tegenkandidaten. Duizenden demonstreerden in Belfast tegen racisme na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Huh? Kya kaha?

0: कमाल करती हो। यू आर
1: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Op de luchthaven van Kaapstad pakte de politie een 28-jarige man op met 150 levende schorpioenen verborgen onder zijn kleding. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, bespreekt ambitieuze toekomstplannen na spanningen met de VS. De Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de verkiezingen en zonder tegenkandidaten. Duizenden demonstreerden in Belfast tegen racisme na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: सजदों से
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020-363-0808.
4: Kya hai?

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Op de luchthaven van Kaapstad pakte de politie een 28-jarige man op met 150 levende schorpioenen verborgen onder zijn kleding. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, bespreekt ambitieuze toekomstplannen na spanningen met de VS. De Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de verkiezingen en zonder tegenkandidaten. Duizenden demonstreerden in Belfast tegen racisme na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: इस प्यार
1: यू आर यू आर यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। गुडमॉर्गन, ik ben Frank van der Klucht. In Axel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Live.

0: क्या तुमने कह डाला।
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines. In Axel vindt vanavond de stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Duizenden mensen namen deel aan een anti-racisme demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

ठोकरे आ रही हर कदम हर नजर, ठोकरे आ रही हर कदम।

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In Axel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaarddiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppen staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Axel vindt vanavond de stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Duizenden mensen namen deel aan een anti-racisme demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Potte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: een nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Mujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@mujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Mujala Radio Kist de Meer, top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Mujala Radio K. WhatsApp nummer.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. In Axel vindt vanavond de stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Duizenden mensen namen deel aan een anti-racisme demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al 124.000 euro opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kaif.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, Mehu Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Mijn Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: De Ujala Table. De Ujala Table. De nieuwe video en audio podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
10: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
9: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: live vanuit de Hoofdstad. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Raad Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.

0: मून संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle vier grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan ertoe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht waar het rond 10:15 aankwam. Niemand raakte gewond. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो दिस इज उजाला रेडियो योर साउंड योर फायर फ्रॉम नेदरलैंड टू वर्ल्ड वाइड ऑलटाइम बाय यू फॉलो हंस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक और Check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujan het Ujala Radio. Feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio 24/7 at your service met de beste muziek.

8 minuten over 9. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Welkom Nederland. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom op deze zondag de 14e juni 2026. Swagatam, khusham deed, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. RJ op de zondag is van start gegaan, het programma met daarin de pareltjes. We hebben daar net prachtige bhajans gehoord. En ik kan u al vertellen dat ik heel wat appjes in de tussentijd heb beantwoord. Jawel, ze zijn al lekker binnengekomen hoor. Maar u weet hoe ik altijd weer van start ga op de zondag. Dus dat gaan we dan ook weer doen bij deze.

Dat was het Mashri Mohammed Rafi die we gehoord hebben hier in het programma. RJ op de zondag en uiteraard ook de gezels die ik weer voor u klaar heb staan. En iedereen die me tot nu toe een appje heeft gestuurd, hartelijk dank ervoor. De namen ga ik strakjes bij elkaar roepen. Dus blijf afgestemd. Ujala Radio. Okay.

Voilà, dat was de stem ook weer van Padmasri Mohammed Rafi die we gehoord hebben. Ja, is prachtig toch? Als je dit dan allemaal zo gehoord hebt, dan denk je van, wat gaan we nu weer afdraaien? Welke gezel heb ik nog meer voor je in de player staan? Ishkibate, dat is er ook wel bij. En dan wel in The Voice of Lataji, waar we nu naar gaan luisteren. Goedemorgen Nederland. Een fijne zondag aan u allen toegewenst.

Wel, de meteorologen geven nu op dit moment aan dat het zo'n 15 graden is. In huis zal het ietsjes warmer zijn. 20 misschien. Of bij u zal het zelfs 21. Het hangt er vanaf welke ligging u hebt in huis. En wat het weer verder betreft, nou, vandaag wisselen wolken en zon elkaar ook weer af. Vooral in het noorden en oosten valt lokaal een buitje, maar op de meeste plaatsen verloopt de dag toch wel droog. En er staat ook een matige westenwind. En vanavond is er een mix van wolken en zon. En het wordt vandaag, ja, in de nacht liggen de minima, ligt het minima tussen de 9 en 13 graden. En vandaag zal het ook weer niet veel warmer worden dan een graadje of 18, 19. Maar ja, voor komende week gaan we ervan uit dat de temperatuur een beetje gaat klimmen. Nou, zometeen gaan we beginnen met wat appjes doornemen. Ja, ik heb alweer een heleboel erbij gehad. Dankjewel allemaal. Zometeen de namen, maar nu gaan we eerst naar een andere song van Letta G.

En dat was de stem van Letta G samen met het The Man with the Golden Voice, Talat Mahmood. Bijna 2:30. Ook alweer, maar we hebben ook wel wat nieuwtjes van Suriname. Ga ik zo meteen met u doornemen. En hij is Durgoor Ujala's politiek-economisch analist Robbie Makka. Maar nu eerst wat appjes. Ja, ik ga het weer in tweeën verdelen, want anders is het te veel in één keer. Asha uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook Wimla daar in Den Haag. Fijne zondag toegewenst samen met je zus en zwager. Dat zijn dus Inne en Paul. En ook zus Iden wens ik een hele mooie dag toe. Zus Lina in Enschede, fijne zondag. En Suchit Hardwar, namaskar ji. Indra Sjoerden uit Krommeni, ook hartelijk dank voor uw appje. Ze waren er allemaal vroeg bij hoor, nog voordat ik om 9:00 begon. Ook Glenn en Shaquille waren er vroeg bij en zeiden dat ze weer gaan genieten van Ujala Radio. Ook Chandra, hartelijk welkom. Lachmanji uit Scheveningen, altijd ook een van de eerste en een van de laatsten die onze goede nacht wensen of goedemorgen wensen. En Ilse G uit Tilburg, je bent al vroeg richting sportschool gegaan. Sporten zal ik zeggen, op deze leeftijd is dat alleen maar goed om lekker te bewegen. My bro Rakesh, hartelijk welkom en ook een hele fijne dag toegewenst aan Alice G. Nazmoen, zus, een mooie zondag ook toegewenst. En daar in Purmerend luisteren ze ook altijd mee. Lekbeertje, vertel het door aan alle familie daar zo en vrienden en kennissen. En ook hier in Amsterdam Zuidoost zijn paren en Gerdamoerli van de partij. Nou, strakjes nog meer, dus blijf afgestemd op Ujala Radio.

Terry Miri Jeet, de stem van Sreya, hebben we weer eens even erbij gehaald. Hartelijk dank allemaal voor de andere appjes die ik nog meer heb binnengekregen van Mila. Fijne dag ook aan jou toegewenst. En Satya, jij ligt nog lekker in bed. Nou, gewoon lekker blijven liggen en genieten van Ujala Radio, toch? Nou, en Mais maakt zich op om weer terug te komen naar Nederland. De vakantie zit erop. Ook jij hebt vakantie nodig, dat begrijp ik. Een fijne dag als je straks weer gaat beginnen met werken. En voorzichtig, hè. Ria Kello, dankjewel ook voor jouw appje. Een mooie dag ook toegewenst. En ook Rafik en Moeslin zijn erbij. En je maakt je op om ook weer even een vakantie te gaan boeken. Dat klinkt me leuk. Altijd weer een leuk vooruitzicht, hè. Andrew en Chitra, hartelijk dank uit Maarsenbroek. Ook Marianne uit Groningen wens ik een mooie dag toe. En even kijken, heb ik nog meer gehad? Jawel, Auntie Jessie is er ook bij. Fijne dag ook, Auntie Jessie. Ook Margriet. Jullie laatste zondag daar in Estepona. En dan is het ook weer afgelopen met de vakantie daar. Ook de groeten dus aan de Golden Girls, Femia, Bea en Malti. Hartelijk welkom. Ook Roos. Hoop dat alles ook weer goed gaat met de gezondheid van iedereen trouwens. Ook My Matchmaker. Daar in Amstelveen. Nirmala in Alphen aan de Rijn. En zus Gisela ook in Alphen aan de Rijn. Toevallig tegelijkertijd krijg ik een appje van jullie beiden. Ook een mooie dag aan jullie toegewenst. En ook Tony is er in Almere. En die luistert en geniet ook weer van Ujala Radio, nietwaar? Dankjewel allemaal voor de appjes. En dan gaan we luisteren naar Gita Dutt en Hemant Kumar.

Ja, weer even zo'n prachtige zang erbij gehaald van Hemenda en Gita Dutt. Ja, en dan zie je hem. Toen ik tel het afdraaide, dacht ik al meteen van ik ga een appje van je krijgen of een belletje. En warempel, dankjewel meis. Ook Buiken uit Beuningen, een fijne dag toegewenst. Rosa Jussia, ook hartelijk dank voor je appje. Gaan we nu wel even richting de nieuwtjes van Suriname. De afgelopen dagen circuleren op social media berichten waarin wordt beweerd dat NPS'er Irma Korendijk, beter bekend als Lady Ingenieur of IR, zoals je wilt, adviseur zou zijn op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname. De Sozavo-minister, Diana Poki, die zegt dat Korendijk geen adviseur is op het ministerie. Volgens de bewindsvrouw is op social media een deel van het gesprek tussen haar en Korendijk verschenen, waarin werd gesproken over zaken die haar ministerie raken. En ze stelt dat kwaadwilligen en politieke tegenstanders dit fragment hebben aangegrepen om haar en de NPS in diskrediet te brengen. Poki legt uit dat zij in het gesprek op een bepaald moment verwees naar de adviesrol die Korendijk vervult. Dus daarom dacht men meteen, ja, op dat ministerie is het dus. Korendijk wordt binnen de partij gezien als een sociale media-influencer en adviseert vanuit die hoedanigheid de partij. De verwijzing naar een adviseursrol had volgens Poki dan ook uitsluitend betrekking op werkzaamheden binnen de partij en niet op een functie binnen het ministerie. Ja, zo zie je maar. Men grijpt bepaalde dingen aan en ze interpreteren het verkeerd. Maar goed, ze heeft het uitgelegd en hopelijk dat dat nu uit de lucht is. En wat hebben we nog meer? Nou, er is ook een fikse brand geweest aan de Corolla-Lita-straat, of als ik het goed heb. Maar in elk geval, we gaan naar ander nieuws en dat betreft het BOG. Het BOG voert volgende week de bestrijding van chikungunya verder op met bespuitingswerkzaamheden in verschillende woongebieden van Paramaribo en Wanica. De zogenoemde dengue-wagen zal van maandag, dus morgen dus, en dat gaat door tot en met vrijdag de 19e worden ingezet in de resorten Welgelegen Flora en Tamminga. Volgens het BOG maken de bespuitingen deel uit van de maatregelen om de verspreiding van door muggen overgedragen ziekten, waaronder chikungunya, tegen te gaan. De werkzaamheden worden dagelijks uitgevoerd en dat zal zijn van tussen 5 uur 's middags en 9 uur 's avonds. Ja, dus geef dat ook door aan de mensen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken als er plotseling iets gebeurt in de wijk, maar dat men dan weet waar het om gaat. Dan straks misschien wat meer nieuwtjes, maar laten we eerst nu gaan naar ja, Muchikotum Jomile. Hebben we net gehad, hè? Van Hemenda en Gita Dutt. Dus gaan we hier naartoe. Daar traps of millions. Mukeshji.

Hunters of Million Smokies, die hebben we dus gehoord met Naina Hejadu Bhare uit Bedert Zamana Kyajani. Minister Adeline Weilerman van Financiën en Planning reageert positief op de recente beoordeling van het IMF, waarin wordt vastgesteld dat de economie verder is gestabiliseerd. Tegelijkertijd waarschuwt de bewindsvrouw dat het land alert moet blijven op internationale ontwikkelingen en meer moet investeren in productie om de economie minder kwetsbaar te maken. Volgens de minister bevestigt het IMF-rapport dat de hervormingen van de afgelopen jaren hun vruchten beginnen af te werpen. De inflatie is aanzienlijk teruggelopen, de wisselkoers blijft relatief stabiel en het vertrouwen in de economie neemt geleidelijk aan toe. De minister benadrukt echter dat de bereikte stabiliteit nog geen garantie biedt voor duurzame economische vooruitgang. Het is nu nog goed, maar laten we niet al te vroeg juichen en alleen maar hopen dat het beter zal worden. Zo laat Weinerman optekenen via de communicatiedienst Suriname. En dan zei ik daarnet al iets over de brand. Een laagbouwwoning is even na middernacht in brand gevlogen aan de Coralita-straat. En dat is in Suriname. Op het moment van dat bericht dat het werd uitgegeven, was de brandweer dus ter plaatse bezig met het vuur te blussen. Het zal nu wel allemaal alweer goed gaan. Dat het tenminste al brandmeester is gegeven. Het gaat om een achterwoning op het erf. En over de oorzaak van de brand is vooralsnog nog niets bekendgemaakt. Dat was nog veel te vroeg daarvoor om dat te zeggen, want onderzoek moet eerst naar gedaan worden. En voor zover bekend hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Maar dat gebeurt wel vaak, moet ik zeggen, dat er een woning in brand ligt en dat het huis dus niet verzekerd is. De mensen hebben het huis niet verzekerd tegen brand of wat voor schade dan ook. En dat zou men eigenlijk toch wel moeten doen. Anyway, dat waren dan wat nieuwtjes van Suriname. Maar straks hebben we Hojala's economisch analist, politiek en economisch analist Robbie Makka in het programma. Dus blijf afgestemd. We gaan nu naar Aasjab Hoesle uit de film Deuta.

Ja, ook niet zo vaak gehoord deze van Asja Bhosler, de film Delta van 1956. Maar is wel een mooie song, toch? En dan heb ik ook deze voor je uit de film Anhoni van 1952. Tala Jikia Wasor, Letaji.

Ja, de stemmen van Letta G en Talat Mahmoud hebben we dus gehoord hier in het programma. Ook weer een geweldige song uit de film Een Honi van 1952. Meredil ki dharkan kya bole? Ja, dat weten zij alleen als je verliefd bent, hè. Wat zegt het hart? Anyway, we gaan richting de reclame en al de andere mensen die me nog appjes sturen op 020-363-0808. Dank ik heel, heel hartelijk. Dan gaan we strakjes dan aandacht aan besteden weer. En ook hij komt er ook weer aan, hè. Ojala's politiek-economisch analist om 9:15. Dus blijf afgestemd. En na een honi, wat heb ik nu voor je? Oké, we gaan weer even richting Padmashri Mohammed Ravi. En dan heb ik uit de film even zien, dat is Baija Bawra. Ook weer van 1952, deze prachtige song. Een in bhajan vorm is dat eigenlijk, hè? Manatarpat Haridarsh.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Staat 40 jaar, niet 10,

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. 1 hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
0: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: www.ujala.nl.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkes is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet zetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle 4 grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan ertoe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht. waar het rond 9:15 aankwam. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Ujala Radio, raat u din, 24 ghanta lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

Zo, hartelijk welkom allemaal. 7:07 inmiddels geworden. Dus dat wil zeggen dat we nog een paar liedjes kunnen afdraaien voordat we Ujala's politiek-economisch analist erbij halen. Hè? En wat voor analyse hij ons zal brengen, dat moeten we nog even lekker afwachten. In elk geval heb ik eentje uit de film Doos staat voor u klaarstaan van 1959. En de stemmen die je dan te horen krijgt, ja, in die film hebben we heel veel van Asha Bhosle en Mohammed Rafi. Met de muziek van Opin Nayar. En de teksten zijn geschreven door Kamar Jalalabadi. Een prachtig song, een prachtige song krijgen we te horen. Toelariki, mij en Lerka. En daar gaan we dus nu naar luisteren. Veel plezier hiermee. En dan krijgen we straks ook nog een mooie van Mukesh. Dus.

Ja, leuke songs waren dat vroeger, hè. En meestal picturized on de bijrolspelers, toch? Zulke liedjes. Maar goed, we gaan nu naar Jaunka Hambata Idil. Mukeshji.

0: dan is het er weer tijd voor om hem in de uitzending te halen. Ujala's politiek-economisch analist Robby Makka, hartelijk welkom.
1: Dankjewel RJ, goedemorgen. Namaskar iedereen.
0: Robby, laten we meteen van start gaan met de vragen. President Simons die heeft de nieuwe ambassadeurs opdracht gegeven Surinaams belang voorop te stellen. Snap ik natuurlijk, maar ik heb ook wat klachten binnengekregen over de ambassadeurs van toen en nu. Dat ze dus geen bied doen voor het land en de mensen, het volk dus zeggen, dan alleen maar hun eigen belang voorop te stellen. En nu heb je ook wel vriendjespolitiek weer. Van toen klaagde men erover. De NDP'ers klaagden daar flink over. En nu doen ze eigenlijk precies hetzelfde. Want ze hebben ook Ashna Kanhai erbij gehaald. Die is weer de dochter van Irvin Kanhai. En dan heb je ook weer Steve Meijer. Die was dus ook de adviseur van Wijlen Desi Bouterse. Maar wat is nou eigenlijk ook de taak van de ambassadeurs?
1: Ja, mooie vraag RJ, maar kijk, Simons heeft tegen deze mensen gezegd, uw eerste taak is Suriname, uw eerste vertrekpunt is Suriname. Kijk naar mooie woorden, uw eerste taak is Suriname, uw eerste vertrekpunt. En als ze ambassadeurs zijn, dan moet je dus in principe volgens wetgeving, verdrag van Wenen, ervoor zorgen dat politieke, diplomatieke of bestuurlijke relaties, aangegaan wordt met andere landen. Je moet ervoor zorgen dat handel, investeringen, internationale samenwerking, wagaira, gestimuleerd wordt. Kortom, het gaat erom, je moet je eigen land tot ontwikkeling brengen door business te doen met een ander land. Voorbeeld, Holland, we zijn in Nederland en Nederland heeft een ambassadeur in Suriname, zeg ook maar in India. En wat doe je? Dan ga je dus de belangen behartigen van de Nederlanders in Suriname. Er is een vliegtuig vertraagd in Suriname vanaf woensdag. Een SLM-kist. Zitten heel veel Nederlanders erin. Diaspora-mensen. En die mensen weten niet wat ze moeten doen. Waar ze naartoe moeten gaan. Hebben ze geldproblemen, noem maar op. Maar je moet ook ervoor zorgen dat SLM, KLM goed moet draaien. Studenten goed worden opgevangen. Wederzijds voordeel. Maar je hebt goed gezegd, RJ. De vier die dus geïnstalleerd zijn, dat is Ashna Kanhai, de dochter van Gilbert van Lierop, dat is een pariwaar van Brunswijk, Stefanus Noordzee, dat is ook iemand uit de politieke geleden, geef niet, maar Steve Meijer, ze zijn allemaal, Ashna Kanhai, die is omstreden, ze is advocaat van huis uit, en ze was reeds in India, en iedereen mag op internet gaan lezen, van hey, Konchi Kari sa India me. Haar man had ze een klap gegeven, heb ik begrepen, stond in de media. Er is al onderzoek geweest naar mogelijke, weet ik veel, met geld, allerlei dingen. Dus maart mee, Simons, ongeveer dacht ik 13 ambassadeurs had ze al benoemd in maart. Maar na 3 maanden heeft ze dus Ashna Kanhai, Gilbert van Lierop en Stefanus Noordzee en Stefanus Meijer 2 keren officieel benoemd. En ze gaan naar verschillende landen, waaronder Gilbert van Lierop in Marokko. En kijk, dit zijn de problemen die gebeuren. Chan Santokhi had een Javaanse moslimman, een Hindoestaanse man van Wanika, Pahalmanai van de universiteit, Murtabat, gestuurd naar Marokko. Die past daar. Ja, hij heeft hem eerst gestuurd naar Indonesië, ook Javaan, moslimland. Die past daar, die spreekt de taal uit, noem maar op. Hij had een moslimdame gestuurd naar Marokko. Zo hoort het. Maar deze mensen hebben het helemaal omgekeerd gedaan. Want Gilbert van Lierop, die was in België. Die gaat nu naar Rabat in Marokko. En Ashna Kanhai, John India, meer let op de naam Kanhai, die gaat naar Zwitserland. Dus het is een beetje ondersteboven. Kortom, je hebt gelijk, er is heel veel kritiek. En het meest belangrijkste is, RJ, ze doen weinig. De ambassadeurs van NDP doen weinig voor het land. Want we weten allemaal, zodra er een NDP-president aan de macht is, dan groeit BBP niet. Er wordt geleend om een andere gat te dichten, waar er weer een lening zit. Dan wordt er weer geleend. Dan gaat men consumptie. Dus tot nu toe is ambassade en NDP, of beter gezegd deze regering, geen goede combinatie geweest. En die kritiek is volkomen terecht.
0: Maar ook de ambassadeur die hier in Nederland zit, die doet eigenlijk ook niks. Want dat heb ik dus ook gehoord. Mensen klagen erover dat hij eigenlijk niets doet.
1: Ja, maar ik moet het wel even opnemen voor Panka. Kijk, Ricardo Panka is voor het eerst volgens mij in Nederland gekomen. Alles is nieuw voor hem. Oké, hij is 6 maanden. Hij is wel zichtbaar. Hij gaat op verschillende activiteiten. Maar kakari bitjara, noem maar op. En ik moet ook eerlijk zeggen van, kijk, we kunnen ook allemaal zeggen. Maar die vorige ambassadeur, en kijk, nu gaat men zeggen van, ja, Maka gaat het opnemen voor Chan Santoki. Nee hoor, die vorige ambassadeur van Chan Santoki, die in Nederlands, die bakt daar ook weinig van. Laat me het ronduit ook zeggen. Dus het is niet zo van dat ik het ga opnemen voor de VAP ambassadeurs. Nee. Sterker nog, die van Brunswijk die in Brussel was, deze van Lierop, die deed zijn werk juist goed. Dus zo neutraal kunnen we als UR ook brengen. Dus van België deed zijn werk goed, bij wijze van spreken, zoals ik er naar kijk. En Kargi van Nederland deed zijn werk niet goed en ik kan een boek erover schrijven. Maar Panka is nieuw en hij probeert zichtbaar te zijn. En nogmaals, hij zal ook worden afgerekend. Want als je heel lang moet wachten op je PSA-kaart, als je geen bereik kan krijgen, dus door te bellen naar de ambassade en het lukt niet, als je dus niet ervoor kon zorgen dat er heel veel verkeer is tussen Nederland en Suriname, dan heeft Panka ook een probleem. Dus laat hem zijn kans geven, maar hij probeert zoveel als mogelijk zichtbaar te zijn door naar een Marni, een Nauta, een Ferrari te gaan. Maar ik weet wat je bedoelt. Als het gaat om het hoogste beleid wat je moet uitvoeren tussen beide landen, daar is dus het niet geweldig.
0: Dat klopt, ja. Maar goed, in Suriname gaat zowat alles, zeg maar, met names en faces, tjoeko, vriendjespolitiek, noem maar op. En zo ook de aanbesteding van de rehabilitatie van het Hogerhuisstraat en de Slangenhoutstraat. De staat heeft nu al zo'n 918.000, ruim moet ik zeggen, SRD betaald aan dwangsommen. Er is namelijk iets niet goed gegaan bij deze aanbesteding. Want eentje die iets minder had, die had hem eerst gekregen. En plotseling kreeg een ander die iets meer had aangegeven, kreeg die het dus. Dus vandaar nu dat de staat dwangsommen moet betalen. En gaat het toch wel altijd om de laagste bieder, dacht ik? Of heb ik het verkeerd?
1: Nee, het gaat om de laagste bieder. Maar je mag ook geven aan iemand die hoger heeft geboden, als hij een hogere kwaliteit gaat leveren. Of wanneer dus hetzelfde aanbieding is en hij kan het sneller opleveren. Dus je hebt verschillende criteria bij aanbestedingen. En degene die de beste tender heeft, beste aanbestedingsdocumenten heeft, die gaat het krijgen.
0: Okay.
1: Maar ik weet wat je bedoelt. Laat me de mensen vertellen. Er is urenlang file aan van het Hogerhuisstraat, highway, restaurant Toetelma. Dat is dat gedeelte van waar politie Nieuwe Haven is. Eigenlijk ook Willem Campagnelaan, waar Poelenpandje is, waar dus die noodmarkt is. Dat is ook brokko, allerlei dingen. Oké, we weten het allemaal, we kunnen vingerwijzen, allerlei dingen gaan doen. Maar je hebt het goed gezegd. Er zijn 2 bedrijven die dus daarvoor in aanmerking konden komen. Dat is Baitali en de Of Cool Deep Sing. Let op de namen weer. UR mensen, goed luisteren. Ik discrimineer niet. Ik heb het niet over racisme, maar let op de namen. Baitali en Cool Deep Sing. Weer grote Hindoestaanse bedrijven die exclusief in staat zijn om wegenonderhoud te doen. Beide zijn goed, RJ. Maar het geld is van IDB. Het geld is van een bankinstelling. Die bankinstelling wil ook weten waar mijn paisa naartoe gaat, bij wijze van spreken. En daardoor ontstaat er ongeveer, laten we zeggen, 4 kilometer file, 5 kilometer file. En dagelijks gaan er 50.000 auto's over die weg. Dus we hebben het over van het Hogerhuisstraat en Slangenhoutstraat en noem maar op. En nu kan het werk niet gedaan worden. Ik heb wel begrepen dat gisteren minister Shang van Openbare Werken is gaan laplapoe doen. Hij heeft wel een bedrijf gevonden en gezegd van begin voor me een beetje te pleisteren. Maar dat is echt pleisterwerk. Ik kan die pani bar zeggen. Alleen Eikong, het regent daar en de andere kant ben je bezig om te asfalteren. Voordat je denkt is asfalt weer bros. Voordat je denkt van gaat het weer losraken. En maar vele auto's die kapot gaan, noem maar op. Dus de IDB heeft het gefinancierd. Het gaat om ongeveer 19,3 miljoen, noem maar op. En Baitali kwam daar met de aanbieding van ongeveer dus dat bedrag als laagste uit de bus. Maar het project werd uiteindelijk in maart 2025, let op, vorig jaar, gegund aan Cool Deep Sing. Wat gebeurde daar uiteindelijk? Baitali gaat naar de rechter, Baitali wint die zaak, noem maar op. En vervolgens, nou, dat kan je allemaal invullen. 2 partijen hebben een beetje ruzie met elkaar gemaakt. Het is een vonnis geveld. De gunning aan Koolliepsing moet worden ingetrokken. Aanbestedingprocedure opnieuw zetten. En je moet het opnieuw uitvoeren. En als Baitali opnieuw als geldige inschrijver in de beoordeling wordt meegenomen, dan zullen we zien wie het gaat krijgen. Maar nu heeft de staat hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. En later is dat wederom op verzoek van de minister van Openbare Werken, Stephen Chang, dus ingetrokken. Lang verhaal kort. Stephen Chang, je doet je werk niet goed. Je had zoveel te klagen over minister Riyad Mounour Mohammed, die Oysenakere, noem maar op. Maar hij wilde het altijd conform wet en recht doen, noem maar op. En hij wilde met regels werken, waardoor, sterker nog, IDB zegt wat Noor Mohammed heeft gedaan, was goed. Dus dat wordt een probleem. En Simon zit ermee. En ze hebben nu bijna 1 miljoen aan dwangsommen betaald. Liever hadden ze toch 1 miljoen uitgegeven aan de waai en allerlei dingen. En nu zitten we met de gebakken peren. Dus het is 1 jaar verder van deze regering. En ze hebben dus niets bijna geasfalteerd. En dat is wat ik blijf zeggen. Als je zegt, je hebt geen geld, je kan niet lenen en je kan geen werk uitvoeren, of er is corona, of er is crisis, zoals bij vorige regering, dan zeg ik, so be it. Maar op isait paisaba, paisa lenikarisma, noem maar op. De koers is stabiel, maar ze werken ook niet. En nu zitten ze dus met die zaken, waarbij ze dus bijna 1 miljoen hebben betaald aan Baitali. En de zaak sleept zich voor, en nu is maar aan met pleisteren. Belangrijk is, ze moeten opnieuw gaan investeren en asfalteren.
0: Nou, dat zal dus moeten gebeuren. Maar goed, de onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, Raj Jatnanan Singh, die geeft een rode kaart voor kinderarbeid. Maar in Suriname komt toch ook kinderarbeid voor? Denk maar aan die kleine kinderen die op de straten tot zo laat 's avonds nog kranten staan te verkopen van bijvoorbeeld De Ware Tijd of waar dan ook. Wordt er ook iets aan gedaan?
1: Nou, ja, inderdaad heeft hij rode kaart gekregen, maar wordt er iets aan gedaan? Ik denk van weinig. Kijk, ze hebben altijd krippas verkocht op hoeken, maar noem maar op. Maar onlangs was er een filmpje, en iedereen kan het zien, waarbij een kindje volgens mij van 8-9 jaar lekkers cake aan het verkopen was voor president Simons, dicht bij het kabinet van de president. En zie daar het verschil. Als een tokie er was, dan kon je bolleta, lerkwakketje een schooljijke. Geef een tas, geef spullen, et cetera. Zo ging het. Robby, als je komt, kan je wat meenemen. Al is het action spullen, noem maar op. Pen, papier, hij moet naar school. Dus weg die kinderen. Lukte niet altijd, want welke kinderen gaan weer daar naartoe? Dus dat is het. Je ziet weinig Chinese kinderen, je ziet weinig Hindoestaanse kinderen, je ziet weinig, laten we zeggen, Javaanse kinderen, ook Cubaanse kinderen, maar je ziet ze altijd uit een bepaalde bevolkingsgroep. Nogmaals, ik constateer alleen, ik verklaar niet. Maar wat heeft Simons gedaan? Simons heeft 1000 SRD betaald en heeft 10 stukjes cake afgenomen. Dus wat gaat er weer gebeuren? Die mensen gaan denken, hey Simons, laat me niet jongen, maar absa niet. Dus we gaan weer cake maken, we gaan weer op straat, want we moeten overleven. 12 juni, 2 dagen geleden, is internationale dag van de arbeid. Wereldwijd aandacht ervoor, noem maar op.
0: Kinderarbeid, hè?
1: Ja, inderdaad. Dag tegen kinderarbeid, klopt. En het wordt wereldwijd aandacht gevierd en bescherming van de kinderen. En er zijn inderdaad heel veel kinderen van Suriname die op straat zijn. En onder het thema rode kaart tegen kinderarbeid wordt dus in elk geval activiteiten ontplooid, noem maar op. En dat biedt eigenlijk kansen ook om de ouders of de verzorgers of de schoolleiders bij elkaar te roepen om te zeggen van luister, kunnen we een soort consensus bereiken? Kinderen horen niet op straat te zijn. Kinderarbeid in Suriname is niet goed. Het goede doel voor kinderen moet zijn dat ze naar school moeten gaan, noem maar op. Maar je moet ook ervoor zorgen van dat een aantal dingen is. Maar Suriname, nogmaals, is een derde wereldland. Ze kijken niet van, ja, dat er kinderen tussen 5 tot 17 jaar slachtoffer zijn van kinderarbeid. Ze kijken misschien niet zozeer naar de kinderen die wel naar school gaan en hoe dat dus ontwikkeld moet worden, want je moet armoede bestrijden, maar je zal moeten kijken naar andere dingen. Maar RJ, India met kinderarbeid, China met ba, Oezbekistan met ba, Bangladesh, Egypte, Thailand, Pakistan. En alle landen hebben het ook, we weten het, maar je zit heel diep in die keten. En hoe groter de kans dat er minderjarige meiden, vooral meisjes en jongens, dus worden aangetroffen, die bijvoorbeeld in fabrieken werken of die dus bij kledingbedrijven werken, hoe erger het allemaal is. Dus oproep ook aan Simons en ook aan die minister waarover je het hebt, die onderminister Jatnan Singh, om ervoor te zorgen dat die rode kaart een gele kaart wordt en zo snel van gele kaart een groene kaart wordt. Maar ik denk dat het een enorme uitdaging is, want de ghetto-buurten, nogmaals, waar NDP heel sterk is. De partij bestaat al langer dan 40 jaar. Dat is Latour, dat is dus Pontweg en omgeving, dat is Abra Brokkie, dat is dus Parva en Brokoponde, noem maar op. Daar wordt door op de een of andere manier kinderarbeid gestimuleerd door werkgevers, werknemers en maatschappelijke organisaties. En ik zeg het als commentator, en ik haat NDP niet, ik zeg niet tegen Paars, maar ik ben al moe geworden, we geven al 40, 50 jaar commentaar. Militairen worden rijker, al die mensen van NDP, weinig met diploma's, die zijn allemaal rijk geworden met koek, met telefoonkoek, met schieten, maar hun mensen blijven arm, arm, arm en ze blijven op straat. Dus het gaat me niet verwonderen dat over 4, 5 jaar ook met oliegas er weer kinderarbeid in Suriname zal zijn, in elk geval niet zal worden opgeheven.
0: Nou, laten we van hopen dat er toch wel wat aan gedaan zal worden. Robbie, dat waren de vragen vandaag voor je en ik wil je dan ook weer heel, heel hartelijk danken en je een fijne week verder toewensen.
1: Dankjewel, AJ. Mooi serie. 3 mooie vragen. En nogmaals, heel hartelijk bedankt. Mooi serie. Ram ram namaste. Assalamu alaikum. Goedemorgen. Brassa. Fijne zondag. Ciao.
0: Brassa. Oké, dan gaan we ons weer even richten hierop.

Inmiddels geworden 11:03. En dan heb ik ook weer dit liedje voor je uit de film Sabak.

Zo, dat was weer een Ammer Sangeet. Een lied met veel betekenis daarin, hè? Padmasri Mohammed Ravi was dat. En dan na deze uitzendbak van 1961 heb ik deze voor je van de Hartraps of Millions en Jana Tahamse Door. En dan wil ik je allemaal ook bedanken voor de mensen die zeggen van dat ze genoten hebben van het interview van Robbie Makka. Dankjewel allemaal. Geef ik ook

Leuk, zo krijg je al die liedjes hier te horen bij Ojala Radio, hè. Door Rosemee is... even kijken, door Rosemee Pjarke Alem is uit een album gehaald. Dus dit is een verzamelalbum. Janet Hapjaar. Maar is uit de film... Het is uit de film Pierre Kirahe van 1959 ook alweer. Ja, uit die film is het dus. En dan uit de film Tisri Kassam. Deze van... ja, blijf nog even bij Mukesh hangen. En daar heb ik ook nog wat appjes die we strakjes gaan behandelen. Dankjewel allemaal ervoor.

Ja, en de Mokeersfans kunnen niet klagen, hè? Aan de lopende band. En eigenlijk hebben we straks ook weer eentje. Maar goed, dat zal ik eventjes achterwege houden. Maar goed, we gaan nu eerst eventjes naar de appjes. Want ik heb ook van Raadje een appje gekregen. Dankjewel voor je appje. Fijne zondag ook toegewenst aan jou daar. En ook in Rotterdam luistert men mee. Want ik heb ook van Johnny en Kali Charen een appje gekregen. Hartelijk dank. Ik weet dat Rakesh en Natasha ook altijd meeluisteren. Vandaag heb ik geen appje van jullie gehad, maar bij deze have a nice Sunday. Jasmin, dankjewel. Ja, jullie genieten niet alleen maar van de radio, maar... hè, Akbar Bhai. Maar ook van jullie kleindochter. Jullie Nawazi. En dat is Olivia. Geniet van haar. Hè, kleine Olivia. Nee, kleine, hoe kom ik erbij? Met al een hele grote meid, hè. Maar geniet lekker bij je nana en nani. En dan heb ik ook nog een appje gekregen van Rita uit Vianen. En Rita uit Vianen, even kijken, dat is hier. Jij was zo blij met dat liedje van Padmashri Mohammed Ravi. Uit, even kijken, welke film was dat nou? In elk geval, Hamko De Sahara Ambika. Daarmee was je zo blij mee. Daar ben ik heel fijn dat ik... een schot in de roos had met dat liedje. Dus voor jou, voor iedereen die luistert naar Ujala Radio. Dus dankjewel voor dat compliment. Je zegt ook nog een mooie uitzending en een fijne uitzending. En blijf luisteren naar Ujala Radio. Ook Rabin Ramsejas wil ik danken voor zijn appje. Ik zal zeker ernaar luisteren, hoor. En ook Mimi, fijne dag ook aan jou toegewenst. En zeer zeker ook aan Dija en haar man in... Almere. Allemaal een mooie dag toegewenst. Dan gaan we nu naar een van de meest bekende songs van een tijdje geleden. Uit 1950. Filmke naam Hisse Madi. En als je dit alleen maar hoort, kan ik mijn mond houden. Want u gaat meezingen en dansen.

Ja, dat is even een liedje om mee te dansen. Lekker te genieten van het weekend. Dit liedje niet, gore gore. Op banketje hoor. We kennen het allemaal, toch? En inderdaad, ik draai altijd weer liedjes voor een ieder. En Rakesh en Natasha die zeggen van... Nou, u draait altijd liedjes voor... Ja, voor iedereen. En nu willen zij ook voor mij speciaal een liedje laten afdraaien. Dank u wel daarvoor. Het is inderdaad een prachtig lied. En ik had hem al in de player staan. Dus ga ik hem maar gelijk afdraaien. Dank je wel. Roshan Tumhe. Uit de Willem-Paris manier.

precies in mijn straatje. Helemaal waar ik van hou. Dus Rakesh en Natasha, dank je wel hiervoor. En ik weet dat de mensen ook hebben genoten ervan. Great song. En wat ik ook nog wil zeggen, want er is die kleine Olivia luistert ook mee, hè. Er zijn volwassenen die geen naald weten vast te houden of een knoop weten vast te zetten. En ze kunnen niet eens een zoompje veranderen als ze een broek hebben gekocht of een jurk hebben gekocht die een beetje te lang is. En dan zeggen ze altijd weer van, nee, dan moet ik het naar de kleermaker brengen. En dat is allemaal veel te duur. Is begrijpelijk natuurlijk. Maar soms moet je ook wel denken van, hey, er zijn kleine kinderen die ook wel op een naaimachine bezig zijn. En dan zeg ik, wacht, dat is toch geweldig, nietwaar? Ja.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
0: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkes is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet zetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe je aan het toch, Aja.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Vivao hè, door Shadi hè. Ja, kizika moendensanskar hè. Ujala Radio per vermaas aap deze te hebben. Pandra vermaas voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu een kwartier vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En bij Amsterdam viel op de A10 Noord naar de A10 Oost. Tussen Deurgedam en Knoppet Watergraasmeer heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vijf minuten over elf inmiddels geworden. Tot 12 uur zit ik eraan met prachtige songs. Ook uit de jaren 70 heb ik het een en ander voor je erbij gehaald hoor. Maar goed, daarnet had ik het dus erover. Dat er dus mensen zijn die geen naald kunnen vasthouden om een knoopje vast te zetten of een zoom te veranderen. Maar dat er kinderen zijn die dat wel durven. Ze willen zelfs naar naailes gaan. Want ze zien zo'n ding bij Nani of Aji staan of Dadi staan. En dan vragen ze, wat is dat ding daar? Nou, dat is om kleren te maken, een naaimachine. En als je ze even wijst, dan willen ze het ook proberen. Of hun vriendinnetje gaat ook naar naailes, dan willen ze dat ook doen. Maar het zou ook goed zijn als je gewoon even kijkt wat je moet doen, hoe je het moet doen. Want zo moeilijk is dat ook weer niet. Eerst met kleine poppenkleertjes proberen. En dan zie je dat het vanzelf gaat. Ja, want je geeft handenvol geld uit aan kleding vermaken. En er zijn mensen die dat ervoor over hebben. Want ja, als je een broek koopt, is het altijd weer te lang, omdat we vaak weg te kort zijn. En als je dan een kleindochter hebt die het kan, om eventjes een manteltje of een jasje van je te zomen, dan ben je daar trots op, toch? Anyway, 7:07 inmiddels geworden. Als je ook Ramjia, want dankjewel voor je appje. Ook Chante Tegelu wens ik een mooie dag toe. En ik zie dat ik nog eentje hier heb binnengekregen. Rafik en Moeslin, jullie genieten ervan. Jawel, ik heb je appje ontvangen en ik heb je naam daarnet ook wel gezegd, toch? Heb je dat dan niet gezien? Oké, een fijne dag ook verder toegewenst. Laten we nu maar gaan naar deze song van Manade. Een mooie song is dat. Even kijken, dan moet ik dat weer eventjes erbij halen. Laat ik Manade strakjes doen. We gaan eerst even naar deze van Lata Mangeshkar.

Ja, zo krijg je al die prachtige liedjes te horen hier bij Ujala Radio, nietwaar? En dat was niet van Lutte, maar wel van Ashab Hosley en Mohamed Rafi. En dan wilde ik eigenlijk dit liedje daar net voor jou draaien. Maar toen deed hij even lastig en wilde niet. Maar nu wel.

Al die prachtige songs van toen blijven nog altijd even mooi en hebben een bepaalde betekenis. En dat doet je wel eens wat, hè? Als je dat allemaal dan weer zo hoort, dan denk je van... wat werden er toch mooie liedjes geschreven vroeger? Echt wel uit het hart gehaald. En echt wel dingen die in het leven ook echt zo gebeuren. Dat je denkt van, dit is het gewoon. Alsof jij het zelf hebt meegemaakt. Maar dat was dus uit Ik voel de Mali, Manadea Boga had... En dan ga ik naar de film Ik voel Charkante.

Een fantastisch lied is dat. Je wordt er altijd weer blij van als je het ook weer hoort, hè. Maar ook van deze worden velen blij. De stem van Mukesh Ji. Mij te weken gaan.

kan niet anders zeggen dan dat ze een geweldige zangeres is geweest. En we hebben zoveel om van te genieten van al haar prachtige liedjes. Hè? Maar datzelfde geldt ook voor Padmashri Mohammed Ravi. Het is 11:30 nu in de uitzending van Ujala Radio.

zo genieten we altijd weer van Ujala Radio. Wat je ook aan het doen bent, gewoon. Laat het maar gewoon gaan. Want jij kan je huishoudelijk werken en je taken gewoon blijven doen. Terwijl je luistert naar Ujala Radio, hè.

En deze Rama Horama is uit de film Ik Bechara gehaald. En dat was ook weer van zoveel jaar geleden. Hè? Ik dacht dat het ergens uit de 70 moest zijn. Maar ik heb iets anders voor je. Ook weer uit de film Je raadt Virna Aegi. Vier Milo Gekabhi.

0: Bispedjit heeft in deze film gespeeld, nietwaar? Jeraat Vier Naaegi. En even zien, ik ga nu naar...
1: Sarparlam.
0: Kom,

Wat een heerlijk lied is dit ook alweer om hier gehoord te hebben bij Ojala Radio, nietwaar? Allemaal van die geweldige songs, al zijn ze nou comic songs. Voor toen waren ze misschien niet geweldig, maar door de jaren heen zijn ze wel op hun plaats terechtgekomen. Want als je de film gezien had, dan dacht je ook wel van nou, het zit wel goed op zijn plek. En het paste gewoon in het geheel. De films van vroeger waren echt wel musicals, maar nu, ja, dat hoort erbij als promo. Indra en Sjurees, dankjewel ook voor jullie appje. Fijne zondag ook aan jullie toegewenst. 9 minuten alweer voor 12. Dan krijgen we daarna ook nog Vijay te horen. Die u ook zal begeleiden met bepaalde liedjes ook weer. Dus je blijft gewoon afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. Even kijken welke ik nu voor je ga zetten. Zal ik die doen? Ja, het is eigenlijk een beetje te lang, maar goed. Ik zet het even erin.

Zo, dan ga ik je nu eventjes groeten. En nu een hele fijne dag verder toewensen. Ja, ik ben er gewoon morgen weer om 6:30 met Good Day with RJ. Dus u blijft gewoon afgestemd op your favorite radio station. Hoeft er niets voor te doen. Het komt gewoon allemaal vanzelf uw huiskamer binnen. Of waar u zich allemaal ook bevindt. Wat u ook allemaal vandaag gaat doen. Het is zondag. Ja, ik weet het, de huishoudelijke taken moeten ook gedaan worden. En sommige mensen houden ervan als alles picobello is voor ze de deur uitgaan. Dus zorg ervoor dat je ook wel wat rust neemt. En misschien een ritje gaat maken op de fiets bijvoorbeeld. En de anderen die van training thuis zijn gekomen, welkom thuis. En blijf vooral afgestemd op het Jala Radio. Graag tot morgenochtend om 6:30. Zijn er al voor het Jala Radio. RJ, Shubdin Ek Mubarak Din. Namaskar, Allah Hafiz Gate, Gunganate, Armuskurate, Rehna.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: 1 juli bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 1 juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5 uur in de middag. 1 juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is.
1: Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे लगे ना
3: नजरिया Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. De Ujala Table. De Ujala Table. De nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.

moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer, 20 minuutjes oponthoud, komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Werkzaamheden ook op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer. 5 minuutjes oponthoud. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Treedt langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

तो ये जाना सनम, बस प्यार ही प्यार हो जाता है देखते ही देखते। उजाला रेडियो के आज की शाम के प्रोग्राम लेकर मैं हाजिर हूँ आपके लिए। एंड आज के हेडलाइंस है, इन हाउतन इज een proef gestart met een maximum snelheid van 20 km per uur op fietspaden. De maatregel moet het groeiende aantal ongelukken met e-bikes en drukte op fietspaden terugdringen. Ja, mooi wat. Nou ja, als de auto's in de steden 30 km per uur moeten rijden, wat eigenlijk een beetje ja, vervelend is. Maar ja, het is allemaal goed. In Scheveningen zijn tientallen mensen geëvacueerd na een grote brand bij een visrokerij. Hulpdiensten waren urenlang bezig om het vuur onder controle te krijgen. Arbi, nieuws hè, Aadje, Jabki, Kable, ja, zondag. Zondag, Arbi, zondag 14 juni. Iedereen is zich aan het voorbereiden natuurlijk. Nederland maakt zich op voor de eerste WK-wedstrijd van Oranje tegen Japan. De Oranje-coach begint steeds meer toe te nemen. Dan hoop ik dat je toe hebt een gehoor, kartje leggen, boodschappen, kartje leggen. Misschien ben je lekker hapjes aan het maken voor vanavond. Het duurt nog even. Aadje, Aadje, dat is weer zo. Onderzoekers wijzen opnieuw op de economische impact van ongelijkheid, waaronder de financieringskloof voor vrouwelijke. Ja, onderzoekers wijzen opnieuw op de economische impact van ongelijkheid, waaronder de financieringskloof voor vrouwelijke ondernemers. Ha, hij zegt van het hier. Er lijken voorzichtige signalen van een mogelijk doorbraak in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Een akkoord zou zelfs binnen handbereik kunnen zijn. Hoi, Zakiki Aatsemen, onderteken Kariga. De wereld houdt de situatie rond de straat van Hormuz nauwlettend in de gaten vanwege de invloed op olieprijzen en de wereldeconomie. Het WK Voetbal 2026 brengt miljoenen supporters wereldwijd samen en zorgt voor een unieke sfeer van verbondenheid. Voetbal. Van Londen tot New York ontstaan steeds meer grootschalige initiatieven waarbij sport wordt ingezet om gemeenschappen samen te brengen. Mooi baat, toch? Nou, ik ga nog maar laten doen. Nou, je toe mangen, jij, dus er deze, Japan, jato Thailand, jato Nepal. India. Hoe groet je dan in die landen? Soon. Mooi seizoen, Ganwa soon.

Dus tu mange jij kono dusser desme dan igano tu chale yete sun die suniki kunt die ga hege dan weet je vanzelf wat je moet zeggen als je naar een bepaald land gaat. Ujana radio is een wala ujana radio kizer die gaan programme. Ik nagma ko sunan kujar he. Hum kahin rehli, hum kahan pe rehli, hum kono winkel center me rehli. En dan kwam iemand naar me toe, een vrouwelijk persoon natuurlijk hè. Ik hou het hamar lega, bolik tor aura kitna mooi hege. Nou ja. जब औरतिया बोली तोर औरा कितना मोह है तो हम औरतिया से ई बतिया बोली है कि तू कितना

stel je voor, toen ik over winkelcentrum, maar toen kon ik niet gaan. Ik oude toren zaten, ik wilde zo'n zoen. Toen oude ik naar mooi gaan. Wat doe je dan? Ik wil je voelen van zoen, ga mij dat toren nummer. Ik wil je telefoonnummer. Wat doe je dan? Ja, ja, kon ook je aura mooi regen, kon ook je geur mooi regen. Dus ik hier dan met je geur een mooi regen. Nou ja, kikker, geurke, maar met hem wat jij laat. Die man is ook hier aanwezig in de studio. Eigenlijk ga je in studio met Hamar Saad in Elkeli. Anand is ready. Als het goed is, microfoon. Koersiepen bij de galerij, zijn koffie komt eraan. De vraag van vandaag. Wat brengt mensen volgens jou het meest samen? Een sportwedstrijd? Een gezamenlijke maaltijd, dus lunch, brunch? Muziek? Of gewoon een goed gesprek met een goed kopje koffie of chai? Denk daar vandaag eens over na.

Geweldige nummer, Nile Gaganket Lea. Ja, zonder hè. Ujala Radio Fair. Ego supporter, hebben ze bolis hega. Die aard hem apna planning, dus de planning voor vandaag heb ik helemaal aangepast aan het WK. Zelf de afwas, dus uhaj afwas na Karika. Zelf de afwas heeft vandaag een rustdag. Sommige toernooien duren een maand, maar de excuses blijven nog heel veel langer hangen, toch? Aad je me zin na hega.

0: Ja, ja, Nili, Nili, Gagan, Petele, hè? Aastor, excuus, kon je zeggen. Goedemiddag, Anand, goedemiddag.
1: Excuus?
0: Ah, kon je excuus zeggen? Nee, ik
1: ben niet iemand van excuses, hoor.
0: Nee. Dus toen had je een stofzuiger, toen had je een afwasker, toen had je een kakker, toen had je...
1: Kahena?
0: WK koorts, toch? Toch een koorts, toch? Een koorts, hè? Bukhar. WK,
1: Bukhar heeft de kusna hoef kerk, hè?
0: Toen dan het miljoen kese, toch? Mannen.
1: Nee. Hé, toe harde man, Mieke beledigd krijgen. Je moet mannen niet beledigen, Lloyd. Je hebt er echt een handje van, jongen. Echt. Hij zit nakker, hè?
0: Ja, toch, dus WK.
1: De helft van de wereld bestaat uit mannen. Dus ik weet niet waar jij mee bezig bent.
0: Ja.
1: Je beledigt de helft van de mensen, hè, nu op dit moment.
0: Hey boy, sorry mannen, sorry. Maar nakker. Ja, maar wij mannen zijn toch zo, hè? Van Aatje met zin aan. Ja, ik kan niet voetbal, mijn kritiek.
1: Nee, dat is wat anders. Dat is geen excuus. Dat is gewoon de waarheid.
0: Oh, de waarheid.
1: Ja, het is gewoon maar van luister, dit vind ik, klaar, punt. Toch maar mij te robot, deze bol die je klaar.
0: Oh, ja. Maar wat doe
1: je? Ik ga niet over die toch maar mij te robot.
0: Dus
1: mannen leren. Leer het van ons.
0: Aha.
1: Leer het van Lloyd. Oké, Lloyd is geen goede meester daarin.
0: Ik ben geen goed voorbeeld.
1: Echt een slecht voorbeeld daarin. Maar Hamsesik. Gewoon wil je toch maar mij naar wat, toch?
0: Klaar?
1: Vraagteken. Als je behoed goed samen, als je het met uitroepteken. Je bent mijn moeder niet.
0: Ja, klaar. Ja. Toen vrouw heet Kari, partijke voorzitter, maar toen al 10 keer baren meisje is het boos.
1: Achna. Koffie, chai en champion. Zoena, is uit hem mannenwereld met wat, die voetbalwereld met wat.
0: Mannensfeer.
1: Trouwens, voetbalniveau, je denkt je... goedemiddag trouwens. Like.
0: Goedemiddag, ja, een boeltje jullie goedemiddag.
1: Otto Bolina, Hamda Bolina. Oké, ik ben onbeschoft daarin.
0: Oké.
1: Dan bij deze. Goedemiddag. Denk je toch, ik wil bericht aan mij aanwezig.
0: Ik wil bericht aan je.
1: Kon je aan die collega.
0: Hamme bolle wits?
1: Nee, ik krijg een bericht van Vijay binnen. Sorry,
0: Vijay.
1: Dus.
0: Vijay kan bolle.
1: Wij gaan vandaag, Lloyd...
0: Ja.
1: Als er niks tussen komt, dan krijg ik iets eigen beach mee. Half zes gaan we in de uitzending weer.
0: Oh, leuk, met leuk, leukie, met Vijay.
1: Met Vijay en met jou.
0: Oh, ja, gezellig. Maar gezellig. Ja.
1: Dan zijn we de man cave, toch?
0: Ja,
1: ja. De oranje cave.
0: De man cave.
1: Dus de oranje. Oké, vrouwen zijn ook welkom.
0: Oké.
1: Maar we zijn dan in de Ujala cave.
0: Ja. Ujala, oranje cave.
1: Koffie, chai cave. Koffie, chai, champions. Dat is ook al iets.
0: Vandaag is het zo'n mooie dag, hè? Toch? Weer wat behield naar. En hij uitnodigen een keer bij Herjais. Dus je bent thuis, je bent lekker aan het koken. Kon je geen pakaukjes eigenlijk? Of moet je helemaal niet pakauken?
1: Toch met afleiden, Karetje. Ah,
0: kon je hem toch afleiden, Karetje?
1: Toen heb je haar jolawat na je.
0: Met terboetje laten. Een grote watermeloen.
1: Dat ligt bij jou. Dus kan je je kilo-toro probleem hebben.
0: Ha.
1: Maar je vindt het vast wel in Amsterdam ergens.
0: Ja. Ja.
1: Dus toch een mailtje, ik heb een terboetje. En koffie, chai, cake.
0: Hi boy. Hey,
1: dus cake ligt of bij jou of bij Vijay.
0: Laat dat maar aan Vijay over, hoor.
1: Oelaiga?
0: Ha, zeker laiga, toch?
1: Amal lissi, una.
0: Maar misschien kan hij wel iemand opdracht geven.
1: Dat is lissi, hè, ja.
0: Maar kon ook je opdracht deed je toch van zo'n dat jij toen cake liet hier, want aan de mangen.
1: Hij kan geen opdracht geven aan niemand.
0: Aan het een vraag, is het bij jou wel eens voorgekomen?
1: Nooit. Nooit.
0: Ik weet wel.
1: Ik weet niet wat je vraag is, maar het is nooit.
0: Ik weet dat toen winkelcentrum, wat dan ook, daar komen mensen naar je toe van hé, toch gerokken naar Bissal. Maar hebben mensen wel
1: eens... Geluksgeur.
0: Maar hebben vrouwen jou aangesproken van zo'n Anantor aura kidnap bisalega?
1: Bahut, altijd. Jab zeg maar Janam Bhaltap zeg.
0: Maar wat doe je dan? Wat doe je dan als het een hele mooie vrouw is die zegt, hé, bisal het meer hega?
1: Het aanbod is zo'n dankjewel voor het compliment.
0: Okay.
1: Maar Toro admi het niet mooi ba.
0: Oh, oké. Okay. Maar bol je hem admi na, ja. En dan?
1: Maar toch hoe kijk je mil jijga Toro? Op elk potje past dat dekseltje. Dus Toro gaat die Bhagwan banai kira kisba kohupe.
0: Dus,
1: alleen je hebt die persoon nog niet ontmoet.
0: Nee, maar
1: dat is wat anders.
0: Ik wil parum sundri tore lega ail. Toen ben ik van zoon tor oraid na bisale. Hé,
1: wat lok je uit? Toen kun je uitlokken regen, hè?
0: Op een telefoon tor had net hamadis. Dat kakker je toe.
1: Nee, ik ben er niet van gediend, ja.
0: Oh, je bent er niet van gediend?
1: Nee, je moet toch duidelijk zijn daarin. Je moet geen aanleiding
0: maar
1: geven.
0: Maar het is wel een paar
1: mannen moeten geen aanleiding geven, of vrouwen ook
0: maar
1: niet.
0: Maar aanleiding door de lebatet, door aura mooie. Maar
1: hoe oudat je cabina op een telefoon hem met dega, omdat hem aanleiding naar deli. Maar je toe, je is er toe, chalega, ik word jouw wagat looit. Playboy, acha playboy, playboy, lijkt playboy, bolle. Toen ik op playboy ga chalega, van hier ben ik. Hier ben ik, sap koike, hè? Muskura, je sap koise, schijn kare, toe, fruity kare. Ja, natuurlijk gaan die vrouwen naar je toe komen.
0: Maar kijk, schijnen fluiten is tegenwoordig verboden, hè? Dus uchi zonakers.
1: Het is niet onschuldig, hè?
0: Nee, maar je mag het niet doen. Je mag niet. Maar toen heb ik gewoon gezellig, weet je. Je geeft geen aanleiding.
1: Nee. Je geeft altijd aanleiding. Je geeft toch signalen af, Lloyd.
0: Kom signalen
1: de
0: vrouw.
1: Zoen, de andere partij, die pikt die signalen op, hè?
0: Hey.
1: Dus als je als man of vrouw geen signalen afgeeft, gaan mannen en vrouwen niet op je afstappen. Maar je doet continu signalen die je. Dat voelt de andere partij.
0: Ik weet niet
1: van
0: wat voor signalen ik afgeef.
1: Van deze persoon is ongelukkig thuis. Hey, deze persoon. Willen. Ik kan een beetje meer liefde gebruiken in zijn of haar leven.
0: Maar ik ben altijd zo haren hoor. Ik ben altijd zo haren. Ham koets naar kooi aanleiding, koets naar ham na Hasila Nick. Heel saai.
1: Nou, toen Birtua met je AW gaat, dan heb ik gezien hoe vrouwen reageren, Lloyd.
0: Nou ja, zeg.
1: Ham de klibati.
0: Doe de klibati.
1: Ham de klibati.
0: Oké, wat brengt mensen van ons jou het meest aan?
1: Maar kon lau bat toe, wat jij
0: rommelbat, zeg jij, rommelbat. Maar wat brengt mensen bij elkaar? Wat brengt mensen van ons jou het meest samen?
1: Als je het leuk vindt bij de ander thuis. Of met die andere persoon ergens. Dan pas.
0: Ja.
1: Dan kom je samen. Anders niet.
0: Ja.
1: En eten is een belangrijk onderdeel daarvan,
0: ja,
1: hè Lloyd?
0: Ja.
1: Eten is superbelangrijk. Dus ook als je afspreekt met iemand.
0: Ha.
1: Dan zeg je van kom, we gaan een hapje eten. Of we gaan iets drinken.
0: Ja.
1: Weet je, eten en drinken speelt heel erg belangrijk. Maar ook als je thuis bij iemand gaat.
0: Ja.
1: En je wil een goede tijd hebben met die persoon.
0: Ha.
1: Ja, dan hoort eten daarbij. Ha. Klaar.
0: Okay.
1: Niet omdat je gierig bent. Maar gewoon omdat het gezellig is.
0: Gezellig.
1: Met elkaar. Met elkaar. Iets eten, met elkaar een beetje tafelen, een beetje, weet je, is gezellig, Lloyd. Kanapina behoort belangrijk bij Jiwan mee. En natuurlijk moet je heel veel tories hebben. Je moet elkaar een beetje leuk vinden, aardig vinden. He? Veel meer is er niet nodig bij jou.
0: Hey, maar zo'n, kan jij hem een voetbaltakketito barbe hier
1: aan? Namange so na chandi.
0: Aha. Kan ik hana man?
1: Namange hier aan moti.
0: Kan ik hana?
1: Nee. Kalipjaar.
0: En maar kan je hem barbe pa takketito voetbal te kunnen? Ik wil app kerry balisun. Hamel abhogelagel. Dan wil je dek hamar. Hamar orati ab jahe roti hamar khal banen. Barbe je raad ke.
1: Ham jaren keker over toe wat jij gaat. Hamar over wat jij gaat dus. Gewoon bolde. Maar zo'n, die dagen zijn lang toch, Lloyd. Je begint 8:00, 9:00. Je gaat door. En
0: ja.
1: Hé, hey, barabé raad ken me boekelijk, ja. Hey,
0: maar
1: echt zoen, waar.
0: Maar, jij bent echt
1: want je
0: raar.
1: Moet tot 2:00 wakker worden.
0: Toen boter raar, maar die dank zijn dat
1: nee,
0: jij...
1: Nee, ik ben te veel verwend.
0: Jij hebt echt een goede vrouw. Echt serieus. John Turek gaat in, door maag gaat in, roti jabana, barabé raad ken. Hey.
1: Dus niet iedereen heeft dat geluk, hè, Lloyd. Dus dat is geluk, wat je niet kon zien. Nou, bol ik, hè. Hamar mij behoed lief, raar. Dus het begon al daar.
0: Ja.
1: Geweldige jeugd gehad, geweldige tijd gehad als kind. Vreselijk lieve moeder en vader ook hoor. Heel erg lief, maar mijn moeder, dus als we het over vrouwen hebben.
0: Ja.
1: Chai jai baje, chai jontje tumankai. Hey, het werd geregeld.
0: Ja.
1: Niks was te veel. Later waren het mijn zussen. Super lief voor mij, altijd tajaar, sapkoch kati. Dus ik ben echt met vrouwen opgegroeid, hè Lloyd?
0: Oh ja.
1: Dus
0: dat
1: mijn
0: heb je
1: zussen,
0: vaker gezegd,
1: die deden echt alles. Hey. Ik heb naar liefde liegen. En daarna is mijn echtgenote gekomen.
0: Ja.
1: Volop liefde. Daarna mijn dochters.
0: Ja.
1: Hé, hey, orka liegen jaar. Ik ben een gezegend mens.
0: Jij bent echt gezegend. Jij bent echt gezegend. Inderdaad.
1: Dat geluk moet je gewoon hebben.
0: Ja.
1: En je moet het waarderen en je moet het ook uitspreken.
0: En nou snap ik waarom jij van de vrouw Hitkari Partij je voorzitter Bart. Omdat jij goed kunt omgaan met vrouwen.
1: Ik begrijp de vrouw. Ook het deal, Hamsamjila. Ouratke deal. John Ba, oké, Hamsam Hila, Lloyd.
0: Als alle mannen zouden zijn zoals jij, dan doe je het moeilijk.
1: Bahut, bahut makkelijk, hoor, dat doe je. So, nee, maar niet iedereen moet op elkaar lijken. Het is juist leuk als je niet helemaal op elkaar lijkt.
0: Nee, nee, nee, dan wordt het een beetje saai. Maar het is
1: maar
0: toch nooit saai.
1: Maar kon arang, barang, bad. Ay, ja, boy, nooit big kado, boy.
0: Suna, suna, suna.
1: Hey, maar koffie eigen, hè?
0: Toch koffie eigen. Nou ja, laat het even horen, koffie chai. Het is vandaag een speciale editie van koffie chai. Middagshow Sunwallo, uit etwaar, keer programma. Het is een mooie dag vandaag, want dieren, dieren, boekhaar, tjarnel, ja, sab koi ke ghar mein, sab koi ke dil mein, want vandaag speelt Oranje. En ik heb zo gezien dat Oranje bahut door na pahunche ga.
1: De gelijk is een gorli.
0: Ja.
1: Je bent gewoon jaloers op mijn koffie.
0: Ja, nee, ja.
1: Hoorat rahi, or tu gewoon wat jaat rahi.
0: Aaj hum uw koffie, die mijn lepje, dan toe pijen.
1: Hamjaila ghoom hai phir. Hamjaila phir ghoom hawe, even dekhle
0: toch. Oké, laat het horen.
1: Ab hamjaila slok wale, sunie.
0: Ja.
1: Namat ye sunie, chaloid.
0: Ja.
1: Lekker. Ai, vandaag kom je in de Ujala Cave, dus vandaag krijg je ook geweldige koffie.
0: Een Leuk? Geweldige koffie van jou. John nummer 1 per doorheen.
1: Han toke banaike, de aban haatse banaike.
0: Aban haatse banaike. Tikke, dan gaan we dat vanavond...
1: Nee, wij gaan er een feestje van maken. Ja. Inderdaad, WK is begonnen. Ujala maakt er een feestje van. Na Kali Radio op het Chasunewalo. Ook wij privé thuis... In onze omgeving, in onze Ujala Cave, maken wij er echt een feestje van. Har kel na leuk hoiga, omdat Samai Dusarba. Maar de wedstrijden van Oranje, zeker.
0: Ja.
1: Ja, toch? Gaan we zeker doen.
0: Zeker, namelijk Oranje T-shirt leken pijn hebben. Dus een Ujala leken leken, Ujala Oranje Champions. Hè? Gezellig, toch?
1: Hoe heb je John toch verplicht? Ja, dus, logisch.
0: Voor de mensen thuis, toen om ik gereden had, toen ik een Oranje shirt pijn liet, gehar mee.
1: Chahe false wali hoiga tab chahe illegal wali hoiga maakt niet uit. Oranje is oranje, bhaiya. Toen had je hier gewoon nou wel kinderen. Die nieuwe shirts zijn best wel duur, hoor.
0: Ja.
1: Was meer dan €100, hè, Lloyd.
0: Ah, joh.
1: Ik vind dat een beetje duur.
0: Nee, maar ja, goed. Ik zou gewoon...
1: Zo'n €50 op bij hooi, zeg het. Maar meer dan €100.
0: Ah, joh, ik wil oranje shirt van €2-3. Mille haas, ik dus gewoon...
1: Otte nee, mooi, hè. Otte nee, mooi.
0: Als maar oranje is, oranje.
1: Zo is het.
0: Hey, maar,
1: Nee, WK is begonnen. Ik geniet.
0: Ja.
1: Hamar staat beter dat niet geniet kreeg.
0: Ja.
1: Kan je een raadje bijvoorbeeld? Vannacht had je de wedstrijd Brazilië, Marokko.
0: Ik heb daar genoten, hoor.
1: Was een hele mooie wedstrijd. Jij bent halverwege in slaap gevallen, jammer genoeg.
0: Ja, toen kus je het in de Jasvoetgalerie. Nou, ik heb wel eerste helft, Taklima, maar tweede helft, inderdaad, ben ik in slaap gevallen. Helemaal
1: nee,
0: waar.
1: Nee, maar jij reageerde niet meer. Nee. Wij hebben een groepje waarin we... Zo'n wallo zo'n chatoe is op kaken regen. Maar ik heb een groepje gehad. De groep kwam namelijk Epcarilla soms.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment valt Lloyd weg.
0: Ja. Dan weet je dat ik in slaap
1: dus dan
0: ben
1: weet
0: gevallen.
1: Je het van je Adamia klaar bent. Amman klaar.
0: Ja.
1: Nee, maar wij hebben fanatiek doorgekeken. Dus een prima wedstrijd. Leuke wedstrijd.
0: Ja.
1: Maar als je natuurlijk raadke, Hamlok gaat iets spangbaar. Dat is bij je raadke. Nederland tegen Japan.
0: Mm-hmm.
1: Dus voorbeschouwing eigenlijk heel simpel, Heiga Lloyd.
0: Ja.
1: Onze Bart Verbrugge die is op tijd hersteld. Dus die kan gewoon spelen. Dus
0: okay.
1: Die keeper is oké van ons. Het is geen geweldenaar, hoor. Als je het aan mij vraagt, is hij nog niet helemaal top. Maar die jongen is pas 23 jaar oud.
0: Ja.
1: Hij maakt geen grote blunders. Maar ik heb hem ook niet echt hele goede reddingen zien verrichten nog. Het is geen Van der Sar. Het is niet Van Breukelen. Lau Eisemboli. Maar hij kan groeien natuurlijk, hè?
0: Okay.
1: 23 jaar pas.
0: Dan is saai, saai het meer.
1: Nou, saai na, ja, maar hij moet zijn sporen nog verdienen.
0: Ja, yeah, oké. Okay.
1: Hij moet nog streepjes verdienen. Achterhoede ziet er goed uit bij ons. Middenveld ziet er ook prima uit. Enige wat wij moeten doen, eigenlijk is onze aanval ook wel goed. Enige wat we moeten doen, die kansen die we creëren, die moeten erin.
0: Ja. Yeah.
1: Klaar.
0: Ja. Yeah.
1: We moeten niet 8 kansen creëren en 0 of eentje maar maken.
0: Maar ik denk dat we vanavond wel gaan winnen, hoor. Maar ja, toen Jan in Nederland altijd kelen heeft, dan ze komen langzaam op gang eigenlijk, vind ik.
1: Valt wel mee, hoor. Valt wel mee.
0: Dus kan je deze wedstrijd waar haar van Brazilië tegen Marokko. Ik vond ze geweldig spelen. In ieder geval Marokko heel flitsend. Alle pasen kwamen goed aan. Het was leuk om naar te kijken. Kijk, Brazilië. Die wist het niet meer.
1: Hamtoke Bolila, wij kunnen van beide winnen.
0: Ja.
1: We kunnen ze beide hebben.
0: Ja.
1: Nederlands elftal, als je een beetje geluk hebt die dag en je spitsen. Maak hun doelpunten af. Dan zijn we echt heel goed, hoor. Het probleem was Aguaja, spitspositie aan hem lopen.
0: Ja.
1: Maar als Malen één keer loskomt nu.
0: Ja.
1: En hij begint te scoren, zoals bij AS Roma. Dan zijn we er toch. En Depay, hoe Agorega op een kans was. Dus Dus deze situatie is juist heel goed waarin we zitten nu. Brobby heb hij ga, Brobby heb ik ook gekregen. Dus hij kan er ook invallen. Dan kun je met twee spitsen tegelijk spelen desnoods. Maar Malen en Depay kunnen ook samen spelen. Hè, ja. Dus dat is niet of-of. Als je Depay net achter Malen zet, kan ook, hè?
0: Ja.
1: Dus dan heb je Depay op gewoon 10.
0: Ja.
1: We doen dat niet, maar het kan wel.
0: Ja.
1: We kunnen dat wel. En Depay kan wel redelijk goed daar uit de voeten. Want hij is handig, hij is slim.
0: Ja.
1: En hij kan toch een doelpunt maken. Dus we gaan het zien wat er gebeurt allemaal. Hij gaat Kluivert waarschijnlijk niet inzetten vandaag. Althans niet in de basis. Dus waarschijnlijk is het gewoon de basis Jayce Uzbekistan met haar. Heel simpel. Dat gaat hij doen. De Jong, Frenkie de Jong gaat een klein beetje naar achter spelen.
0: Ja.
1: Is de verwachting. Dus als Japan balbezit heeft, dan gaat Frenkie de Jong een klein beetje naar achteren. Dan wordt hij de vijfde man in de verdediging. Dus dan komt hij tussen de twee centrale verdedigers in te spelen. Dat is de verwachting, Lloyd.
0: Ja, nou ja, het wordt een spannende avond. Onze peilingen natuurlijk Curaçao tegen Duitsland. Curaçao.
1: Dat wordt lachen. Dat Curaçao, wordt lachen.
0: Curaçao wint.
1: 8-1.
0: 8-1. 8-1, nou ja. Je bedoelt voor Curaçao. Voor Curaçao. Voor Curaçao natuurlijk, hè?
1: Ja. 8-1 voor Curaçao. Nee, natuurlijk niet, joh. Dat is geen partij. Maar het is hartstikke leuk.
0: Hey.
1: Zo, nou, de bal is rond, dus er kan van alles gebeuren. Maar in principe denk ik dat het 8-0, 8-1 wordt voor Duitsland. Wordt echt een afslachting, joh.
0: Serieus?
1: Maar als Duitsland er zin in heeft. Hè? Als Duitsland er geen zin in heeft. En denkt van, luister, we gaan onze krachten sparen. Het is toernooi, dus laten we een beetje rustig aan doen. Dan wordt het gewoon 3-0, 4-0, prima.
0: Ja.
1: Maar ik gun advocaat wel een doelpunt.
0: Ja?
1: Het wordt lachen, man. Het wordt echt lachen, die wedstrijd. We gaan niet te veel diep beschouwen.
0: Abbe Sanjaki, wil op hier met jou over de voetbal.
1: Vanaf half zes komen erin.
0: Ik wil met jou door hebben over El Nino.
1: Ay, mi gado, kijk ik hoe negatieve liggen met partijzatje. Het wordt weer balen met Malen. Deze man is negatief. Ik ga de bekano uitpakken. Boy, deze man is echt negatief.
0: Malen is
1: negatief geboren, maar Lloyd.
0: Hamden ik kahasi.
1: Die ulta geboren op Heilig Hout.
0: Ik kan Aurora na mooi hegen uit.
1: Hij is ulta geboren.
0: Ulta geboren.
1: Je weet dat kinderen soms verkeerd geboren worden.
0: Wat is het voordeel als je ulta geboren wordt?
1: Nou ja, in Suriname. Hè,
0: kon ook iets halen waar ze kennen.
1: Nou ja, ook dat. Maar als je Pietja, je piraten, hoe deed je dat ding, joh?
0: Dan moet je schoppen door iemand die ulta is geboren.
1: Juist.
0: Maar daar hadden we
1: een naam voor, hoor, Lloyd.
0: Is dat geen flauwekul?
1: Dus Pietja, je piraten, hè? Daar is een naam voor. Dus onze luisteraars kunnen ons helpen met die naam.
0: Hoek. Pietja.
1: Hoek. Als je hoek had, hoek.
0: Hoek.
1: Hey, ik heb niks aan jou, Mikadoboy.
0: Zijn naam zei helemaal hoek is zeg maar helemaal niks, hoor. Pietja, je piraat, dan moet je laten schoppen door iemand.
1: Kadoboy, Lloyd. Dus Lloyd en ik zijn leeftijdsgenoten, zo niet wel.
0: Maar andere levenservaring.
1: Maar deze man weet niks. Ik kutschna, Jan is zijn naam over kutschna. Dus dat maakt het best wel lastig. Dan kom ik met een woordje hoek. En hij kent dat woordje hoek niet.
0: Hoek kan
1: hij? Hij kent alleen hoeken van 30 graden, 90 graden.
0: Yeah.
1: Maar Pietiek is Pira Lloyd, zijn naam.
0: Hoek.
1: Dat ding heet hoek.
0: Ik heb er nog nooit van
1: gehoord. Luisteraars, laten jullie Lloyd weten. Toch?
0: Ja, dat 020-363-0808. Dus
1: schrijf gewoon Lloyd, je weet niks van zijn naam.
0: Oké, hoek.
1: Luister gewoon naar Anand. Hoek.
0: Dus hoek en dan moet je
1: Als je die hoek hebt, dan moet je iemand hebben die omgekeerd geboren is. Dus Jonathan Gorse Nikrelba, Namurise. En dan moet je zo iemand. Ja, nou ja, zo maar. Het is bijgeloof, Lloyd. Het is bijgeloof. Maar in Suriname deed iedereen het bij. Ja, ik zeg het je.
0: Echt waar?
1: Dus hij staat aan het meebaaien, toch? Balen met Malen. Balen is negatief, man.
0: Behoed negatief, Herdem, ja.

0: Weet je wat hij goed kan maken? Jij had het over eten net, Lloyd.
1: Zo wij.
0: Ik ga een kontje tjahi aatje dien bijna, weet je. Nou ja, zo wij is een keuze. Is een mogelijkheid.
1: Is een mogelijkheid. Maar kontje tjahi bijna een aatje.
0: Nee, ham vind ik, Arila, dat we een paar Nederlandse hapjes moeten hebben.
1: Oh ja.
0: Dus die haal je gewoon bij de supermarkt.
1: Lumpia of zo? Of,
0: Tompoese heet dat, Lloyd.
1: Hey, Tompoes.
0: Toen een bagrabat en een tsunamer bat.
1: Nee, maar zo'n keer Tompoes.
0: Oranje Tompoes.
1: Nee, maar wie gaat Tompoes eten? Ik ga geen Tompoes eten vanavond.
0: Het is toch typisch bakkera?
1: Hé, hey, serieus? Nee, toch? Maar
0: je moet oranje Tompoes hebben. Jawel, wij zijn ook bakkera.
1: Hamlo bakkera.
0: Kijk naar Nederlands elftal. Lloyd.
1: Ja. Nederlands.
0: Moet ik het naar kleur heen gaan? Zal ik het naar kleur heen?
1: Behoud heer kleuren. Abekaniam, zo.
0: Hoezo zijn wij geen Nederlanders? Wij zijn Nederland.
1: Hamlo, zijn naam kijk Hilari, maar naar het Nederland. Ik kom week op naar het.
0: Ai, Marokkanen willen al niet spelen voor Nederland.
1: Ja.
0: Turken willen ook niet meer spelen voor Nederland.
1: Alleen Surinamers willen spelen voor Nederland.
0: Ja, die andere landen zijn niet goed genoeg of te weinig.
1: Ha.
0: Dus dan hou je alleen Surinamers over.
1: Ja.
0: En inderdaad, Surinamers zijn de redding.
1: Ja, want anders Suriname, WK weer in Nederland niet.
0: Nee, maar daarom kijken heel veel mensen in Suriname ook naar Nederlands elftal.
1: Maar zo zit er hier toch, van oké, Nederland, je collega. Zijn er in Suriname, zijn ze ook echt supporters van Nederland?
0: Ja,
1: ik denk eerder Brazilië, toch?
0: Nee, sowieso voor Brazilië en Argentinië, Zuid-Amerikaans.
1: Ja.
0: Maar dat is van oudsher en natuurlijk regiogebonden. Dus Hamusa naam met jullie Lloyd als kind.
1: Ja.
0: Was ik altijd voor Argentinië en Brazilië, maar ook voor Nederland.
1: Ah, oké.
0: Maar Surinamers hebben nog iets, we zijn opportunistisch.
1: Ha.
0: Dus het land die het goed doet, daar zijn we ook voor.
1: Oh.
0: Stel je voor Italië doet het goed.
1: Daar zijn we voor
0: dan
1: Italië.
0: Zijn we ook voor Italië. Italië doet niet mee deze keer, dus goed
1: dus
0: voorbeeld.
1: Het is goed de wind waait dus.
0: Wij zijn begarken toen jij dit had.
1: Aan het
0: Bungee jumpen? Paklabati hem. Zeker gek uit, Lloyd. Is op onzin met hem dat jij
1: maar,
0: ja.
1: Maar het kan toch zijn dat sommige mensen denken van... Hey, Hamayla, is het Jun Curry? Kon ik het die kati? Want een 21-jarige vrouw is omgekomen bij bungee jumpen in Brazilië... omdat touw niet vast zat. Hey, ham nakker tussen het Jun. Je kan Mark hoi te Nadja.
0: Nou ja, kijk, als je jong bent en je bent avontuurlijk ingesteld... ook op oudere leeftijd, dan doe je dit soort dingen. Maar er gebeuren heel vaak wel ongelukken. Hè?
1: Ja.
0: Soms met dodelijke afloop, soms met handicaps en dat soort dingen erbij.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk, maar advies bij John Chich, gevaarlijk, maar liever nakker. Ik weet dat je avontuurlijk bent, ik weet dat je van leuke dingen houdt, maar doe het niet, vermijd het af en toe. Ik leer het ook aan mijn kinderen, Lloyd, voortdurend.
1: Ja.
0: Van probeer gevaarlijke dingen te mijden, af en toe... Kom je in de verleiding en dan wil je toch iets doen. Parachute springen, weet ik veel wat. Acha karle ik dai, maar na hardam. Want hora bachaike, altijd.
1: Ja, nou ja, goed.
0: En zeker als je op vakantie bent, hè, dan doe je allerlei dingen.
1: Ja, gekke dingen doen we allemaal, hè.
0: Wacht, ga me bericht aanwegen.
1: Ah, kontje, balen. Even parlen, want dan gaan we...
0: Oranje tompoes komt eraan.
1: Ja.
0: En oranje jilebi komt
1: eraan. Oh, ja, werkelijk.
0: Oranje jilebi, hè? Dus oranje jilebi. Dekle to,
1: hamlo ke Hindustani ke chahe aaj jilebi ghar banaoke.
0: En oranje watermeloen komt eraan. Ey, aur ka liye. Want watermeloen wa lal bole na hai, gar. Abe oranje ba.
1: Ham sochi la ki hamlo ke Hindustani ke beech mein, hamlo ke Hindustani log janila jilebi banaoke ghar. Wie kan nog jilebi maken? Jij kan dat wel, hè, Anand?
0: Ik kan het heel goed, maar Lloyd, wacht even. Ik heb het over tompoes.
1: Ha.
0: Kijk hier.
1: Ha.
0: Ik heb gewoon hier tompoes al voor mijn neus.
1: Dikle toch. Barry,
0: en nog iets hoor. Ook van oranje. Altijd, dus die dingen zijn alleen in huis, joh.
1: Je hebt altijd geluk, hè?
0: Hamloke, Ujala keef me eigen heiga.
1: Ujala keef me eigen heiga.
0: Ja, eigen heiga. Dus tubolega jilebi benauw ik, hè?
1: Ja.
0: Dus ik kan heel goed jilebi maken, inderdaad.
1: Ja.
0: Maar ik heb ook geëxperimenteerd met verschillende soorten jilebi.
1: Oh, ja?
0: Maar hem nabatabe op een geheim.
1: Oh.
0: Dus ik hoef verschillen. Ik hoef verschillen.
1: Maar is het makkelijk om jilebi te maken? Maar hoe maak je dat? Kan je dat even in het kort zeggen? Hoe kan je jilebi nou al? Of wil je dat niet zeggen?
0: Jawel, je kunt het wel zeggen. Dus je moet het een beetje maken. De stroop moet je eerst maken.
1: Ha.
0: stroopwa mehiga kunstwa. Dus bijvoorbeeld Indiase jalebi.
1: Stroopwa mehe kunstwa.
0: India, okay. India, daar zit die gadu in.

0: In the strobe, said the jadu. Lloyd, eto nas samjhe kuch boy ka. Jone chich ham samjhai la. Strobe wa.
1: Rehe kunst wa. Ha. Ai. Oh, je drinkt je koffie nog. Toe ga ik erheen.
0: Om dat toebatheater, dat moet je nou weer op je En dan stop je op dat moment.
1: Ja, ja, met de tanda jega. Ha.
0: Nee, maar dus je stroop waarmee je de jalebi wil gaan bakken. Daar zit de truc in. Kijk, die jalebi, die vormpjes maken en zo in olie.
1: Ja.
0: Dat is vrij makkelijk.
1: Ja.
0: Als je daar gewoon 10 minuten oefent, dan heb je het te pakken. Dan weet je hoe je dat moet doen.
1: Ja.
0: Telowara hij gaat heet, toen men jalebi had harie, de stroop. En hij gaat meteen bakken. Dus dat is niet moeilijk. Maar je moet wel eigenlijk juist de temperatuur hebben van je olie.
1: Huh?
0: Want Janik, doe het in soort jalebi bij. Ego jalebi bij, ik nam droog. Vind ik niet lekker.
1: Nee.
0: En als je die jalebi te lang laat staan, dan wordt die ook droog. Maar ik vind jalebi lekker, John bitter mee. Ik dam een beetje sappiger.
1: Oh ja.
0: Helemaal sappig.
1: Ja.
0: Dus dat moet druppelen van binnen.
1: Ah.
0: Als je een hapje neemt, moet die druppelen van binnen.
1: Oké. Okay.
0: En het liefst moet je die jalebi eten als die wordt gebakken. Dus garam garam.
1: Direct?
0: Garam garam jalebi.
1: Na thanda.
0: Garam garam jalebi is sabse mooi lagega.
1: Oh.
0: Maar dan is er een ultiem verschil.
1: Oké. Okay. En wat is het verschil?
0: Sunewalo, luisteraars van Ujala Radio, jullie mogen reageren hoor. Ligt hier, Lloyd. Lloyd, WhatsApp nummer, wat is dit hoor? WhatsApp nummer, wat
1: 020-363-0808, Vetulong, reageer ik als ik het over jalebi. Ha.
0: Juist, dus doe zo toe, Heiga. Ego Heiga, Indiaanse jalebi.
1: Ha.
0: En volgens mij ook Pakistanse jalebi. Dus in India in elk geval, Milega, of in Pakistanse winkels.
1: Ja.
0: Of Indiaanse winkels, ook in Nederland.
1: Ja.
0: Die jalebi lijkt heel erg veel op de jalebi van Suriname. Maar er is één ultiem verschil.
1: En dat is?
0: En dat is dat de Surinaamse jalebi ook omanego katta smaak bij Heiga. En dat heeft de Indiaanse jalebi niet.
1: En hoe krijg je die katta dan erin?
0: Die is alleen maar zoet.
1: Ja.
0: Ja, dat is het geheim van de smet. Oeham nabatabe.
1: Oh, nabata.
0: Maar Surinaamse jalebi, originele jalebi van Suriname, thora se katta smaak omanbire. Dus je hebt zoet gecombineerd met katta. En die combinatie is dodelijk lekker. Echt waar.
1: Oké.
0: Is dodelijk lekker.
1: Ja.
0: Mijn manker heb kijken. Echt waar.
1: Zo, jalebi ham kaila wel. Maar ik vind het wel een beetje vervelend. Je wordt niet plak hoort. Dan,
0: maar dat is juist de bedoeling. Daarna moet je handen gaan wassen en je mond wassen even.
1: Oké.
0: Okay. Maar dat ding moet smelten. Je hebt ook hap lille. En hij moet krokant zijn van buiten. Dus hij moet niet zacht zijn.
1: Ha.
0: Hij moet niet zacht zijn van buiten.
1: Nee.
0: Buiten moet hij krokant zijn en binnen moet hij helemaal sappig zijn. Kijk, dan heb je de ideale jalebi.
1: Hey, Anand, toesurukar de jalebi dukan.
0: Anand, jalebi, mithai, huppel de puppel. Nee. Zo'n jalebi is exclusief, dus laten we dat zo laten. Maar ik kan je wel iets beloven.
1: Ha, bol.
0: Als Nederland in de finale komt.
1: Zoen. Mooi zoen. Als die man wat belooft, dan doet hij het ook hoor.
0: Als Nederland in de finale komt. Is over niet te winnen.
1: Ja.
0: Maar als ze in de finale komen, nu.
1: Ja.
0: Dit kampioenschap. Dan ga ik jalebi maken.
1: Maar toen jalebi, wanneer je het zoen janta hè, ja. Hoe komen ze aan die jalebi van jou?
0: Nou, in afval gaan ze horen hoe lekker het is. Nee, maar de Ujala Cave, iedereen die daar komt, die gaat mijn jalebi proeven serieus. Op dat moment.
1: Ja. Dus, zeg maar
0: 2 uurtjes, 3 uurtjes voor de finale, dan ga ik verse jalebi maken, beloofd.
1: Ja, nou ja, oké.
0: Dus dat ga ik allemaal doen.
1: We hadden het
0: mooie,
1: over...
0: Mooie belofte, toch?
1: Is een mooie belofte. Dus namelijk kampioen zeker, dat hebben we al gezegd.
0: Toen kan je zeggen, alsof mijn belofte niks waard is. Hey.
1: Nee, ik was benieuwd van, kijk, heb ik mijn eigen kaisje toe jalebi. Hamlok, een half jaar geleden of een jaar geleden had het over...
0: Rijden gesproken.
1: Ja, rijden.
0: Jij hebt dat ook niet meegemaakt, denk ik.
1: Nee.
0: Omdat je heel veel dingen van Suriname niet hebt meegemaakt.
1: Ja.
0: Kun jij niks aan doen?
1: Nee.
0: Kun jij niks aan doen? Toen behoud Jaldi eigenlijk in Nederland. Orham, Saname Reli. Dus ik heb die dingen heel lang mee mogen maken. Dus over rijden gesproken, hè?
1: Ja.
0: In Suriname, de Bouters al aan de macht.
1: Ja.
0: De mensen die in Suriname gewoond hebben, die weten dat nog, 1980.
1: Ja.
0: Koop kebab, Bouters al. Nadat 82 meer die moorden zijn geweest...
1: Ja.
0: Is Suriname echt economisch in een verschrikkelijke chaos terechtgekomen.
1: Ja.
0: Dus na Alu, na Piaj, na Lesun, na Teel, na Botro, na Kasi... niks kreeg je.
1: Ja.
0: Het gewone volk.
1: Ja.
0: De mensen die het geld hadden, die hadden hun contacten... en die kunnen deals maken, toch? Met winkels en weet ik veel wat... Dus die kregen wel een kilo of meerdere kilo's of liters. Maar het normale volk had echt een probleem. En ik leefde in Suriname.
1: Ha.
0: Dus ik had thuis, samen met mijn ouders, ook een enorm probleem.
1: Ja.
0: Kuchna, Miletra, echt waar. Kuchna, niks. Dus dan moest je in de rij gaan staan bij SIS. Ik weet niet waar SIS voor stond, hoor.
1: SIS.
0: Maar volgens mij centraal, puntje, iets Suriname.
1: Met een C, SIS.
0: Volgens mij wel. Dus als er mensen zijn uit Suriname... die weten waar SIS voor stond, laat het ons even weten.
1: Ja.
0: Dus SIS, je moest in de rij gaan staan bij SIS. Dat was een soort overheidsdistributiepunt. En dan ging je daar staan en dan moest je uren staan, Lloyd. Uren. Voordat je aan de beurt kwam, in die zon, hè.
1: Ja.
0: Na er komen, hè.
1: Gamiame,
0: ghantan.
1: Carrière gaan.
0: En voordat je aan de beurt kwam, was je uren verder.
1: Ja.
0: En dan was je daar. En dan ging dat luikje dicht.
1: Oh, dee. En dan heb je niks.
0: En dan moesten ze pauzeren.
1: Oké,
0: dan moet je weer wachten. Pina want ze werkte echt
1: pina
0: heel
1: ding.
0: Traag.
1: Echt pinating.
0: De man wil ook traag.
1: Boy,
0: en niemand die uitleg geeft. En ze waren arrogant, hè. Die mensen die daar werkten bij SIS. Die dachten dat ze God waren. Echt waar. Dus... dan kwam je aan de beurt uiteindelijk. Dan was alles op.
1: Oh, ook dat nog.
0: Hé, hey, wat een pinating, jongen.
1: Boy,
0: echt waar.
1: Serieus. Maar het heeft je wel... ik wil China houden. Ik wil iets houden van... Hey, dit wil ik niet meer meemaken, of niet?
0: De mensen die dat hebben mee... Ik weet niet hoe andere mensen ermee omgaan. Maar ik heb tot de dag van vandaag...
1: Heb je de last van?
0: Dus kapi am nota jaila. Ik ben nu al zo oud en zoveel dingen meegemaakt. Hè? Maar ik wil nota jaila en ik zie een rij... Waarin mensen gaan staan om eten te halen, toch? Want
1: verschrikkelijk.
0: Dat weet jij wel.
1: Ja, natuurlijk, dat weet ik.
0: Dan gingen mensen in een rij zitten. En dan ging je het eten uitdelen.
1: Uitdelen. Ik vond het wel leuk, hoor.
0: Was echt heel gezellig, heel leuk. Dan ging je familie optroppelen, vrienden. Van, hé, toe daloa batie, toe brotia batie.
1: Gezellig,
0: en dan ging je in groepjes achter elkaar lopen.
1: Ja.
0: Toch? En dan ging je als bezoeker ging je gewoon zitten en dan werd je bediend.
1: Ja.
0: Later is catering bijgekomen. Toen was het ook de tijd dat familie en vrienden en buurtgenoten samen gingen koken.
1: Ha.
0: Als je het hebt over saamhorigheid. Hey, ja. Dat was een geweldige. En het was zo gezellig.
1: Ha.
0: Dat je dan één dag eerder, twee dagen eerder alu ging schillen.
1: Mooi.
0: Kohora ging schillen met elkaar.
1: Gezelligheid.
0: Het was zo gezellig, niet normaal.
1: Ja.
0: Die gezelligheid is helemaal weggegaan.
1: Helemaal weg. Maar zo'n haja, nee,
0: want iedereen... Sabko je bole bhaiya, hame samay na hai ga.
1: Na samay hai ga, maar saban ke chahi ga, kapar jai ke, nagels banwawe ke.
0: Andere prioriteiten, inderdaad. Andere prioriteiten. Ja. Maar toen kwam catering.
1: Ha.
0: Koffie, chai en catering. Toen kwamen die cateringbedrijven.
1: Ja.
0: En die maakten het heel makkelijk voor families.
1: Ja, natuurlijk.
0: Het is allemaal begrijpelijk, hoor.
1: Ja.
0: En die maakten het heel makkelijk voor families. Aha. Dus families hoefden niet meer mousie, poa,
1: sapoekenabbertoreke.
0: Want je roti kon je uitbesteden. Je kohra kon je uitbesteden. Hé, hoe leuk is dat?
1: Ja.
0: De familie kan dan feesten. Iedereen kan dansen.
1: Ja.
0: Valt ook wat voor te zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: Is ook leuk. Is ook leuk.
1: Andere tijd.
0: Anders was een deel van de familie. Maar wat gebeurde er daarmee ook?
1: Ha.
0: Het eten wordt niet meer opgeschept.
1: Nee.
0: Dus iedereen gaat in een rij staan. Ha. Iedereen weet het. Sapko Jane waar ik het over heb.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik ben getraumatiseerd.
1: Getraumatiseerd? Kon je toe rijden?
0: Wordt wat trauma. Trauma onthouden je. Wordt wat trauma.
1: Je hebt die cis trauma overgehouden.
0: Ik ben een getraumatiseerd kind uit Suriname.
1: Suriname, ja, ja, ja.
0: Ja, kan je. Ik ben zwaar getraumatiseerd. Dus als ik in zo'n rij moet gaan staan...
1: Dan heb je heel lang geen zin meer.
0: Dan vertik ik het. Echt waar.
1: Ja.
0: Liever am nakhai te chorde.
1: De tork hai qua kila wega.
0: Hamar aurat.
1: Oh, tjie.
0: draaien. Dus ja. Ik ben getraumatiseerd, echt waar.
1: Ja.
0: Dus ik heb er nog steeds die trauma.
1: Ja, nou ja, oké. Okay, ja.
0: Trouwens, zes keer de klem, milk het toch? Centrale import Suriname.
1: Centrale import Suriname. Hé, als ik namelijk die mensen reageren niet via de WhatsApp. Dus,
0: we weten het direct, direct toch?
1: Centrale import,
0: Centrale import Suriname.
1: Suriname, sis.
0: Koffie, okay. Chai en sis.
1: Koffie, chai en catering. Nou ja.
0: En catering en sis. Dus, en een trauma, hè?
1: En een trauma.
0: Getraumatiseerd. Dus, rekening hoor ik er hem.
1: Dus vandaag hebben we weer een tweede sessie om half zes.
0: Ik ben getraumatiseerd. Ha. Je moet een beetje aandacht hebben met
1: Ik moet een beetje meeleven met je.
0: Alles heeft met je jeugd te maken tegenwoordig, toch?
1: Ik ga snel doorheen.
0: Als je tegenwoordig iemand een dood maakt,
1: ja.
0: Dan komen allerlei verklaringen bij je. Het heeft met het verleden te maken. Het heeft met een trauma te maken van die persoon.
1: Ja.
0: Wat die persoon heeft meegemaakt toen die klein was.
1: Ja.
0: Dus de verklaring wordt continu gezocht in het verleden ergens.
1: Ja. Maar het is altijd toch zo. Van, je kon ook een keer doekeren, je kon een keer koetjeren.
0: Het is eerlijk, bol.
1: Heb je een trauma, hè?
0: Toch ik een trauma, ba.
1: Nou ja, ik vind...
0: Voor serieus kan je
1: ja. Ik denk, Rakees...
0: Rakees
1: uit Den Haag. Bolli zega, sis, kemeltegbe, Conversation International Suriname. Centrale Rakees, toch? Ja, nee. Of je maakt een grapje met ons. Natuurlijk kan ook, hè.
0: No. Amano sabi. Is haar naam in haar haar. John, bhaiya likhees, ba, is haar naam in zeker naar
1: haar. Hamaar trauma, i hega. Wel, Hega, ki ham zijn naam in boeit hier met wel.
0: Wacht. Ho. Lloyd, wacht.
1: Abka, kere tu.
0: Agor.
1: Tu ja jalebi khai.
0: Dik, ik op baadje bataille.
1: Ha.
0: Dan moet je even de tijd nemen.
1: Oh, dan moet je luisteren.
0: Moet je even stiltes laten vallen.
1: Oké.
0: Okay. En dan moet je zeggen...
1: Atsun.
0: Priesu nevalo.
1: Oh.
0: Ujala radio, oké. Abtulon sun.
1: Absoluut.
0: Lloyd ke.
1: Hamar dugbari kahani. Hamar trauma. Hamar trauma. I he sen naam me hamrati. In boiti. To boiti me hamrati. En dan, dan was je soms alleen. Want door familie binara. Dus je woonde soms. Je was 10 jaar of zo. En je woonde met je zus. Of je met je mama. Maar dan was je niet met de hele familie. Mijn baap door zaad naar haar. Dus dan heb je wel een periode. Ja, zijn naam mee. Dan heb je wel moeilijk gehad. Dus kon je naar Turkana benauwen of wat dan ook. Dus moet je zelf koken. Je moet overleven. Dat is wel mijn trauma. Maar ik heb wel veel van geleerd.
0: Nou, jij bent er sterker uitgekomen.
1: Ja.
0: Het heeft je gevormd.
1: Het heeft me zeker gevormd.
0: Dus jouw trauma is geen echt trauma, Lloyd.
1: Oh, toch maar kontje. Ja.
0: Dat hoorde bij de opvoeding. Karaktervorming. Je ruggengraat krijgen. Dat is bij jou gebeurd. Hoe is het naar Jabarbat?
1: Ja.
0: Dus je haalt trauma en opvoeding door elkaar.
1: Eigenlijk. Nee, ja.
0: Dus kijk, Sonna, toen ik jong was, en jij ook denk ik, en heel veel mensen in Suriname, hebben we heel veel dingen moeten doen die de jongeren van nu niet doen.
1: Nee.
0: Weet je? Ik was heel jong toen ik bijvoorbeeld moest meehelpen, planten en dingetjes doen, hè?
1: Ja.
0: Maar ik was ook heel jong toen ik al moest helpen verkopen op de markt. Weet je, dus. Maar dat is geen trauma. Dat hoorde erbij bij dat leven.
1: Dat hoort bij het leven, hè?
0: Als Garib Taiba, als mijn babke ook naar hij gaat, dus dan leerde je vroeg al.
1: Dat
0: is geen trauma. Nee,
1: dan met trauma naar hij, met heel trauma naar hij. Dus
0: een
1: trauma wel.
0: Jij bent gevormd. Je hebt een geweldige opvoeding gekregen, Lloyd. Het heeft je sterk gemaakt.
1: Ja,
0: half vol of half leeg, toebol.
1: Wat zeg je?
0: Half vol of half leeg, hè? Dat glas.
1: Ja.
0: Het is de benadering, hè?
1: Het is net de benadering,
0: dus wat jij een trauma noemt, noem ik gewoon opvoeding. En karaktervorming.
1: Je hebt gelijk. In dem door litiga. Ik dem litiga.
0: Peer heb me.
1: Adamiase baat kere lijkt net. Je harde me keer laatste woord trekken. Maar ik wil met jou erover hebben. Maar wat jij toen kijkt, een kaartje ook. Half jaar geleden hebben we het gehad over El Niño. Kun je dat nog een keer even...
0: Ja, zeker.
1: Zoals ik bataai ze keer El Niño keer... Barime, en wat dat voor ons betekent voor Priyasunawalo, Absunie, El Niño ke baat.
0: Nou, ik heb het helemaal niet voorbereid. Dus even, Chota roept me, Hambol Sekila. Om de zoveel tijd krijg je dus zo'n weersontwikkeling, Dunia Barme, Oké, hem ook bolila El Niño. Dus El Niño komt om de zoveel tijd terug. Het is niet een eenmalig ding. Het is een fenomeen waarbij de warmte opwarmt ergens. En dan heb je luchtstroom en dan heb je dit en dan heb je dat. Maar het effect daarvan, daar gaat het om, is ki Europa me i zomer me bahut hete hoega, bahut jada hete.
1: Kan niet Europa die dunia bhar?
0: Dunia bhar me, maar Europa me, khas karke, jaha hem log rahila. Dus toe voorbereid rije. En dit hebben we echt al heel vaak gezegd
1: ja,
0: op de radio.
1: Heel vaak, ja.
0: Toe op een maaibab gaat hij ego erko lagwa de. Wees niet nonchalant. Denk niet van ja, maar mijn vader en moeder hebben dat niet nodig. Ik wil ventilator baarden bij doen. Nou, als ze een huis hebben, koophuis hebben vooral. En ze hebben geen airco. Ik wil airco lagwade, boy.
1: Ja, boy.
0: Die zonen moeten dat gaan doen. Die zonen moeten even actief worden. Niet een wachten.
1: Ja.
0: Dus denk aan je medemens. Denk aan vooral ouderen. Ja. Als je iets kunt regelen voor ze. Want het gaat echt bloedheet worden. Bloedheet. Maar, en El Niño is een feit gewoon. En gaat gewoon gebeuren dit jaar.
1: Ja.
0: Dus ook er met labad dat die effecten voelbaar zullen zijn wereldwijd. Maar zeker ook hier bij ons.
1: Ja. Maar kan niet.
0: Dus, abbe hem nog baharwaad de kilte bolila tanda ba?
1: Ja.
0: Nee, er kunnen allerlei dingen bij komen. Hè,
1: onweer, garja, overstroming.
0: Rakam, chich hoi se keka, dunia bhar mein afhankelijk kahan baat hai. Dat heeft te maken met de breedtegraad en lengtegraad en weet ik veel wat allemaal. Dus hè, dat gaat te ver om uit te leggen nu, denk ik. Maar,
1: ja.
0: Maar het gaat erom, toe voorbereid je. Het gaat echt bloedheet worden.
1: Ja. Okay.
0: Dus op die zomer, Jabba trouwens over bloed heet gesproken.
1: Ja.
0: Je hebt ook bloed mooi trouwens, hoor.
1: Ja, je hebt bloed mooie
0: maar
1: vrouwen.
0: Maar we hadden het over bloed of mannen.
1: Mannen, ja. Nou ja, mannen.
0: Heb je bloed mooie mannen? Nee.
1: Nou ja, nee, ik denk bloed mooie vrouwen. Maar mannen heb ik nooit van gehoord, hoor.
0: Een bloed mooie man?
1: Ja.
0: Klinkt al fout, hè? Nee, volgens mij heb je een bloedmooie vrouwen, inderdaad. Ik heb nog nooit een bloedmooie man gezien.
1: Nee, Hamlet, hoor.
0: Ik heb wel mooie mannen gezien.
1: Ja.
0: Maar niet bloedmooi.
1: Bloedmooi, nee.
0: Amitabha-chan is gewoon mooi, maar niet bloedmooi.
1: Ja.
0: Toch? Of niet?
1: Ja. Nee, Amitabha-chan is mooi, maar ja, bloedmooi.
0: Amitabha-chan was een mooie man.
1: En nog steeds vind ik Amitabha-chan, hij ziet er goed uit. En dan vraag ik me af, hoe krijgt hij dat voor elkaar?
0: Nou ja, genen. Hij verzorgt zich goed. Ja. Hij ziet er gewoon knap uit.
1: Hoe raad ik een sportkeribiet, hè?
0: Kan dat, hoor. Ja, zeker. Ja. Nee, maar heeft dat al mee, hè? Van nature al. Hij is lang, hij heeft een mooie stem. Hij kan mooi praten. Hij is slim. Hey, good looking. Echt waar. Heel mooi.
1: Ja.
0: Vroeger wilden alle mannen trouwens op Amitabha-chan lijken.
1: Ja, sabko hi ke barwara.
0: Daarvoor. Daarvoor had je volgens mij Rajesh Khanna en zo. Dat soort mensen.
1: Shami
0: maar
1: Kapoor.
0: Amitabha-chan, hey, Mikado man.
1: Ja, ja.
0: Wat een geweldig mooie man.
1: Zeker. Nou.
0: Maar kan er helium, Lloyd? Bloedmooi. Bloedheet.
1: Ja.
0: Ik heb het bloed over heet, bloedheet.
1: Bloedheet, ja.
0: Dus over bloedheet gesproken. In Amerika kan het in sommige speelsteden heel erg heet worden.
1: Ja.
0: Dus toen zocht je 35 graden ongeveer. Felle zon. En jij moet daar een wedstrijd spelen. Dus je prestatie
1: wordt minder.
0: Maar los van die hitte is er nog een fenomeen trouwens.
1: Huh?
0: En dat is luchtvochtigheid.
1: Ja.
0: Sunewalo, je janega ujanega, luchtvochtigheid. Even heel simpel uitgelegd, luchtvochtigheid. Dus ook een matlabba kitna vocht haiga luchtwame in de lucht.
1: Ja.
0: Maar dan begrijp je nog niks. Dan gaat het erom, het is heet, je moet transpireren.
1: Ha?
0: Maar als de luchtvochtigheid hoog is.
1: Ha?
0: Mooi zijn zo niet, Walla.
1: Zo niet,
0: als de luchtvochtigheid hoog is, dan kan je moeilijk transpireren.
1: Oh, te kakker
0: is dat. Omdat vochtigheid wat bahire bi hoogba.
1: Ja.
0: En je lichaam wil transpireren, dan kan hij dat vocht moeilijker kwijt.
1: Ja.
0: Logisch toch?
1: Ja, logisch.
0: Omdat de luchtvochtigheid hoog is,
1: ja.
0: Kun je een transpiratie niet kwijt. En omdat je niet kunt transpireren in die hitte, krijg je lichaam
1: warm, nog
0: een extra opdonder.
1: Ja.
0: Dus maar je hersencellen zeggen dan van, het is heet, maar je kunt niet transpireren, dus ik heb het nu extra heet.
1: Dus wat moet je dan doen?
0: Dus je prestatie in die hitte, Lloyd,
1: wordt minder.
0: kan met 30% bijna omlaag gaan.
1: Ja, maar wat moet
0: dus
1: je dan doen?
0: Zeggen, nou ja, dan moet je tegen wapenen. Je moet acclimatiseren. Je hebt 2 weken nodig om te acclimatiseren.
1: Doei hapta.
0: En doei hapta. Je moet hydrateren, je moet goed drinken, je moet wennen eraan, aan die luchtvochtigheid, zodat je transpiratie toch gaat veranderen. Dus je moet het niet schuwen. Hey, en je moet niet van de ene plek naar de andere plek gaan. Je moet op die plek.
1: Ja. Ja,
0: je moet op de plek blijven voetballen waar je blijft. Maar nu, nu komt het eventjes.
1: Ja,
0: Aartje Raadke speelt Nederland ook in een fantastisch stadion.
1: Ja.
0: Sonewalo, Kjelkerie, echt beautiful. Aartje stadion, John met Nederland, Kjeliga. Daar heb je schermen hangen.
1: Ha.
0: LED-schermen.
1: Ja.
0: Fenomenaal groot.
1: Ja.
0: Het is echt een fantastisch stadion waar in Nederland vandaag gaat spelen.
1: Ik kan mijn Sabtjibarka hebben.
0: Naar hem. Maar is stadion waar mijn Achuali is echt een genot om daarin te spelen, zeg ik.
1: Ha.
0: En er is een dak. Dus deze arena, mijn goed dakba, hij gaat dicht.
1: Ja.
0: En er is airco.
1: Ook dat nog?
0: Dus het stadion van vanavond heeft airco. En het is echt een heel mooi stadion. Toetakie, de beelden zullen fenomenaal zijn. Ik denk dat de schakeltechniek bij Nederlander ligt vandaag.
1: Ja.
0: Dus als dat zo is, dan is de eindregisseur gewoon een Nederlander. Nou, dat zou helemaal top zijn. Die kunnen dat echt goed in beeld brengen.
1: Ja.
0: Dus dan heb je hele grote schermen hangen. Het is echt... Alleen het stadion, alleen als fenomenaal. Maar dan komt de analyse nu, Lloyd. Even één stapje nog. Japan is de tegenstander vandaag.
1: Ja, ja.
0: En die Japanners zijn heel bewegelijk. Ze zijn wat korter, over het algemeen.
1: Maar ze
0: barsten van de energie. Ze blijven rennen. Ze zijn fanatiek.
1: Ja.
0: En ze spelen voor land en volk.
1: Ja.
0: Toch? Dus die mensen... Maar op Kahoiga... Dus het tempo van die Japanners gaat heel hoog zijn tegen Nederland.
1: Ha.
0: Maar Nederland gaat dat tempo ook wel aankunnen.
1: Zeker.
0: Is mijn voorspelling.
1: Zeker.
0: Omdat we in airco spelen. Dus dat is ons voordeel, Aj.
1: Ja.
0: Airco je naar het ube klari ube dede.
1: Nou ja, dan gaat Malen het wel halen. Hè?
0: Wij gaan het zeker halen. Malen gaat het maken vandaag. Nee, maar Malen gaat ons kampioen maken. Toenandara.
1: Hey.
0: Als Malen is een ketchupfles. Weet je wat dat betekent?
1: Ketchupfles? Nee.
0: Malen is een ketchupfles.
1: Nee, vertel.
0: Ham samjai?
1: Ha samjai, want ham naam samjai. Toepak rabat.
0: Eigenlijk, Suriname, in Suriname hadden we geen ketchup, boy. Er was geen mayonaise, was geen ketchup.
1: Jij hebt echt een trauma overgehouden aan Suriname. Je bent een getraumatiseerd persoon.
0: Zwaar. Ik heb echt hulp nodig. Hamangila hulp. Hamme kooi hulp naar de wegen. Hamangila.
1: Wil je erover praten? Wil je erover praten? Ja, ik heb een luisterend oor, hoor.
0: Maar niet met jou, met deskundigen. Ik heb professionele hulp nodig, maar ik heb geen amateurs nodig. Ik heb...
1: Ik ga het wel serieus aan.
0: Nee, maar ketchupfles. De theorie van de ketchupfles, die gaat als volgt. Voor de mensen die het niet wisten. En Malen is een ketchupfles. Dus als je ketchup hebt, hè, Lloyd. Dus dat doe je de kekoets naar niet krijgen, Sareke.
1: Klopt.
0: Je drukt op dat ding, je schudt ermee, er komt niks.
1: Nee.
0: En plotseling komt er te veel uit.
1: Ja.
0: Altijd toch?
1: Ha.
0: Dat is de theorie van de ketchupfles.
1: Dus...
0: Hij komt een hele poos niet, maar jouw surukar is aanwekken.
1: Explosief.
0: Barabraike.
1: Barabraike.
0: Je uparwali dewega.
1: Mooi. Barabraike dewega.
0: Chapparbharke. Dus dat is de theorie van de ketchupfles. Dus ik denk dat Malen de ketchupfles is.
1: Soon.
0: Ik denk als hij vandaag heel snel scoort, laten we zeggen binnen eerste kwartier, als Malen een doelpunt maakt, wordt Malen gewoon topscorer van het WK.
1: Wordt hij meteen 100 miljoen?
0: Hij wordt de nieuwe Marco van Basten.
1: Wordt hij meteen 100 miljoen waard? 100 miljoen waard. Hè? 100 miljoen. Rome kan hem dan verkopen voor 100 miljoen.
0: Hey, ik krijg reactie hiermee. Mensen zijn vervelend aan het doen.
1: Maar aan het Amlokbadjatri over ratten op Schiphol vorige week.
0: Schipholratten.
1: Schiphol-ratten. Iedereen is daar helemaal nu alert op. Je raad kunt je kon een keer leven of kon je kon een keer pahoe
0: tjaar. Wat
1: jij moest, maar per dhouwre heen. We hebben het gehad over Chachatta.
0: Chachatta gaat zo tegen Admibi.
1: Ik snap echt niet hoe je als Chachatta kunt slapen. Hoor. Maar goed. Maar er is een,
0: er zijn mannen die dat doen bij je.
1: Zuid-Afrikaanse politie heeft zaterdag 150 levende giftige schorpioenen gevonden in de bagage van een reiziger. De man is aangehouden op de luchthaven van Kaapstad.
0: Ik ga je vertellen, die man was geen liefhebber hè, van schorpioenen. Die man is businessman. Hij wilde gewoon geld verdienen.
1: Met die levendige,
0: Ja, ja, je verdient daar goed. Het is grof geld waard.
1: Maar schorpioenen, kijk, wat kon bizaltjes hega schorpioenen
0: mee? Nee, zonne, admija tjatjata ukarega, loit. Posega, dat schorpioen kan ik nog begrijpen, ja.
1: Maar wat doe je dan met schorpioenen? Kontje hega, wat is het
0: businessmodel? Wat doe je met tjatjata? Toch me bol. Nee, je verkoopt het, ja. Je verkoopt het. Er zijn veel gekke mensen op de wereld.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel gekke mensen hè, die gekke dingen doen. Hè.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Ik was saap. Zonder toen ik was saap op een garmel. Nee, Mensen verschillen, ja, maar, dat mag toch?
1: Er is een verschil tussen schorpioen, tjatjata en een kuta of een bilaar hoor.
0: Er is zeker een verschil. Er is ook een verschil tussen bloedmooie vrouwen en bloedlelijke mannen. Input. Heb je input, Milan? Bloedmooie mannen bestaat niet, het zijn bloedlelijke mannen. afschuwelijke
1: maar
0: mannen.
1: Ik heb veel lelijke mannen.
0: Maar over het algemeen, hè, Lloyd? Sorry, ja. Torbat Jam Kartila, eventjes. Mm-hmm. Jij mag zo. Maar voordat een boelie. Maar er is een onderzoek geweest.
1: Ha.
0: En mannen zijn over het algemeen echt lelijk ten opzichte van de vrouw.
1: Ja,
0: wetenschappelijk onderzoek hebben je.
1: Zullen we wel iets op? Je doet hamlok naar Bolila. Het is wetenschappelijk onderzocht. Dus hamlok is kwalijk naar je mannen. Dus ja. Hè?
0: Nee, maar over het algemeen dus worden vrouwen als mooier gezien en mooier beschouwd en beoordeeld. Ook door anderen.
1: Ja.
0: Ook door vrouwen zelf, maar ook door mannen.
1: Ja.
0: En mannen worden over het algemeen minder mooi als minder mooi beoordeeld.
1: Dus
0: dat is gewoon een wetenschappelijk onderzoek.
1: Maar toen eigenlijk, Bolle, van je hebt van die lelijke mannen die echt...
0: Vrouwen zijn mooi, mannen zijn lelijk.
1: Ja, maar toen, Bolle, je hebt veel van die mannen, lelijke mannen, die mooi, met mooie vrouwen lopen. Hoe dan?
0: Ah, maar dat is compensatie.
1: Oh. Is dat compensatie?
0: Je kunt ook overcompenseren, kan ook hoor. Als je genoeg geld hebt, kijk, een miljardair. Heb jij ooit een miljardair of een miljonair, multimiljonair?
1: Ja.
0: Een man, hè?
1: Ja.
0: Een lelijke oude man, die multimiljonair. Heb je die ooit gezien met een lelijke vrouw?
1: Nee, natuurlijk
0: nooit.
1: Niet.
0: Nee. Nooit. Die heeft altijd een bloedmooie jonge vrouw naast zich.
1: Ja, maar dat is een inkoppertje.
0: Zo werkt het systeem.
1: Ja, oké.
0: Maar zo asan euroko, Lloyd.
1: Hoi, jongen. Dus hebben we ook Natakila, die kon een keer deal, kees en heren, handje hel.
0: Tot deal heb Nature Mangila, maar binnenkort. Binnenkort heb jij ook een hele mooie vrouw naast je, toen als spanker. Kun jij trouwens muziekinstrumenten spelen? Heb jij een foto, denk je?
1: Nou, nee, ik niet. Ik helemaal niet. Hoe heb je het mee?
0: Ik zie hier een foto van mijn vrouw die dolk aan het spelen is.
1: Oh ja?
0: Ja, mijn vrouw kan dolk spelen.
1: Ja, oké. Okay. Dus
0: toen kon je dan niet heel leuk.
1: Nou, ham kabelen. Nee, ik.
0: Ik kon instrumenten naar niet killen.
1: Nou.
0: Ik wil dolk dat ik binnen aan niet killen.
1: Nou ja, dolk aan bajaisekelen. Maar dan op een vals riegatje zo toch?
0: Maar bajaisekelen
1: wel. Ham bajaisekelen wel. Ham wel trompet bajaisekelen. Dat soort dingen kan ik wel. Maar het klinkt toch niet? Het klinkt toch allemaal niet?
0: Eigenlijk kun jij alles, maar het klinkt waardeloos.
1: Het is gewoon waardeloos. Gewoon rommelen, ja.
0: Dan
1: komt er rommel. Nee,
0: ik ben ook helemaal amuzikaal.
1: Ja, nee, je kan wel zingen. Je kan wel een mooi verhaal vertellen.
0: Ja, maar amuzikaal, ja. Utero-muzikaliteit.
1: Nee, dat klopt.
0: Dat heeft niks met muzikaliteit te maken. Oké, Lloyd, Sonna. Don.
1: Don, laat het houden, want anders blijven we heel veel tories en dingen bespreken. Bij half. Hoe laat is de volgende uitzending van
0: Ujala? Half zes.
1: Zijn we weer. Dus
0: zonder tegenbericht.
1: Zonder tegenbericht.
0: Beetje met je kussen, hè? Bigral, hamlokke.
1: Dan
0: gaan wij aanschuiven. Lloyd, Vijay en ik gaan dan in de... hoe heet dat ding? In de Champions Cave?
1: Voetbalcave?
0: Ujala Cave. Dan gaan wij in de Ujala Cave aanschuiven.
1: Ja, en dan...
0: ja, toch?
1: Ja, dan gaan we heel even live weer op Ujala. Maar we gaan nu lekker luisteren naar muziek op Ujala Radio, toch?
0: Zeker. He? Dus tot later. Mooi serieus.
1: Je had de kapnis toen hij Ujala's Coffee Chai en Champions. Aanske was de een speciale editie. Zo kie hem ook niet peesje. Aapke was de zo'n wel. Hem af ze 4 miljoen wel he, later op Ujala. Maar eigenlijk hem nam mij dat jij. Maar jij ke pariga. Bahut door hem mee jana hai. कहीं जाना है दिस इज उजाला रेडियो सुनने वालों हर एक कामकाज के लिए चेक ऑन से वेबसाइट ujala.nl स्टूडियो ईमेल ना info@ujala.nl मुझे आना है एक गनवा हम सुन ली तो गनवा सुनी कोने कोने गनवा जब सुनिए दन हो रही है कौन सी गांव है टेक्सास सुनिए और गनवा शुरू है कि बहुत दूर हमें जाना है और नजदीक आना है Dat rijmt eigenlijk niet. Het is wel naklop, hoor je. Ik vind dat het niet klopt. Naklop, hoor je. Bahut door chale jana hai. Nazdik aana hai.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De stille tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. 4 personen, waaronder de directeur en 3 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze 2 steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर कोने में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerstekte heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp.

0: You are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen 20 minuten oponthoud. A9 Diemen Alkmaar, kapotte auto bij Aalsmeer, kwartiertje vertraging daar. En 20 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai. तो भी सुने हैं तो उजाला रेडियो।

0: Ujanas Sona Chireya. You are.
1: Ujana Radio Headlines. De stille tocht voor de slachtoffers van het

0: woning aan de Wilgenbroek in Breda. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag weer hervat na een grootschalige renovatie. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. En tot zover de headlines op Ujana Radio.
1: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen 20 minuten oponthoud. A9 Diemen Alkmaar, kapotte auto bij Aalsmeer, kwartiertje vertraging daar. En 20 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. de-guru.nl.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. 4 personen, waaronder de directeur en 3 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny
9: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shahrukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
2: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूड ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen, dik een kwartier vertraging. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar, kapotte auto bij Aalsmeer. 10 kilometer file vanaf Amsterdam Zuidoost, 20 minuten vertraging. En een half uur tijdsverlies als je over de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel rijdt. Want voor knooppunt Watergraafsmeer staat 5 kilometer file door werkzaamheden. Er zijn er 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Hocho, Ujala Radio.
2: Ujala's Sona Chiriya.

0: Ujala Radio Headlines.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. De stille tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag weer hervat na een grootschalige renovatie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 50 kilometer file in het land. Zo heb je een kwartiertje vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Door de werkzaamheden daar, rechterrijstrook is dicht. Op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. Een kapotte auto bij Zaanstad-Koog. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Linkerrijstrook is daar dicht. Ook een kapotte auto op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer. Ook daar een klein kwartiertje vertraging. En diezelfde vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. Staat 5 kilometer file door de werkzaamheden daar. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matig tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Maurice de Jong.
5: Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. Door een brand in een transformatorstation aan de Slingen in Rotterdam zitten bijna 20.000 woningen en winkels in Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing duurt vermoedelijk tot 1 uur of 4. Trams rijden beperkt, verkeerslichten werken deels niet en sommige winkels zijn gesloten. Monteurs werken aan herstel en bewoners wordt gevraagd om alleen bij noodmobiel te bellen. De Portugese WK-selectie draagt een speciaal polsbandje ter nagedachtenis aan de overleden ploeggenoot Diego Jota. Op het groen-rode bandje staan zijn naam en die van de 26 geselecteerde spelers. Jota kwam in juli vorig jaar op 28-jarige leeftijd om bij een auto-ongeluk in Spanje samen met zijn broer André Silva. De spelers besloten gezamenlijk het door premier Luis Montenegro aangeboden bandje te dragen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen en het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.
2: संयाधुन होए पियाधुन होए अब नहियरवा ना भावे
3: संया संया धुन होए पिया पियाधुन होए

You are. Ujala Radio Headlines. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. Door een brand in een transformatorstation aan de Slinge in Rotterdam zitten bijna 20.000 woningen en winkels in Rotterdam-Zuid zonder stroom. De Portugese WK-selectie draagt een speciaal polsbandje ter nagedachtenis aan de overleden ploeggenoot Diego Jota. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
2: 4 juli bestaat 40 jaar, niet 10.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort jarig door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaais aap deze te heet. Pandra vermaais voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan & Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding & Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Maurice de Jong.
4: Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. Door een brand in een transformatorstation aan de Slinge in Rotterdam zitten bijna 20.000 woningen en winkels in Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing duurt vermoedelijk tot 1 uur of 4. Trams rijden beperkt, verkeerslichten werken deels niet en sommige winkels zijn gesloten. Monteurs werken aan herstel en bewoners wordt gevraagd om alleen bij noodmobiel te bellen. De Portugese WK-selectie draagt een speciaal polsbandje ter nagedachtenis aan de overleden ploeggenoot Diego Jota. Op het groen-rode bandje staan zijn naam en die van de 26 geselecteerde spelers. Jota kwam in juli vorig jaar op...
5: Dit is Ujala Live.
6: Ujala Live.

0: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 rijdt het verkeer langzaam vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Geldermals en Culemborg 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Verderop richting Amsterdam. Bij Utrecht-Leidse Rijn 4 kilometer file tot aan Breukelen. Kwartiertje vertraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden. Daarvoor zijn twee rijstroken dicht. Kwartiertje vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer. En 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Watergraafsmeer 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Oezala Radio.

देखा तो ये जाना सनम, बस प्यार ही प्यार हो जाता है देखते ही देखते। उजाला रेडियो के आज की शाम के प्रोग्राम लेकर मैं हाजिर हूँ आपके लिए। एंड आज के हेडलाइंस हैं, इन हाउटन इज een proef gestart met een maximum snelheid van 20 km per uur op fietspaden. De maatregel moet het groeiende aantal ongelukken met e-bikes en drukte op fietspaden terugdringen. Ja, mooi wat. Nou ja, als de auto's in de steden 30 km per uur moeten rijden, wat eigenlijk een beetje ja, vervelend is. Maar ja, het is allemaal goed. In Scheveningen zijn tientallen mensen geëvacueerd na een grote brand bij een visrokerij. Hulpdiensten waren urenlang bezig om het vuur onder controle te krijgen. Arbi nieuws, Aatje, Jabki Kable, ja, zondag. Zondag, Arbi, zondag 14 juni. Iedereen is zich aan het voorbereiden natuurlijk. Nederland maakt zich op voor de eerste WK-wedstrijd van Oranje tegen Japan. De Oranje-coach begint steeds meer toe te nemen. Dan hoop ik eigenlijk je toe op een kartje leggen, boodschappen kartje leggen. Misschien ben je lekker hapjes aan het maken voor vanavond. Het duurt nog even. Aangeraad, dat is weer Surhoega. Onderzoekers wijzen opnieuw op de economische impact van ongelijkheid, waaronder de financieringskloof voor vrouwelijke... Ja, onderzoekers wijzen opnieuw op de economische impact van ongelijkheid, waaronder de financieringskloof voor vrouwelijke ondernemers. Ha, is dat gewoon het hier. Er lijken voorzichtige signalen van een mogelijk doorbraak in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Een akkoord zou zelfs binnen handbereik kunnen zijn. Hoi, Zakiki Aatsen, onderteken Kariga. De wereld houdt de situatie rond de straat van Hormuz nauwlettend in de gaten vanwege de invloed op olieprijzen en de wereldeconomie. Het WK Voetbal 2026 brengt miljoenen supporters wereldwijd samen en zorgt voor een unieke sfeer van verbondenheid. Van Londen tot New York ontstaan steeds meer grootschalige initiatieven waarbij sport wordt ingezet om gemeenschappen samen te brengen. Mooi baat, toch? Nou, ik ga nog maar niet laten doen. Nou, je toe mange jij, doe ze deze, Japan, jato Thailand, jato Nepal, India. Hoe groet je dan in die landen? Soon, mooi seizoen, gaan we soon. In United.

Dus tumange jai kono dusser desme dan igano tu chale yete sun die suniki kunti die gaal hege dan weet je vanzelf wat je moet zeggen als je naar een bepaald land gaat. Ujana radio je heen sun wala ujana radio kizeri ham programme. Ik nagma ko sunan kujar hem. Ham kahin rehli, ham kohon pe rehli, ham kono winkelcentrum me rehli. En dan kwam iemand naar me toe, een vrouwelijk persoon natuurlijk hè. Ik aurat hamara gaya bole tor aura kitna mooi hega. Nou ja. जब औरतिया बोली तोर औरा कितना मोह है तो हम औरतिया से ई बतिया बोली है कि तू कितना बेमिसाल बाटे है।

ter a mai tari fkarum. Ya. Stel voor toe go winkel centrum maar toe kon je lega. Ik go aura tore sa tail bole bole si son zo na tor aura ke na moy hega. Wat doe je dan? Aur bole ga vun van sun ha mai la tor nummer. Ik wil je telefoonnummer. Wat doe je dan? Ja, ja, kon ook aura mooi regen, kon ook geur mooi regen. Dus ik hier dan mijn geur kan mooi regen. Nou ja, kijk er geurke maar met hem wat jij laat. Die man is ook hier aanwezig in de studio. Eigenlijk ga je in studio met Hamar Saad in El Kili. Anand is ready. Als het goed is, microfoon. Koersiepen bij de galerie, zijn koffie komt eraan. Aaskasawal, de vraag van vandaag. Wat brengt mensen volgens jou het meest samen? Een sportwedstrijd? Een gezamenlijke maaltijd, dus lunch, brunch? Muziek? Of gewoon een goed gesprek?

geweldige nummer. Nile Gagankit, Lea. Ja, zonder hè. Ujala Radio Prayer. Ik was supporter, hebben ze boli zeggen. Ik heb hem op na planning, dus de planning voor vandaag heb ik helemaal aangepast aan het WK. Zelf de afwas, dus hoe had je afwas naar Kariga? Zelf de afwas heeft vandaag een rustdag. Sommige toernooien duren een maand, maar de excuses blijven nog heel veel langer hangen, toch? Aatje met zin naar Kariga.

0: Ja, ja, Nile Gagan Petele, hè? Astor, excuus, kon je zeggen. Goedemiddag, Anand, goedemiddag.
1: Excuus?
0: Ah, kon je excuus zeggen? Ik
1: ben niet iemand van excuses, hoor.
0: Nee. Dus toen had je een stofzuiger, toen afwasker, toen had je kakker, toen had je.
1: Kahena?
0: WK-koorts, toch? Toch een koorts, toch een koorts? Bukhar,
1: WK-bukhar. Bukhar het ook naar hoofd gekregen.
0: Toen dan het miljoen kreeg, toch? Mannen.
1: Nee joh, nee. Hey, atu harde man, mieke beledig krijgen. Je moet mannen niet beledigen, Lloyd. Je hebt er echt een handje van, jongen. Echt. Hij zit nakker, hè?
0: Ja, toch. Dus
1: de helft van de wereld bestaat uit mannen. Dus ik weet niet waar jij mee bezig bent.
0: Ja.
1: Je beledigt de helft van de mensen, hè, nu op dit
0: moment. Hey boy, sorry mannen, sorry. Maar nakker. Ja, maar wij mannen zijn toch zo, hè? Van Aatje met zin aan. Ja, ik ga niet voetbal, mijn krit eigenlijk.
1: Dat is wat anders. Dat is geen excuus. Dat is gewoon de waarheid.
0: Oh, de waarheid.
1: Ja, het moet toch gewoon maar van luister, dit vind ik, klaar, punt. Toen maar mij te robaten, is het boldie klaar.
0: Oh, ja. Maar wat doen
1: jullie? Kali ubatia boldie, toch maar mij te robaten.
0: Dus
1: mannen leren. Leer het van ons.
0: Aha.
1: Leer het van Lloyd. Oké, Lloyd is geen goede meester daarin.
0: Ik ben geen goed voorbeeld.
1: Jij bent echt een slecht voorbeeld daarin. Maar Hamsesik. Gewoon wil je toch maar mij naar wat. Klaar? Vraagteken. Want je behoed goed samen als je het met uitroepteken. Je bent mijn moeder niet.
0: Ja, klaar. Ja. Suna, toen vrouw hiet Kari partijke voorzitter, maar toen al tien keer bij mij is het boos.
1: Achna. Koffie, chai en champions. Suna, is het een mannenwereld met wat, die voetbalwereld.
0: Mannosfeer.
1: Trouwens, voetbalniveau, je denkt je... goedemiddag trouwens. Like.
0: Goedemiddag, ja, Hamboltje, goedemiddag.
1: Oh, toebolle naar Hamboltje, hè? Oké, ik ben onbeschoft daarin,
0: hoor.
1: Oké. Dan bij deze. Goedemiddag. Denk je toch, ik heb bericht aan mij aanwezig.
0: Ik heb bericht aan
1: je. Kon je aan die collega.
0: Hamboltje, wiets?
1: Nee, ik krijg een bericht van Vijay binnen. Sorry,
0: Vijay.
1: Dus.
0: Vijay, kabolega.
1: Wij gaan vandaag, Lloyd...
0: Ja.
1: Als er niks tussen komt, or kan ik coach eigen beetje mee. Half zes gaan we in de uitzending weer.
0: Oh, leuk, met Vijay.
1: Met Vijay en met jou.
0: Oh, ja, gezellig.
1: Gezellig.
0: Ja.
1: Daar zijn we de man cave toch?
0: Ja,
1: zijn we de oranje cave.
0: De man cave.
1: Dus de oranje. Oké, vrouwen zijn ook welkom.
0: Okay.
1: Maar we zijn dan in de Ujala cave.
0: Ujala oranje cave.
1: Koffie chai cave. Koffie chai champions. Dat is ook al iets.
0: Vandaag is zo'n mooie dag, hè? Toch? Weer wat behield na. Dan ga ik uitnodigen bij Herjijzeke. Dus je bent thuis, je bent lekker aan het koken. Kon je geen pakaalke als eigenlijk? Of moet je helemaal niet pakaalke?
1: Toch me afleiden, Karetje Lloyd.
0: Kon je hem toch afleiden, Karetje
1: Lloyd? Toen heb je haar gelauwd naar je. Toen ga ik
0: het doen. Om het termoetje laten. Een grote watermeloen.
1: Dat ligt bij jou. Dus kan je je kinotor probleem hebben.
0: Ha.
1: Maar je vindt het vast wel in Amsterdam ergens.
0: Ja. Ja.
1: Dus toch een mailtje, ik heb een termoetje. En koffie, chai, cake.
0: Hi boy. Hey,
1: dus cake ligt of bij jou of bij Vijay. Ham nee, niet cake.
0: Laat dat maar aan Vijay over, hoor.
1: Oelaiga?
0: Ha, zeker. Amal Lissi.
1: Una.
0: Ja, maar misschien kan hij wel iemand opdracht geven.
1: Oh, dat is Lissi, hè. Maar ook kon ook... Una jai kide.
0: Maar kon ook je opdracht deden, toch? Van zo'n jij keer toe cake liet hier, want andere mannen...
1: Oké, kon jij...
0: Maar dan hij kon ook...
1: Hij kan geen opdracht geven aan niemand.
0: Hé, maar aan het een vraag. Is het bij jou wel eens voorgekomen?
1: Nooit. Nooit.
0: Ik weet wel...
1: Ik weet niet wat je vraag is, maar het is nooit.
0: Ik weet, kito winkelcentrum, wat dan ook, daar komen mensen naar je toe van, hey, toch gerokken naar Bissal. Maar hebben mensen wel eens...
1: Geluksgeur.
0: Maar hebben vrouwen jou aangesproken van zo'n Anantor aura kidnap bisalega?
1: Bahut, altijd. Jab zeg maar, Janam Baltap zeg.
0: Maar wat doe je dan? Wat doe je dan als het een hele mooie vrouw is die zegt, hé, bisal het meer, hega?
1: Tambolila Sunan, dankjewel voor het compliment.
0: Okay.
1: Maar Toro, admi het niet mooi ba.
0: Oh, oké. Maar bolie ik hem admi na, ja. En dan?
1: Maar toch hoe kijk je mil jijga Toro? Op elk potje past dat dekseltje. Dus Toro gaat die Bhagwan banai kira kisba kohop.
0: Dus,
1: alleen je hebt die persoon nog niet ontmoet.
0: Nee, maar
1: dat is wat anders.
0: Suna, at ego param sundri tore lega aal. To balik van sun tor orait na bisale. Je ziet er zo goed uit.
1: Toe kuch uitblokken regen.
0: Op een telefoon tor had net hamadis. Ta kakari tu.
1: Nee, ik ben er niet van gediend, ja.
0: Oh, je bent er niet van gediend?
1: Nee, je moet toch duidelijk zijn daarin. Je moet geen aanleiding
0: maar
1: geven.
0: Maar het is wel een paar
1: mannen moeten geen aanleiding geven, of vrouwen ook
0: maar,
1: niet.
0: Maar door aanleiding, door de lebatet, door aura mooie.
1: Maar hoe oudat je cabina op een telefoon gaan met diega, omdat hem aanleiding naar deli. Maar je toe, deze toe chalega, ik word jouw wagat looit. Playboy, acha playboy, playboy, lijn playboy, bolle. Toen ik op playboy ga chalega, van hier ben ik. Hè? Hier ben ik, sap koike, hè? Muskura je sap koise, schijn kare, to fruity karega. Ja, natuurlijk gaan die vrouwen naar je toe komen en zeggen van, hier loopt, hier is mijn nummer.
0: Schijnen fluiten is tegenwoordig verboden, hè? Dus uchi zo
1: het is niet onschuldig, hè?
0: Nee, maar je mag het niet doen, je mag het niet. Maar je, maar toen hebben we gewoon chalega, gezellig, weet je. Je geeft geen aanleiding.
1: Nee. Je geeft altijd aanleiding. Je geeft toch signalen af, Lloyd.
0: Kom signalen door, ja.
1: Zoen, de andere partij, die pikt die signalen op, hè.
0: Hey.
1: Dus als je als man of vrouw geen signalen afgeeft, gaan mannen en vrouwen niet op je afstappen. Maar je doet continu signalen die je... Dat voelt de andere partij.
0: Ik weet niet
1: van
0: wat voor signalen ik afgeef.
1: Van deze persoon is ongelukkig thuis, hey, deze persoon... Willen, ik kan een beetje meer liefde gebruiken in zijn of haar leven.
0: Maar ik ben altijd zo'n haren hoor. Ik ben altijd zo'n haren. Ham kutsch naar kooi aanleiding, kutsch naar ham naar Hasila Nick. Heel saai.
1: Nou, toen buurtwam met je AW gaat, daar heb ik gezien hoe vrouwen reageren, Lloyd.
0: Nou ja, zeg.
1: Ham de klibati.
0: Doe de klibati.
1: Ham de klibati.
0: Oké, wat brengt mensen van ons jou het meest aan?
1: Lau bat to bat.
0: Lau bat. Rommelbat, zeg. Rommelbat. Maar wat brengt mensen bij elkaar? Wat brengt mensen van ons jou het meest samen?
1: Als je het leuk vindt bij de ander thuis. Of met die andere persoon ergens. Dan pas.
0: Ja.
1: Dan kom je samen. Anders niet.
0: Ja.
1: En eten is een belangrijk onderdeel daarvan,
0: ja,
1: hè Lloyd?
0: Ja.
1: Eten is superbelangrijk. Dus ook als je afspreekt met iemand.
0: Ha.
1: Dan zeg je van kom, we gaan een hapje eten. Of hapje we gaan iets drinken.
0: Ja.
1: Weet je, eten en drinken speelt heel erg belangrijk. Maar ook als je thuis bij iemand gaat.
0: Ja.
1: En je wil een goede tijd hebben met die persoon.
0: Ha.
1: Ja, dan hoort eten daarbij. Ha. Klaar.
0: Okay.
1: Niet omdat je gierig bent, maar gewoon omdat het gezellig is.
0: Gezellig.
1: Met elkaar. Met elkaar. Iets eten, met elkaar een beetje tafelen, een beetje, weet je, is gezellig, Lloyd. Kanapina behoort belangrijk bij Jiwan mee. En natuurlijk moet je heel veel tories hebben. Je moet elkaar een beetje leuk vinden, aardig vinden. He? Veel meer is er niet nodig bij jou.
0: Hey, maar zo'n, kan jij hem een voetbaltakketito barbe
1: hier aan? Namange Sona Chandi.
0: Ha. Kan ik kana man?
1: Namange Hiramoti.
0: Kan ik kana?
1: Nee. Kalipjaar.
0: Ja, maar kan je hem bara bij taket die voetbal te kunnen? Ik heb het niet zo. Hamel abhogelegel. Dan wil ik, dek, hamar orati ab jahe roti hamar khal bana. Maar bara bij raad ke.
1: Ham jangen keker over to bat jaiga. Hamar over bat jaiga, dus. Gewoon bolde. Maar zo'n, die dagen zijn lang toch, Lloyd. Je begint 8:00, 9:00. Je gaat door. En ja. Hé, waarom ben je raad geen me boekelijk, ja?
0: Jij bent echt
1: want je
0: raar.
1: Moet tot 2:00 wakker worden.
0: Toen boter raar, maar het ook boter raar. Maar die dankzij dat
1: nee,
0: jij...
1: Nee, ik ben te veel verwend.
0: Jij hebt echt een goede vrouw. Echt serieus. John Turek gaat in, door maag gaat in. Roti jabana, waarom ben je raad geen...
1: Dus niet iedereen heeft dat geluk, hè, Lloyd. Dus dat is geluk wat je niet kon zien. Nou, bol ik, hè. Hamar mij behoed liever, ja. Dus het begon al daar.
0: Ja.
1: Geweldige jeugd gehad, geweldige tijd gehad als kind. Vreselijk lieve moeder en vader ook hoor. Heel erg lief, maar mijn moeder, dus als we het over vrouwen hebben.
0: Ja.
1: Chai jai baje, chai jontje tumankai. Hey, het werd geregeld.
0: Ja.
1: Niks was te veel. Later waren het mijn zussen. Super lief voor mij, altijd tayar, sapkoch kati. Dus ik ben echt met vrouwen opgegroeid, hè Lloyd?
0: Oh ja.
1: Dus
0: dat heb je vaker gezegd.
1: Die deden echt alles. Hey. Ik heb naar liefde liegen. En daarna is mijn echtgenote gekomen.
0: Ja.
1: Volop liefde. Daarna mijn dochters.
0: Ja.
1: Hé, hey, orka liegen jaar. Ik ben een gezegend mens.
0: Jij bent echt gezegend. Jij bent echt gezegend. Inderdaad.
1: Dat geluk moet je gewoon hebben.
0: Ja.
1: En je moet het waarderen en je moet het ook uitspreken.
0: En nou snap ik waarom jij van de vrouw Hikari Partij voorzitter, Bart. Omdat jij goed kunt omgaan met vrouwen.
1: Ik begrijp de vrouw. Ook het deal, Hamsamjila. Aurat ke deal. John Ba, oké, Hamsam Hila, Lloyd.
0: Als alle mannen zouden zijn zoals jij, dan doe je het mooier.
1: Bahut, bahut makkelijk, hoor, dat doe je. Nee, maar niet iedereen moet op elkaar lijken. Het is juist leuk als je niet helemaal op elkaar lijkt.
0: Nee, nee, nee, dan wordt het een beetje saai. Maar het is toch nooit saai.
1: Maar kon arang, barang, bata. Ja, ja, nooit bigga doen.
0: Sunna, sunna, sunna.
1: Hé, ga maar een koffie eigen, tja.
0: Toch koffie eigen. Nou ja, laat het even horen, koffie chai. Het is vandaag een speciale editie van koffie chai. Middagshow Sunwallo, uit Eetwaar, keer programma. Het is een mooie dag vandaag, want dieren, dieren, boekhaard, jarrel, jagen, sap koike, garme, sap koike, dilme. Want vandaag speelt Oranje. En ik heb zo'n lekker Oranje, behoed door Napahotje.
1: De gelijk is een gollie.
0: Ja.
1: Je bent gewoon jaloers op mijn koffie.
0: Ja,
1: nee, ja. Voordat je toch gewoon wat theater
0: hebt. Aad, hem ook koffie, die mijn lepje dan toepieën.
1: Ham jij dat goed mee, Pier. Ham jij dat hier goed mee, even de gelijk.
0: Oké, laat het horen.
1: Op ham jij dat slok wel even, zin je.
0: Ja.
1: Namat je je sorry, Chaloid?
0: Ja.
1: Lekker. Ai, vandaag kom jij in de Ujala Cave, dus vandaag krijg je ook geweldige koffie.
0: Een Leuk. Geweldige koffie van jou. John nummer 1 per doorheen.
1: Hand ook hebben een eikje. Aben haatse hebben een eikje. Aben haatse
0: hebben een tikje, tikje. Dan gaan we dat vanavond...
1: Nee, wij gaan er een feestje van maken. Ja. Inderdaad, WK is begonnen. Ujala maakt er een feestje van. Na Kali Radio op het Chasunewalo. Ook wij privé thuis... In onze omgeving, in onze Ujala Cave, maken wij er echt een feestje van. Maar heel leuk hoor je, omdat ze mij doen. Maar de wedstrijden van Oranje, zeker.
0: Ja.
1: Ja, toch? Gaan we zeker doen.
0: Zeker, een leuk oranje t-shirt leek bijna bijna bij. Dus een Ujala leek Ujala Oranje Champions. He? Gezellig, toch?
1: Hoe heb je John toch verplicht? Ja, dus, logisch.
0: Voor de mensen thuis, toen heb ik gereden, toen heb ik een oranje shirt bijna gehad.
1: Chahe vals wali hoi ga, tab. Chahe illegaal wali hoi ga, maakt niet uit. Oranje is oranje, bhaiya. Toen had je hier gewoon nou wel kine. Die nieuwe shirts zijn best wel duur, hoor.
0: Ja.
1: Kost meer dan €100, hè, Lloyd.
0: Ah, joh.
1: Ik vind dat een beetje duur.
0: Nee, maar ja, goed. Ik zou gewoon...
1: Zo'n €50 op bij hoi, zeg het. Maar meer dan €100.
0: Joh, ik wil oranje shirt van €2-3, Mille Haaskal. Dus gewoon
1: bij je. Otenem
0: mooi, hè. Maar oranje is oranje.
1: Zo is het. Nee, WK is begonnen. Ik geniet.
0: Ja.
1: Hamar staat beter dat niet geniet, Karega.
0: Ja.
1: Kan je raadje bijvoorbeeld? Vannacht had je de wedstrijd Brazilië, Marokko.
0: Ik heb daar genoten, hoor.
1: Was een hele mooie wedstrijd. Jij bent halverwege in slaap gevallen, jammer genoeg.
0: Ja, toen kun je zitten in de Jasoet Gallery. Nou, ik wel eerste helft, Taklima, tweede helft. Inderdaad, ben ik in slaap gevallen. Helemaal
1: nee,
0: waar.
1: Nee, maar jij reageerde niet meer. Wij hebben een groepje waarin we... Zo'n wel een soort is op Karega. Maar namelijk, ik een groepje baat, een groep van namelijk App Carilla soms.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment valt Lloyd weg.
0: Ja, dan weet je dat ik in slaap
1: dus dan
0: ben
1: weet
0: gevallen.
1: Je het van je dat Adamia klaar baat. Amman klaar.
0: Ja.
1: Nee, maar wij hebben fanatiek doorgekeken. Dus een prima wedstrijd, leuke wedstrijd. Ja. Maar als je natuurlijk raadke, namelijk gaat die spangba. Dat is bij je raadke. Nederland tegen Japan.
0: Mm-hmm.
1: Dus voorbeschouwing eigenlijk heel simpel, Heiga Lloyd. Ja. Onze Bart Verbrugge die is op tijd hersteld. Dus die kan gewoon spelen. Dus die keeper is oké van ons. Het is geen geweldenaar, hoor. Als je het aan mij vraagt, is hij nog niet helemaal top. Maar die jongen is pas 23 jaar oud.
0: Ja.
1: Hij maakt geen grote blunders. Maar ik heb hem ook niet echt hele goede reddingen zien verrichten nog. Het is geen Van der Sar. Het is niet Van Breukelen. Lau Eisemboli. Maar hij kan groeien natuurlijk, hè? Okay. 23 jaar pas.
0: Dan is hij saai, Dmihega.
1: Maar hij moet zijn sporen nog verdienen.
0: Ja, oké.
1: Hij moet nog streepjes verdienen. Achterhoede ziet er goed uit bij ons. Middenveld ziet er ook prima uit. Enige wat wij moeten doen, eigenlijk is onze aanval ook wel goed. Enige wat we moeten doen, die kansen die we creëren, die moeten erin.
0: Ja.
1: Klaar.
0: Ja.
1: We moeten niet 8 kansen creëren en 0 of eentje maar maken.
0: Maar ik denk dat we vanavond wel gaan winnen, hoor. Maar ja, toen Jan in Nederland altijd kelen heen, dan ze komen langzaam op gang eigenlijk, vind ik.
1: Valt wel mee, hoor.
0: Dus kan je deze wedstrijd waar aan van Brazilië tegen Marokko. Ik vond ze geweldig spelen. In ieder geval Marokko heel flitsend. Alle pasen kwamen goed aan. Het was leuk om naar te kijken. Kijk, Brazilië, die wist het niet meer.
1: Hamtoke Bolila, wij kunnen van beide winnen.
0: Ja.
1: We kunnen ze beide hebben.
0: Ja,
1: Nederlands elftal, als je een beetje geluk hebt die dag en je spitsen maakt hun doelpunten af. Dan zijn we echt heel goed, hoor. Het probleem was Agua, ja, spitspositie aan mij hem lukken.
0: Ja.
1: Maar als Malen één keer loskomt nu.
0: Ja.
1: En hij begint te scoren, zoals bij AS Roma. Dan zijn we er toch. En Depay, hoe Agorega op een kans was. Dus Dus deze situatie is juist heel goed waarin we zitten nu. Brobby heb hij ga, Brobby heb ik ook gekregen. Dus hij kan er ook invallen. Dan kun je met twee spitsen tegelijk spelen desnoods. Maar Malen en Depay kunnen ook samen spelen. Hè, ja. Dus dat is niet of-of. Als je Depay net achter Malen zet, kan ook, hè?
0: Ja.
1: Dus dan heb je Depay op gewoon 10.
0: Ja.
1: We doen dat niet, maar het kan wel.
0: Ja.
1: We kunnen dat wel. En Depay kan wel redelijk goed daar uit de voeten. Want hij is handig, hij is slim. En hij kan toch een doelpunt maken. Dus we gaan het zien wat er gebeurt allemaal. Hij gaat Kluivert waarschijnlijk niet inzetten vandaag. Althans niet in de basis. Dus waarschijnlijk is het gewoon de basis Jayce Oezbekistan met haar. Heel simpel. Dat gaat hij doen. De Jong, Frenkie de Jong gaat een klein beetje naar achter spelen.
0: Ja.
1: Is de verwachting. Dus als Japan balbezit heeft, dan gaat Frenkie de Jong een klein beetje naar achteren. Dan wordt hij de vijfde man in de verdediging. Dus daar komt hij tussen de twee centrale verdedigers in te spelen. Dat is de verwachting, Lloyd.
0: Ja, nou ja, het wordt een spannende avond. Onze peiling gaat natuurlijk Curaçao tegen Duitsland. Curaçao.
1: Dat wordt lachen. Dat Curaçao, wordt lachen.
0: Curaçao wint.
1: 8-1. 8-1.
0: 8-1, nou ja. Je bedoelt voor Curaçao. Voor Curaçao. Voor Curaçao natuurlijk, hè?
1: Ja. 8-1 voor Curaçao. Nee, natuurlijk niet, joh. Dat is geen partij. Maar het is hartstikke leuk.
0: Hey.
1: Zo, nou, de bal is rond, dus er kan van alles gebeuren. Maar in principe denk ik dat het 8-0, 8-1 wordt voor Duitsland. Wordt echt een afslachting, joh.
0: Serieus?
1: Maar als Duitsland er zin in heeft, hè? Als Duitsland er geen zin in heeft en denkt van luister, we gaan onze krachten sparen, het is toernooi, dus laten we een beetje rustig aan doen. Dan wordt het gewoon 3-0, 4-0, prima.
0: Ja.
1: Maar ik gun advocaat wel een doelpunt.
0: Ja?
1: Het wordt lachen, man. Het wordt echt lachen, die wedstrijd. We gaan niet te veel diep beschouwen.
0: Ik ben op hier met jou over de voetbal.
1: Vanaf half zes komen we erin.
0: Ik wil met jou erin hebben over El Niño.
1: Ay, migado. Kijk, ik wil negatieve liggen met partijzetje. Het wordt weer balen met Malen. Deze man is negatief. Ik ga de bekano uitgekoeien, hem leuk. Boy, deze man is echt negatief geboren. Hij is ulta geboren.
0: Ulta geboren.
1: Je weet dat kinderen soms verkeerd geboren worden.
0: Wat is het voordeel als je ulta geboren wordt?
1: Nou ja, in Suriname. Hè,
0: kon ook iets halen waar ze kennen.
1: Nou ja, ook dat. Maar als je Pietja je piraten, hoe deed je dat ding, joh?
0: Dan moet je schoppen door iemand laten schoppen die ulta is geboren.
1: Juist.
0: Maar daar hadden we
1: een naam voor, hoor, Lloyd.
0: Is dat geen flauwkul?
1: Dus Pietja je piraten, hè? Daar is een naam voor. Dus onze luisteraars kunnen ons helpen met die naam.
0: Hoek. Pietja.
1: Hoek. Als je hoek had, hoek.
0: Hoek.
1: Hey, ik heb ook niks aan jou, Mikadoboy.
0: Zijn naam zei maar hoek is zeg maar helemaal niks hoor. Pietja, je piraat, dan moet je laten schoppen door iemand.
1: Mikadoboy, Lloyd. Dus Lloyd en ik zijn leeftijdsgenoten, zo niet wel.
0: Maar andere levenservaring.
1: maar deze man weet niks. Ik kutschna, Jan is zijn naam over kutschna. Dus dat maakt het best wel lastig. Dan kom ik met een woordje hoek. En hij kent dat woordje hoek niet.
0: Hoek kwam naar Jan.
1: Hij kent alleen hoeken van 30 graden, 90 graden.
0: Yeah.
1: Maar Pietiek is Pira Lloyd, zijn naam.
0: Hoek.
1: Dat ding heet hoek.
0: Ik heb het nog niet.
1: Luisteraars, laten jullie Lloyd weten. Toch?
0: Ja, dat 020-363-0808. Dus,
1: schrijf gewoon Lloyd, je weet niks van Suriname.
0: Luister
1: gewoon naar Anand.
0: Dus hoek en dan moet je
1: dus
0: laten.
1: Als je die hoek hebt, dan moet je iemand hebben die omgekeerd geboren is. Dus Jonathan Gorse Nikrelba, Namurise. En dan moet je zo iemand. Ja, nou ja, zo maar. Het is bijgeloof, Lloyd. Het is bijgeloof, maar in Suriname deed iedereen het bij je. Ik zeg het je.
0: Echt waar?
1: Dus, hij staat aan het mee bij je, toch? Balen met Malen. Balen is negatief, man.
0: Behoed negatief, Adam, ja. Nou ja, we gaan het vandaag zien, dus toch? Ja, maar...
1: Ik heb hem ook met haaien, ik ga wel een goede
0: meet.
1: Weet je wat hij goed kan maken? Jij had het over eten net, Lloyd.
0: Zo wij.
1: Ik haak je kontje, tjahi, aatje, dien, banawek, hè? Nou ja, sewai is een keuze. Is een mogelijkheid.
0: Is een mogelijkheid. Maar kon je het je heen benijken, Aatje?
1: Nee, ham vind ik, Arila, dat we een paar Nederlandse hapjes moeten hebben.
0: Oh ja?
1: Dus die haal je gewoon bij de supermarkt.
0: Lumpia of zo?
1: Tompoussa heet dat, luid.
0: Tompous.
1: Toen een bagra bat en een tsunamer bat.
0: Hé, maar zo'n keer tompous
1: krijgen. Oranje tompous.
0: Nee, maar wie gaat tompous eten? Ik ga geen tompous eten vanavond.
1: Het is toch typisch bakra?
0: Hé, serieus? Nee, toch? Maar hamlo bakra?
1: Je moet oranje tompous hebben. Jawel, wij zijn ook bakra.
0: Hamlo bakra?
1: Kijk naar Nederlands elftal. Lloyd.
0: Ja. Nederlands.
1: Moet ik het naar kleur heen? Zal ik het naar kleur heen?
0: Maar houd heer kleuren. Abbe kan jam zo.
1: Hoezo zijn wij geen Nederlanders? Wij zijn Nederland.
0: Hamlok zijn naam kijk Hilari om naar het in Nederland. Ik week heb naar het.
1: Ai, Marokkanen willen al niet spelen voor Nederland.
0: Ja.
1: Turken willen ook niet meer spelen voor Nederland.
0: Alleen Surinamers willen spelen voor Nederland.
1: Ja, die andere landen zijn niet goed genoeg of te weinig.
0: Ha.
1: Dus dan hou je alleen Surinamers over.
0: Ja.
1: En inderdaad, Surinamers zijn de redding.
0: Ja, want Suriname WK weer in Nederland niet.
1: Nee, maar daarom kijken heel veel mensen in Suriname ook naar Nederland zelf.
0: Ham zo je drie toch? Van oké, Nederland, je collega. Zijn er in Suriname, zijn ze ook echt supporters van Nederland?
1: Ja,
0: ik denk eerder Brazilië toch?
1: Nee, sowieso voor Brazilië en Argentinië, Zuid-Amerikaans.
0: Ja.
1: Maar dat is van oudsher en natuurlijk regiogebonden. Dus Hamusa namen jullie luid als kind.
0: Ja.
1: Was ik altijd voor Argentinië en Brazilië, maar ook voor Nederland.
0: Ah, oké. Okay.
1: Maar Surinamers hebben nog iets. We zijn opportunistisch.
0: Ha.
1: Dus het land die het goed doet, daar zijn we ook voor.
0: Oh.
1: Stel je voor Italië doet het goed.
0: Dan zijn we voor
1: dan
0: Italië.
1: Zijn we ook voor Italië. Italië doet niet mee deze keer. Dus goed voorbeeld.
0: Het is goed de wind waait dus.
1: Wij zijn begarke toeljadet.
0: Anand, kon het tussen poetje chili Anand chili ham toke aaj bungu jumpen kerwabe.
1: Bungee jumpen? Pakla bat hem. Zeker gek uit, luid. is op onzin met handen.
0: Het kan toch zijn dat sommige mensen denken van... Hey, hamaila, is het jun curry? Kon ik een hit die kati? Want een 21-jarige vrouw is omgekomen bij bungee jumpen in Brazilië... omdat touw niet vast zat. Hey, ham nakker tussen het jun. Je kan mark hoi te naja.
1: Nou ja, kijk, als je jong bent en je bent avontuurlijk ingesteld... ook op oudere leeftijd, dan doe je dit soort dingen. Maar er gebeuren heel vaak wel ongelukken. Hè?
0: Ja.
1: Soms met dodelijke afloop, soms met handicaps en dat soort dingen erbij.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk ga maar advies bij John Chich gevaarlijk, maar liever nakker. Ik weet dat je avontuurlijk bent, ik weet dat je van leuke dingen houdt, maar doe het niet, vermijd het af en toe. Ik leer het ook aan mijn kinderen, Holloid, voortdurend.
0: Ja.
1: Van probeer gevaarlijke dingen te mijden, af en toe... Kom je in de verleiding en dan wil je toch iets doen. Parachute springen, weet ik veel wat. Acha karle ik dai, maar na hardam. Want hoor abacha ik altijd.
0: Ja, nou ja, goed.
1: En zeker als je op vakantie bent, hè, dan doe je allerlei dingen.
0: Ja, gekke dingen doen we allemaal, hè.
1: Wacht, ik heb mijn bericht aanwezig.
0: Ah, kontje, balen. Nee, oké. Toe parlen, want dan gaan we...
1: Oranje tompoes komt eraan.
0: Ja.
1: En oranje jilebi komt eraan.
0: Werkelijk.
1: Oranje jilebi, hè? Dus oranje jilebi. Dekle toch?
0: Hamlo ke Hindustani ke chahe aaj jilebi ghar banao ke.
1: En oranje watermeloen komt eraan. Ey, aur ka liye.
0: Want
1: watermeloen wa lal bole na hai. Abe oranje ba.
0: Ham sochi la ki hamlo ke Hindustani ke beech mein. Hamlo ke Hindustani lo janila jilebi banao ghar. Wie kan nog jilebi maken? Jij kan dat wel, hè, Anand?
1: Ik kan het heel goed. Maar Lloyd, wacht even.
0: Abka,
1: ik heb het over tompoes. Kijk hier.
0: Ha.
1: Ik heb gewoon hier tompoes al voor mijn neus.
0: Dikle toch. Barry,
1: en nog iets hoor. Ook van oranje. Altijd, dus die dingen zijn alleen in huis, joh.
0: Je hebt altijd geluk, hè?
1: Hamloke, Ojala keef me eigen heiga.
0: Ojala keef me eigen heiga.
1: Okay. Eigen heiga. Dus toebolega jilebi benauw ik, hè?
0: Ja.
1: Dus ik kan heel goed jilebi maken, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook geëxperimenteerd met verschillende soorten jilebi.
0: Oh, ja?
1: Maar hem nabatabia op een geheim. Dus ik hoef verschillen. Ik hoef verschillen.
0: Maar is het makkelijk om jilebi te maken? Maar hoe maak je dat? Kan je dat even in het kort zeggen? Hoe kan je jilebi nou? Ja? Of wil je dat niet zeggen?
1: Jawel, je kunt het wel zeggen. Dus je moet het een beetje maken. De stroop moet je eerst maken.
0: Ha.
1: Stroopwa mehiga kunstwa. Dus bijvoorbeeld Indiase jilebi.
0: Stroopwa mehe kunstwa.
1: India me, okay. India, daar zit die jadu in. In de stroop zit de jadu. Lloyd? Hey, toen naast samtje kujboika. Johnny Chicham samjaila. Stroopwa.
0: Stroopwa mehe kunstwa. Ha. Ai. Oh, ये drinkt je koffie nog? Tuka kregen.
1: Om dat toe wat je aantrekt, dan moet je dat ik op je leed. En dan stop je op dat moment.
0: Ja, met de tanda jagen.
1: Nee, maar dus je stroop waarmee je de jalebi wil gaan bakken. Daar zit de truc in. Kijk, die jalebi, die vormpjes maken en zo in olie.
0: Ja.
1: Dat is vrij makkelijk.
0: Ja.
1: Als je daar gewoon 10 minuten oefent, dan heb je het te pakken. Dan weet je hoe je dat moet doen.
0: Ja.
1: Telowar hij gaat heet, toen men jalebi had harie, de stroop. En hij gaat meteen bakken. Dus dat is niet moeilijk. Maar je moet wel eigenlijk juist de temperatuur hebben van je olie. Huh? Want Janik, doe het in soort jalebi. Ik doe jalebi, ik nam droog. Vind ik niet lekker.
0: Nee.
1: En als je die jalebi te lang laat staan, dan wordt die ook droog. Maar ik vind jalebi lekker, John bitter mee. Ik dam een beetje sappiger.
0: Oh ja.
1: Helemaal sappig.
0: Ja.
1: Dus het moet druppelen van binnen.
0: Ah.
1: Als je een hapje neemt, moet die druppelen van binnen.
0: Oké. Okay.
1: En het liefst moet je die jalebi eten als die wordt gebakken. Dus garam garam.
0: Direct?
1: Garam garam jalebi.
0: Na thanda,
1: garam garam jalebi is sabse mooi lagega.
0: Oh.
1: Maar dan is er een ultiem verschil.
0: Oké. Okay. En wat is het verschil?
1: Sonewalo, luisteraars van Ujala Radio, jullie mogen reageren hoor. Ligt hier, Lloyd. Lloyd, WhatsApp nummer, wat is dit hoor? WhatsApp nummer, wat
0: 020-363-0808, Vetulung, reageer ik als ik het over jalebi. Ha.
1: Juist, dus doe je zo toe, Heiga. Ik hoor Heiga Indiaanse jalebi.
0: Ha.
1: En volgens mij ook Pakistanse jalebi. Dus in India me in elk geval meelegen, of in Pakistanse winkels.
0: Ja.
1: Of Indiaanse winkels, ook in Nederland.
0: Ja.
1: Die jalebi lijkt heel erg veel op de jalebi van Suriname, maar er is één ultiem verschil.
0: En dat is?
1: En dat is dat de Surinaamse jalebi ook omanego katta smaak bij. En dat heeft de Indiaanse jalebi niet.
0: En hoe krijg je die katta dan?
1: Die is alleen maar zoet.
0: Ja.
1: Ja, dat is het geheim van de smet. Uham nabatabe.
0: Oh, toen hebben we het hier.
1: Maar Surinaamse jalebi, originele jalebi van Suriname, thora se katta smaak oman bhire. Dus je hebt zoet gecombineerd met katta. En die combinatie is dodelijk lekker. Echt waar.
0: Oké.
1: Is dodelijk lekker.
0: Ja.
1: Ga mijn manker heb kijken. Echt waar.
0: Jalebi ham kaila wel. Maar ik vind het wel een beetje vervelend. Je wordt er niet plak hoort. Dan,
1: maar
0: dan...
1: Dat is juist de bedoeling. Daarna moet je je handen gaan wassen en je mond wassen even.
0: Oké.
1: Okay. Maar dat ding moet smelten. Je toch ook hap lillen. En hij moet krokant zijn van buiten. Dus hij moet niet zacht zijn.
0: Ha.
1: Hij moet niet zacht zijn van buiten.
0: Nee.
1: Buiten moet hij krokant zijn en binnen moet hij helemaal sappig zijn. Kijk, dan heb je de ideale jalebi.
0: Hey, Anand, toesurukar de jalebi dukan.
1: Anand, jalebi, mithai, huppel de puppel. Nee. Zo, maar jalebi is exclusief, dus laten we dat zo laten. Maar ik kan je wel iets beloven.
0: Ha, bol.
1: Als Nederland in de finale komt.
0: Zoen. Als die man wat belooft, dan doet hij het ook hoor.
1: Als Nederland in de finale komt. Is over niet te winnen.
0: Ja.
1: Maar als ze in de finale komen, nu.
0: Ja.
1: Dit kampioenschap. Dan ga ik jalebi maken.
0: Maar toen jalebi, wanneer je het zoenwalo hebt, jitna janta hai ga. Hoe komen ze aan die jalebi van jou?
1: Nou, in afval gaan ze horen hoe lekker het is. Nee, maar de Ujala Cave, iedereen die daar komt, die gaat mijn jalebi proeven op dat moment.
0: Ja. Dus
1: zeg maar 2 uurtjes, 3 uurtjes voor de finale, dan ga ik verse jalebi maken, beloofd.
0: Ja, nou ja, oké.
1: Dus dat ga ik allemaal doen.
0: We hadden het
1: mooie,
0: over...
1: Mooie belofte, toch?
0: Is een mooie belofte. Dus we hebben ook kampioen zeker, dat hebben we al gezegd.
1: Toekere, Jezus, toekere alsof mijn belofte niks waard is. Hey. Ja,
0: nee, ik was benieuwd van Kie, kahap ik ze van Aike Kaisek to jalebi. Hamlok, een half jaar geleden of een jaar geleden had het over...
1: Na barkarij, na pasoiga.
0: Na.
1: Trouwens, over rijen gesproken.
0: Ah, rijen.
1: Jij hebt dat ook niet meegemaakt, denk ik.
0: Nee.
1: Omdat je heel veel dingen van Suriname niet hebt meegemaakt.
0: Ja.
1: Kun jij niks aan doen?
0: Nee.
1: Kun jij niks aan doen?
0: Ah.
1: Toen behoud Jaldi eigenlijk in Nederland. Orham, Saname Reli. Dus ik heb die dingen heel lang mee mogen maken. Dus over rijen gesproken, hè?
0: Ja.
1: In Suriname, de bouters al aan de macht.
0: Ja.
1: De mensen die in Suriname gewoond hebben, die weten dat nog, 1980.
0: Ja.
1: Koop kebaat, bouters al je al. Nadat 82 meer die moorden zijn geweest, is Suriname echt economisch in een verschrikkelijke chaos terechtgekomen.
0: Ja.
1: Dus na Alu, na Piaj, na Lesun, na Teel, na Botro, na Kasi. Niks kreeg je.
0: Ja.
1: Het gewone volk.
0: Ja.
1: De mensen die het geld hadden, die hadden hun contacten en die kunnen deals maken, toch? Met winkels en weet ik veel wat. Dus die kregen wel een kilo of meerdere kilo's of liters. Maar het normale volk, hè?
0: Ja.
1: Had echt een probleem. En ik leefde in Suriname.
0: Ha.
1: Dus ik had thuis, samen met mijn ouders, ook een enorm probleem.
0: Ja.
1: Kuchna, Miletra, echt waar. Kuchna, niks.
0: Baradoek, baradoek.
1: Dus dan moest je in de rij gaan staan bij SIS. Ik weet niet waar SIS voor stond, hoor.
0: SIS.
1: Maar volgens mij centraal, puntje, puntje, Suriname.
0: Met een C, SIS.
1: Volgens mij wel. Dus als er mensen zijn uit Suriname die weten waar SIS voor stond, laat het ons even weten.
0: Ja.
1: Dus SIS, je moest in de rij gaan staan bij SIS. Dat was een soort overheidsdistributiepunt. En dan ging je daar staan en dan moest je uren staan, Lloyd. Uren. Ha. Voordat je aan de beurt kwam. In die zon, hè.
0: Ja.
1: Na er komen, hè. Na, gewoon
0: Gamiame.
1: Gamiame, ghanten.
0: Career gaan.
1: En voordat je aan de beurt kwam, was je uren verder.
0: Ja.
1: En dan was je daar en dan ging dat luikje dicht.
0: Oh, de. En dan heb je niks.
1: En dan moesten ze pauzeren.
0: Hey.
1: Oké. Okay. Dan moet je weer wachten. Pina want ze ding. Werkte echt pina heel
0: ding.
1: Traag.
0: Echt pinating.
1: De man wil ook traag.
0: Boy, Mikas.
1: En niemand die uitleg geeft. Ze waren arrogant. Hè? Die mensen die daar werkten bij SIS. Die dachten dat ze God waren. Echt waar. Dus dan kwam je aan de beurt uiteindelijk. Daar was alles op.
0: Oh, ook dat nog.
1: Hé, hey, wat een pinating, jongen.
0: Boy,
1: echt waar.
0: Echt serieus. Maar het heeft je wel... ik wil China houden. Ik wil iets houden van... Hey, dit wil ik niet meer meemaken, of niet?
1: De mensen die dat hebben mee... Ik weet niet hoe andere mensen ermee omgaan, maar ik heb tot de dag van vandaag...
0: Heb je de last van?
1: Dus kapi am nota jaila. Ik ben nu al zo oud en zoveel dingen meegemaakt. Hè? Maar amigo nota jaila en ik zie een rij.
0: Ha.
1: Waarin mensen... Nee, echt waar. Waarin mensen gaan staan om eten te halen, toch? Want je moet
0: verschrikkelijk.
1: Pahile nota me, Lloyd. Dat weet jij wel.
0: Ja, natuurlijk, dat weet ik.
1: Dan gingen mensen in een rij zitten. En dan ging je het eten uitdelen.
0: Uitdelen. Ik vond het wel leuk, hoor. Uitdelen, ja.
1: Het was echt heel gezellig, heel leuk. Dan ging je familie optroppelen, vrienden. Van, hé, toe daloa batie, toe brotia batie. En dan ging je in groepjes achter elkaar lopen.
0: Ja.
1: Toch? En dan ging je als bezoeker ging je gewoon zitten en dan werd je bediend.
0: Ja.
1: Later is catering bijgekomen. Toen was het ook de tijd dat familie en vrienden en buurtgenoten samen gingen koken.
0: Ha.
1: Als je het hebt over saamhorigheid. Hey, dat was een geweldige. En het was zo gezellig.
0: Ha.
1: Dat je dan één dag eerder, twee dagen eerder aloe ging schillen.
0: Mooi.
1: Kohora ging schillen met elkaar.
0: Gezelligheid.
1: Het was zo gezellig. Niet normaal.
0: Ja.
1: Die gezelligheid is helemaal weggegaan.
0: Helemaal weg. Maar zo'n haja, nee,
1: want iedereen... Sap ko je bole bhaiya, hame samay na hai ga.
0: Na samay hai ga, maar saban ke chahi ga, kapar jai ke, nagels banwawe ke.
1: Andere prioriteiten, inderdaad. Andere prioriteiten. Yeah. Maar toen kwam catering.
0: Ha.
1: Koffie, chai en catering.
0: Koffie,
1: dus
0: chai, catering.
1: Toen kwamen die cateringbedrijven.
0: Ah.
1: En die maakten het heel makkelijk voor families.
0: Ja, natuurlijk.
1: Het is allemaal begrijpelijk, hoor.
0: Ja.
1: En die maakten het heel makkelijk voor families. Aha. Dus families hoefden niet meer mousie, poua, sapoeke, nabatoreke, hoeveel.
0: Maar je roti.
1: Je roti kon je uitbesteden. Je kohra kon je uitbesteden. Hé, hoe leuk is dat?
0: Ja.
1: De familie kan dan feesten. Iedereen kan dansen.
0: Ja.
1: Valt ook wat voor te zeggen.
0: Ja, ja, ja.
1: Is ook leuk. Is ook leuk.
0: Andere tijd.
1: Anders was een deel van de familie. Maar wat gebeurde er daarmee ook?
0: Ha.
1: Het eten wordt niet meer opgeschept.
0: Nee.
1: Dus iedereen gaat in een rij staan. Iedereen weet het. Sapko Janin waar ik het over heb.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik ben getraumatiseerd.
0: Getraumatiseerd kon je toe rijden.
1: Maar wordt wat trauma onthouden. Je wordt wat trauma.
0: Je hebt die cis trauma overgehouden.
1: Ik ben een getraumatiseerd kind uit Suriname.
0: Suriname, ja, ja, ja.
1: Ja, kan je. Ik ben zwaar getraumatiseerd. Dus als ik in zo'n rij moet gaan staan.
0: Dan heb je heel lang geen zin meer.
1: Dan vertik ik het. Echt waar.
0: Ja.
1: Liever aan nakhai, te chorde.
0: De tor kai qua kila wega.
1: Hamar aurat.
0: Oh, chatty.
1: Dus ik ben getraumatiseerd, echt waar.
0: Ja.
1: Dus ik heb er nog steeds die trauma.
0: Ja, nou ja, oké. Okay, ja.
1: Trouwens, zes keer de klep, milge toch? Centrale import Suriname, zo heet het.
0: Centrale import Suriname. Hé, als ik hem ook... Die mensen reageren niet via de WhatsApp. Dus,
1: we weten het direct, direct toch?
0: Centrale import, kus er aan?
1: Centrale import Suriname.
0: Suriname, sis.
1: Koffie, chai en sis.
0: Koffie, chai en catering. Nou ja.
1: En catering en sis. Dus, en een trauma, hè?
0: En een
1: getraumatiseerd.
0: Dus,
1: wat hij, als ze toe rekening hoor ik er hier.
0: Dus vandaag hebben we weer een tweede sessie om 5:30.
1: Luid, ik ben getraumatiseerd. Ah. Je moet een beetje aandacht hebben met je rekening houden.
0: Ik moet zeggen, oh, Mohammed, jij moet aan het bara doek lagen toch hè? Bara doek raad toch hè? Ik moet een beetje meeleven met je.
1: Alles heeft met je jeugd te maken tegenwoordig, toch?
0: Ik ga snel doorheen.
1: Als je tegenwoordig iemand een dood maakt...
0: Ja.
1: Dan komen allerlei verklaringen bij je. Het heeft met het verleden te maken. Het heeft met een trauma te maken van die persoon.
0: Ja.
1: Wat die persoon heeft meegemaakt toen die klein was.
0: Ja.
1: Dus de verklaring wordt continu gezocht in het verleden ergens.
0: Ja. Maar het is altijd toch zo. Van, je kon ook een keer doekeren, je kon een keer koetseren.
1: Eerlijk bol.
0: Heb ik een trauma, hè?
1: Toch ik een trauma, ba.
0: Nou ja, ik vind...
1: Toch serieus kan je zeggen.
0: Ja. Ik denk, Rakesh...
1: Rakesh
0: uit Den Haag. Boli zeggen, sis, kimmelt heb ik Conversation International Suriname. Nee, Rakesh. Centrale Rakesh, toch? Ja, nee. Of je maakt een grapje met ons. Natuurlijk kan ook, hè.
1: No. Amano sabi. Is een naam met Naraha. John Bayalikisba is een naam met zeker Naraha.
0: Maar trauma... Hega wel, Hega, ki ham sen nami boiti mere hati wel.
1: Wacht, ho. Loit, wacht.
0: Ab ka kere tu?
1: Agor.
0: Tu ja jalebi khai?
1: Dek, ego baat je bataye.
0: Ha.
1: Dan moet je even de tijd nemen.
0: Oh, dan moet je luisteren.
1: Moet je even stiltes laten vallen.
0: Oké.
1: Okay. En dan moet je zeggen...
0: Absoen.
1: Priesu ne valo.
0: Oh.
1: Ujala radio ke. Abtulon sun.
0: Absoen.
1: Loit ke.
0: Hamar duk bari kahani. Hamar trauma. Hamar trauma. Ihe sen naam me hem rati. In boiti. To boiti me hem rati. En dan, dan was je soms alleen. Want door familie binara. Dus je woonde soms... je was 10 jaar of zo. En je woonde met je zus. Of je met je mama. Maar dan was je niet met de hele familie. Maaibab door zaad naar haar. Dus dan heb je wel een periode. Ja, zijn naam mee. Dan heb je wel moeilijk gehad. Dus kon je natuurlijk gaan naar Banawe of wat dan ook. Dus moet je zelf koken. Je moet overleven. Dat is wel mijn trauma. Maar ik heb wel veel van geleerd.
1: Nou, jij bent er sterker uitgekomen.
0: Ja.
1: Het heeft je gevormd.
0: Het heeft me zeker gevormd.
1: Dus jouw trauma is geen echt trauma, Lloyd.
0: Oh, toch maar kotje. Ja.
1: Dat hoorde bij de opvoeding. Karaktervorming. Je ruggengraat krijgen. Dat is bij jou gebeurd. Hoe zet u het naar Jabarbat?
0: Ja.
1: Dus je haalt trauma en opvoeding door elkaar.
0: Eigenlijk. Nee, ja.
1: Dus kijk, Sonna, toen ik jong was, en jij ook denk ik, en heel veel mensen in Suriname, hebben we heel veel dingen moeten doen die de jongeren van nu niet doen.
0: Nee.
1: Weet je? Ik was heel jong toen ik bijvoorbeeld moest meehelpen, planten en dingetjes doen, hè?
0: Ja.
1: Maar ik was ook heel jong toen ik al moest helpen verkopen op de markt. Weet je, dus. Maar dat is geen trauma. Dat hoorde erbij bij dat leven.
0: Dat hoort bij het leven, hè?
1: Agar garib taiba, agar maaibabke otna nahiga. Dus dan leerde je vroeg al.
0: Jij bent geformd.
1: Je hebt een geweldige opvoeding gekregen, Lloyd. Het heeft je sterk gemaakt.
0: Ja,
1: half vol of half leeg, toebol.
0: Hè? Wat zeg je?
1: Half vol of half leeg, hè? Dat glas.
0: Ja.
1: Is de benadering, hè?
0: Het is net de benadering,
1: dus wat jij een trauma noemt, noem ik gewoon opvoeding. Opvoeding. En je hebt gelijk.
0: In dem door litiga. Ik dem litiga.
1: Peer heb me.
0: Adam, jij zei baat kreeg lijkt net. Hardem ik je laatste woord trekken. Maar ik wil met jou erover hebben. Maar wat jij toen kijkt een kaartje. Half jaar geleden hebben we het gehad over El Nino. Kun je dat nog een keer even... El Nino ke Barime en wat dat voor ons betekent voor Priesunewalo, Absunie, El Nino ke baat.
1: Nou, ik heb het helemaal niet voorbereid. Dus even een chota roep me, Hambolsekila. Om de zoveel tijd krijg je dus zo'n weersontwikkeling, Dunia Barme. Maar ook Hamluk Bolila El Nino. Dus El Nino komt om de zoveel tijd terug. Het is niet een eenmalig ding. Het is een fenomeen waarbij de warmte opwarmt ergens. En dan heb je luchtstroom en dan heb je dit en dan heb je dat. Maar het effect daarvan, daar gaat het om, is ki Europa mee, i zomer mee. Bahut hitte hoiga, bahut jada hitte.
0: Kan niet Europa ki dunia bhar?
1: Dunia bhar mee, maar Europa mee, khas karke, jahan hum log rahila. Dus toe voorbereid rij. En dit hebben we echt al heel vaak gezegd
0: ja,
1: op de radio.
0: Heel vaak, ja.
1: Toe op een maaibab gaat hij ook erko lagwade. Wees niet nonchalant. Denk niet van, ja, maar mijn vader en moeder hebben dat niet nodig. Ik wil ventilator baarden doen. Nou, als ze een huis hebben, koophuis hebben vooral. En ze hebben geen airco. Ik wil airco lagwade, boy.
0: Ja, boy.
1: Die zonen moeten dat gaan doen. Die zonen moeten even actief worden. Niet een wachten.
0: Ja.
1: Dus denk aan je medemens. Denk aan vooral ouderen. Ja. Als je iets kunt regelen voor ze. Want het gaat echt bloedheet worden. Bloedheet. Maar, en El Niño is een feit gewoon. En gaat gewoon gebeuren dit jaar.
0: Ja.
1: Dus ook er met labada die effecten voelbaar zullen zijn wereldwijd. Maar zeker ook hier bij ons.
0: Ja. Maar kan niet.
1: Dus,
0: Ja.
1: Nee, er kunnen allerlei dingen bij komen. Hè,
0: onweer, garja, overstroming.
1: Rakam, chicho, is kijk, dat dunia bhar mein afhankelijk kahan baat hai. Dat heeft te maken met de breedtegraad en lengtegraad en weet ik veel wat allemaal. Dus hè, dat gaat te ver om uit te leggen nu, denk ik. Maar,
0: ja.
1: Maar het gaat erom te voorbereiden. Het gaat echt bloedheet worden.
0: Ja. Okay.
1: Dus Abki Somer, Jabarjas. Trouwens, over bloed heet gesproken.
0: Ja.
1: Je hebt ook bloed mooi trouwens, hoor.
0: Ja, je hebt bloed mooie vrouwen.
1: Maar we gaan het over bloed bij, of mannen.
0: Mannen, ja. Nou ja, mannen.
1: Heb je bloed mooie mannen? Nee.
0: Nou ja, nee, ik denk bloed mooie vrouwen. Maar mannen heb ik nooit van gehoord, hoor.
1: Een bloed mooie man?
0: Ja.
1: Klinkt al fout, hè? Nee, volgens mij heb je een bloedmooie vrouwen, inderdaad. Ik heb nog nooit een bloedmooie man gezien.
0: Nee, Hamlet, hoor.
1: Ik heb wel mooie mannen gezien.
0: Ja.
1: Maar niet bloedmooi.
0: Bloedmooi, nee.
1: Amitabh-chan is gewoon mooi, maar niet bloedmooi.
0: Ja.
1: Toch? Of niet?
0: Ja. Nee, Amitabh-chan is mooi, maar ja, bloedmooi.
1: Amitabh-chan was een mooie man.
0: En nog steeds vind ik Amitabh-chan, hij ziet er goed uit. En dan vraag ik me af, hoe krijgt hij dat voor elkaar?
1: Nou ja, genen. Hij verzorgt zich goed. Ja. Hij ziet er gewoon knap uit.
0: Oratke sportkeribiet, hè?
1: Kan dat hoor, ja, zeker. Ja. Nee, maar hij heeft het al mee, hè? Van nature al. Hij is lang, hij heeft een mooie stem. Hij kan mooi praten, hij is slim. Hey, good looking, echt waar. Heel mooi.
0: Ja.
1: Vroeger wilden alle mannen trouwens op Amitabh-chan lijken.
0: Ja, sabko hi ke barwara.
1: Daarvoor. Aan daarvoor had je volgens mij Rajesh Khanna en zo.
0: Dat
1: soort mensen.
0: Shami
1: maar Amitabh-chan, Mikado man.
0: Ja.
1: Wat een geweldig mooie man.
0: Zeker. Nou.
1: Makara Helium, Lloyd. Bloedmooi. Bloedheet. Ik heb het over bloedheet.
0: Bloedheet, ja.
1: Dus over bloedheet gesproken. In Amerika kan het in sommige speelsteden heel erg heet worden.
0: Ja.
1: Dus toen zat je 35 graden ongeveer. Felle zon. En jij moet daar een wedstrijd spelen. Dus je prestatie
0: wordt minder.
1: Maar los van die hitte is er nog een fenomeen trouwens.
0: Huh?
1: En dat is luchtvochtigheid.
0: Ja.
1: Sunewalo, je janega ujanega, luchtvochtigheid. Ke matlab kaba. Ojena samjega, even heel simpel uitgelegd, luchtvochtigheid. Dus ook een matlab ba ketna vocht haiga. Luchtwame, in de lucht.
0: Ja.
1: Maar dan begrijp je nog niks. Dan gaat het erom, het is heet, je moet transpireren.
0: Huh?
1: Maar als de luchtvochtigheid hoog is.
0: Huh?
1: Mooi zijn, Sonjewala.
0: Sonjewala.
1: Als de luchtvochtigheid hoog is, dan kan je moeilijk transpireren.
0: Oh, te kaken
1: is omdat vochtigheid wat op. Omdat vochtigheid wat bij hoogba en je lichaam wil transpireren, dan kan hij dat vocht moeilijker kwijt.
0: Ja.
1: Logisch toch?
0: Ja, logisch.
1: Omdat de luchtvochtigheid hoog is, kun je transpiratie niet kwijt. En omdat je niet kunt transpireren in die hitte, krijg je lichaam
0: warm, nog
1: een extra opdonder.
0: Ja.
1: Dus je hersencellen zeggen dan van, het is heet, maar je kunt niet transpireren, dus ik heb het nu extra heet.
0: Dus wat moet je dan
1: dus
0: doen?
1: Je prestatie in die hitte, Lloyd,
0: wordt minder.
1: Kan met 30% bijna omlaag gaan.
0: Ja, maar wat moet
1: dus
0: je dan
1: dat
0: doen?
1: Dus dat wil zeggen, nou ja, dan moet je tegen wapenen. Je moet acclimatiseren. Je hebt 2 weken nodig om te acclimatiseren. Je moet hydrateren, je moet goed drinken. Je moet wennen eraan, aan die luchtvochtigheid. Zodat je transpiratie toch gaat veranderen. Dus je moet er niet schuwen.
0: Hey,
1: en je moet niet van de ene plek naar de andere plek gaan. Je moet op die plek.
0: Ja,
1: Ja, je moet op de plek blijven voetballen waar je blijft. Maar nu, nu komt het eventjes.
0: Ja, ja.
1: Aartje Raadke speelt Nederland ook in een fantastisch stadion.
0: Ja.
1: Sonewalo, Kjelkerje. Echt beautiful. Aartje stadion, John met Nederland, Kjeliga. Daar heb je schermen hangen.
0: Ha.
1: LED-schermen.
0: Ja.
1: Fenomenaal groot.
0: Ja.
1: Het is echt een fantastisch stadion waar Nederland vandaag gaat spelen.
0: Ik kan met Sabtjitbarka, toch?
1: Naar hem. Maar die stadion waar met Aachuali is echt een genot om daarin te spelen, zeg ik.
0: Ha.
1: En er is een dak. Dus deze arena, met het dakba, hij gaat dicht.
0: Ja.
1: En er is airco.
0: Ook dat nog? Oh, dat
1: dus het stadion van vanavond heeft airco.
0: Airco.
1: En het is echt een heel mooi stadion. Toetakie, de beelden zullen fenomenaal zijn. Ik denk dat de schakeltechniek bij Nederlander ligt vandaag.
0: Ja.
1: Dus als dat zo is, dan is de eindregisseur gewoon een Nederlander. Nou, dat zou helemaal top zijn. Die kunnen dat echt goed in beeld brengen.
0: Ja.
1: Dus dan heb je hele grote schermen hangen. Het is echt alleen het stadion, alleen als fenomenaal. Maar dan komt de analyse nu, Lloyd. Even één stapje nog. Japan is de tegenstander vandaag.
0: Ja, ja.
1: En die Japanners zijn heel bewegelijk. Ze zijn wat korter, over het algemeen.
0: Maar ze
1: barsten van de energie.
0: Ha.
1: Ze blijven rennen.
0: Ja.
1: Ze zijn fanatiek.
0: Ja.
1: En ze spelen voor land en volk.
0: Ja.
1: Toch? Dus die mensen... Maar op Kahoiga, dus het tempo van de Japanners gaat heel hoog zijn tegen Nederland.
0: Ha.
1: Maar Nederland gaat dat tempo ook wel aankunnen, is mijn voorspelling.
0: Zeker.
1: Omdat we in airco spelen. Dus dat is ons voordeel, Aj.
0: Ja.
1: Airco je naar het ube klari ube dede.
0: Nou ja, dan gaat Malen het wel halen. Hè?
1: Wij gaan het zeker halen. Malen gaat het maken vandaag. Nee, maar Malen gaat ons kampioen maken. Toenandara.
0: Hey.
1: Als Malen is een ketchupfles. Weet je wat dat betekent?
0: Ketchupfles? Nee.
1: Malen is een ketchupfles.
0: Nee, vertel.
1: Ham samjai?
0: Ham samjai, want ham naap samjai.
1: Eigenlijk Suriname, in Suriname hadden we geen ketchup, boy. Er was geen mayonaise, er was geen ketchup.
0: Jij hebt echt een trauma overgehouden aan Suriname.
1: Ik ben in Suriname groot geworden.
0: Je bent een getraumatiseerd persoon.
1: Zwaar. Ik heb echt hulp nodig.
0: Wil je erover praten, Hanno? Ja, ik heb een luisterend oor, hoor.
1: Maar niet met jou, met deskundigen. Ik heb professionele hulp nodig, maar ik heb geen amateurs nodig. Ik heb...
0: I got it serieus, ja.
1: Nee, maar ketchupfles. De theorie van de ketchupfles, die gaat als volgt. Voor de mensen die het niet wisten. En Malen is een ketchupfles. Dus als je ketchup hebt, hè, Lloyd. Toke hij gaat garen.
0: Klopt.
1: Je drukt op dat ding, je schudt ermee, er komt niks.
0: Nee.
1: En plotseling komt er te veel uit.
0: Ja.
1: Altijd toch?
0: Ha.
1: Dat is de theorie van de ketchupfles.
0: Dus...
1: Hij komt een hele poos niet, maar jouw suruker is aanwekken.
0: Explosief.
1: Barbarijke. Je oeperwali dewega.
0: Mooi.
1: Barbarijke
0: dewega.
1: Chapper bharke. Dus dat is de theorie van de ketchupfles.
0: Uh-huh.
1: Dus ik denk dat Malen de ketchupfles is.
0: Soon.
1: Ik denk als hij vandaag heel snel scoort, laten we zeggen binnen eerste kwartier, als Malen een doelpunt maakt, wordt Malen gewoon topscorer van het WK.
0: Wordt hij meteen 100 miljoen?
1: Hij wordt de nieuwe Marco van Basten.
0: Marco van Malen, wordt hij meteen 100 miljoen waard? 100 miljoen waard, hè? 100 miljoen. Rome kan hem dan verkopen voor 100 miljoen.
1: Hey, ik krijg reactie hier, mensen zijn vervelend aan het doen.
0: Maar aan het Amlok Badiatri over ratten op Schiphol vorige week.
1: Schipholratten.
0: Iedereen is daar helemaal nu alert op. Je raad kunt je je kon ik er leven of kon je je kon ik er pas
1: uitzetten. Wat jij
0: moest, maar per dauren heen. We hebben het gehad over chachata. Ik snap echt niet hoe je als chachata kunt slapen, hoor. Maar goed. Maar er is een.
1: Er zijn mannen die dat doen, maar je.
0: Zuid-Afrikaanse politie heeft zaterdag 150 levende giftige schorpioenen gevonden in de bagage van een reiziger. De man is aangehouden op de luchthaven van Kaapstad.
1: Ik ga je vertellen, die man was geen liefhebber hè, van scorpioenen. Die man is businessman. Hij wilde gewoon geld verdienen.
0: Met die levende giftige scorpioen. Ja, je verdient daar
1: goed. Het is grof geld waard.
0: Maar, ja. Maar scorpioenen, kijk, wat kon bizaaltjes hebben scorpioenen?
1: Nee, zo'n admija tja-tja-tja oekarega, Lloyd. Posega. Dat scorpioen kan ik nog begrijpen, ja.
0: Maar wat doe je dan met scorpioenen? Kon je hebben? Wat is het
1: businessmodel? Wat doe je met tja-tja-tja? Toch mijn bol. Je verkoopt het, ja. Je verkoopt het. Er zijn veel gekke mensen op de wereld.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel gekke mensen hè, die gekke dingen doen. Hè?
0: Ja. Ja, zeker.
1: Ik was saap. Zonder dat ik saap op een garmelet. Mensen verschillen. Ja, maar dat mag toch?
0: Maar er is een verschil tussen een schorpioen, tja-tja, en een kuta of een bilaar hoor.
1: Er is zeker een verschil. Er is ook een verschil tussen bloedmooie vrouwen en bloedlelijke mannen. Input. Heb je input, Milan? Ik let hoor. Bloedmooie mannen bestaat niet. Het zijn bloedlelijke mannen. afschuwelijke
0: maar
1: mannen.
0: Ik heb veel lelijke mannen.
1: Maar over het algemeen, hè, Lloyd? Sorry, ja. Torbat Jamkartila eventjes. Jij mag zo. Maar voordat een boelie. Maar er is een onderzoek geweest.
0: Ja.
1: En mannen zijn over het algemeen echt lelijk ten opzichte van de vrouw. Ja, gewoon wetenschappelijk onderzoek hebben. Ja,
0: zullen we wel iets op. Je doet hamlok naar Bolilatje. Het is wetenschappelijk onderzocht. Dus hamlok ik kwalijk naar je mannen. Dus ja. Hè?
1: Nee, maar over het algemeen dus worden vrouwen als mooier gezien en mooier beschouwd en beoordeeld. Ook door anderen. Ja. Ook door vrouwen zelf, maar ook door mannen.
0: Ja.
1: En mannen worden over het algemeen minder mooi. Als minder mooi beoordeeld.
0: Dus
1: dat is gewoon een wetenschappelijk onderzoek.
0: Maar toen eigenlijk, Bolle, van je hebt van die lelijke mannen die echt.
1: Vrouwen zijn mooi, mannen zijn lelijk.
0: Ja, maar toen, Bolle, je hebt veel van die mannen, lelijke mannen, die mooi, met mooie vrouwen lopen. Hoe dan?
1: Ja, maar dat is compensatie.
0: Oh. Is dat compensatie?
1: Je kunt ook overcompenseren, kan ook hoor. Als je genoeg geld hebt, kijk, een miljardair. Heb jij ooit een miljardair of een miljonair, multimiljonair?
0: Ja.
1: Een man, hè?
0: Ja.
1: Een lelijke oude man, die multimiljonair. Heb je die ooit gezien met een lelijke vrouw?
0: Nee, natuurlijk
1: nooit.
0: Nee.
1: Nooit. Die heeft altijd een bloedmooie jonge vrouw naast zich.
0: Ja, maar dat is een inkoppertje.
1: Zo werkt het systeem.
0: Ja, oké.
1: Okay. Maar zo als een euroko, Lloyd.
0: Hoi, jongen, dat is allemaal natakila. Kijk, ik kon een keer deal, kijk, zijn heer, handje hel.
1: Tot deal, heb natuurlijk mangila, maar binnenkort heb jij ook een hele mooie vrouw naast je, toen als spanker. Kun jij trouwens muziekinstrumenten spelen? Heb jij een foto, denk je?
0: Nou, nee, ik niet. Ik helemaal niet. Hoe heb je het met Nabati? Nee.
1: Ik zie hier een foto van mijn vrouw die dolk aan het spelen is.
0: Oh ja?
1: Ja, mijn vrouw kan dolk spelen.
0: Ja, oké. Okay. Dus
1: doe kon je Janik hele Lloyd?
0: Nou, ham kabelen. Nee, ja.
1: Ik kon instrumenten doen aan Janik hele.
0: Nou.
1: Ik wil dholak talk binnen aan Janik hele.
0: Nou ja, dholak ham bajaise kille. Maar dan het niet vals riegaatje zo toch?
1: Maar bajaise kille.
0: Ham bajaise kille. Wel, ham wel trompet bajaise kille. Dat soort dingen kan ik wel. Maar ja, hey. Maar het klinkt toch niet? Het klinkt toch allemaal
1: eigenlijk
0: niet?
1: Eigenlijk kun jij alles, maar het klinkt waardeloos.
0: Het
1: maar
0: is gewoon waardeloos. Gewoon rommelen, ja.
1: Dan
0: komt de rommel.
1: Ik ben ook helemaal amuzikaal.
0: Ja, nee, je kan wel zingen. Je kan wel een mooi verhaal vertellen.
1: Ja, maar amuzikaal, ja. Amuzikaliteit.
0: Nee, dat klopt. Ja, klopt.
1: Dat heeft niks met muzikaliteit te maken. Oké, Lloyd, Sonna. Don.
0: Don, laat het houden, want anders blijven we heel veel tories en dingen bespreken. Bij half. Hoe laat is de volgende uitzending van Ujala?
1: Half zes.
0: Zijn we weer.
1: Zonder tegenbericht.
0: Zonder tegenbericht.
1: Beetje met je kusje na, Bigral Hamlokke.
0: Dan
1: gaan wij aanschuiven. Lloyd, Vijay en ik gaan dan in de. Hoe je dat ding? In de Champions Cave, voetbalcave,
0: Ujala cave.
1: Dan gaan wij in de Ujala cave aanschuiven.
0: Ja, en dan
1: ja toch?
0: Ja, dan gaan we heel even live weer op Ujala. Maar we gaan nu lekker luisteren naar muziek op Ujala Radio, toch?
1: Zeker, zeker. He? Dus tot later. Mooi serie.
0: Mooi serie. Je had de kaap nu zo'n Ujala's Coffee Chai en Champions. Aanske was een speciale editie, zoals die handel ook niet peesje. Aapke was er zo'n wel. Hamaapse 4 miljoen wel later. Op Ujala.

is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op You Are Hoedjala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, Hamar Ujala Radio, Ujala.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Maurice de Jong.
3: Na een nieuwe Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, want er wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Everdingen. Dan daar 2 rijstroken dicht. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf afrit Geldermalsen met een kwartiertje extra reistijd. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik shoep jou, aangezien we wel ook een hele gezellige zondagmiddag, lieve luisteraars van Ujala Radio. Aanske zonder sham ka programme, lekker aai he. Aap sabi klee, piare, zonder wel ook klee, piare, piare, buiten gana ke geet. Dus ga lekker zitten, chai erbij en zoen je groep zoer het buiten gana.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Na een nieuwe Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: हमारे रंग दसवा कैसन

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: verliefd op jullie, hem. Verliefd op jullie, weet je?
1: Maar huh? Inderdaad, dus ik ga van zo'n idee, is hij banaise hebben, die dan wil je niet meer naar die originele nummers luisteren.
0: Dat is toch zo mooi, hè? Ja. Zo mooi. Prachtig.

0: Ujala Radio, je hè. Ik ben verliefd geworden op een AI-meisje. Dik het naar mooi gaan, weet je, Chaudia. Lloyd?
1: Ja.
0: Ben ik dan verliefd hoor jullie?
1: Zeker.
0: Toen je hem maar bij je.
1: Alleen als ik bediend word. Alleen als ik bediend word.
0: Ajeto, ajeto. Hey, maar...
1: Ja, paan ke patape. Khaan ze me nu hier.
0: Paan ke patape?
2: Paan ke patape.
1: Paan of paan
0: ke patape. Het wordt te duur.
1: Nee, sorry, niet paan ke patape. Bananenblad. Bananenblad, dat bedoelde ik. Het zijn allemaal bananen. Na paan ke patape.
0: We gaan even kijken of wiens geluid goed is. Is deze goed?
1: Ja, nee.
0: Is deze goed?
2: Van mij mag zachter.
0: Is het deze? Welke is dat?
2: Ja, deze.
0: Heb jij goed geluid?
1: Ja, ik heb goed geluid.
0: Oké, ik kan hem harder of zachter
1: zetten. Nee, nee, nee. Ik heb hem harder
0: kan je op blasker, DJ. Zometeen dus de wedstrijd. Live. Gaan we ook taken bij? Commentaar voor live de BM.
2: Maar over welke wedstrijd heb jij het?
0: Japan-Nederland.
2: Japan-Nederland.
0: Ja, over die wedstrijd.
2: Maar hoe is het een bizarre wedstrijd?
0: Maar hoe jabber wel?
2: Nee, maar Sunna, luister. Het is toch een applaus waard, een dikke applaus waard...
0: Mm-hmm.
2: dat Curaçao dit heeft bereikt.
0: Nee, het is een ongelofelijke prestatie. Echt ja, waar, toch? Echt waar. Het wordt een enorme afgang,
2: dus
0: dat wel, maar...
2: wat het ook wordt... Nee, zoon. Wat het ook wordt, maakt niet uit.
0: Nee, het is een... ja. Huh? Het is een enorme prestatie. Kleinste land ter wereld. Met oudste coach.
1: Ja. Huh? Ja.
0: Met een dementerende coach.
1: Nou ja.
0: Mag babbelikken, mag babbelikken.
1: Nou,
0: mag babbelikken toch?
1: Nee.
0: Ook al is die man oud. Ja, man, boom, hij is nog goed. Hij is nog goed.
2: Voor hond over, hij is een
0: tjeetje. Nou, hij is een man. Babbel je over wel.
2: Want hij zit op het jaar, dat hij zo chila zei, dat hij naar het hobby, dat hij niet maar over wie bollen.
1: Nou, dat is wat je bent op het jaar.
0: Abbe toch dat toen naar Jalal Babic, ik kon hem nu.
2: Nee.
0: Lloyd आदमी के हंसे कि जेकर दांत झर गए बस
1: या नया सब कुछ साथ हो सके हमारे साथ भी हो सके
0: तू कहीं हंसे दमियन के सुंदर तांद
1: ना ना हम ना हंसी ला कैसे बोले कि हम हंसी ला
0: ये ड्राइव द स्पॉट मैन सर
1: ये तो मैं सब चीज बोल रहे हैं रेडियो पे
0: इस तो बात Oké, maar ik wil wel een voorspelling hebben. Hè?
2: Van
0: Japan, Japan, Nederland. Ach ja, Nederland, Japan, Lau Bolivia.
1: Ja, Nederland, Nederland,
0: Japan,
1: Bolivia. Ja,
0: Nederland, thuiswedstrijd, thuiswedstrijd.
1: Ja.
0: Nederland, Japan, which to suru, als kenner?
2: Nederland 1, Japan 2.
0: Japan wint dus.
1: Ja, Japan okay. wint. Ja. Nou, ik zeg 2-0 voor Nederland.
0: 2-0.
1: Ja.
0: Dan nog een beetje wat met zal jij. 2-1 voor Nederland.
1: Dat is ook goed.
0: Hoe zeg je dat?
1: Ja, hoe wil je zeggen.
0: Ali, wat zeg jij? Ali, wat zeg jij?
2: Tussenstand 1-1.
0: Ali Bolega, hoeveel? Hoeveel? Hoeveel?
1: 1-1.
0: 1-1, Bolisa?
1: Ja, of 0-0.
0: Of 0-0. Ali, je mag maar eentje zeggen, hoor.
2: Ja, ik kan ook een lijst afgeven.

0: Je mag er drie zeggen, bitch. 2-0, 1-0, 3-0.
1: Oh ja, off.
0: Ja. Dus jij zegt Nederland verliest.
1: In Nederland verliest.
0: 1-2.
1: Ja, 1-2.
0: En Tubolega loopt 2-0 voor Nederland. Voor Nederland. Hambolila 2-1. Ja, tik het toch?
2: Ah.
0: Maar we worden zeker wereldkampioen.
2: Ah, hoe toch heb je?
0: Hoe toch honderd heb je?
1: Luister. Ronald Koeman, hè? Ja. Laten we het even over die man hebben. Ronald Koeman. Ronald, nee, met Ronald. Respect. Geen Ro.
0: Oké.
1: Meneer Ronald Koeman. Al zijn interviews die hij heeft gegeven tot nu toe... Ja. Hij heeft niet één keer gezegd, wij worden kampioen.
2: Oh, oké.
1: Wat hij zegt is... We gaan spelen om te winnen. Maar iedereen speelt om te winnen bij je.
2: Wat vertel
1: je daar?
2: Ja.
1: Nee, niemand speelt om te verliezen. Maar
0: het is niet de spirit.
1: Ook Binabolisé van wij worden kampioen.
2: Ja, ja, ja.
1: Nooit.
0: Nee, maar
1: dus
0: als hij zelf
1: geen vertrouwen in heeft, dan hamlok kebati.
0: Nee, hij heeft vertrouwen, maar het is geen bluffer.
2: Van Gaal
0: is een beetje een bluffer.
2: Dat heeft hij in Qatar ook gedaan, toch?
0: Maar hij is van Gaal kan pakken.
2: Ja, dat heb je een beetje zo.
0: Hamlok zeker kampioen op wist.
1: Nederland jij finale mee?
0: Ja.
1: Als Nederland de finale bereikt, Oranje de finale bereikt,
0: ja,
1: ga jij op de dag jalebi van de finale garm vers jalebi ga je bakken. Oranje jalebi. Als Nederland naar de finale gaat, hebben we niet ook al carrière looi?
2: Ik wel. Ja.
1: Ik ga op diezelfde middag lunchen met Maxima.
0: Ocha?
1: Yes.
0: 100%.
1: 100%.
2: Oké.
0: Looi.
2: Je hebt niet maximaal
0: gepauze. Nederlandse kampioen, hoe je dat op een keer kaalscherkel liest, sorry. Ik zal nu nog je. Ai. Ik had trouwens een playlist hier gemaakt, maar ik zie mijn hele playlist niet. Dus we gaan straks zoeken waar hij is gebleven.
2: Ja.
0: Leuk?
2: Ja. Nou, die komt eraan.
1: Ja, maar...
2: Ja, je zit in een
0: jazz. Mooi liggen, hè?
2: Ja. Maar dat ene nummer van Chelte Chelte. Dit is Chelte Chelte.
0: Dit is Chelte Chelte.
2: Ja, dit is geweldig.
1: Ja. Maar ze doen ook veel reggae-style. Ja. Zo mooi.
2: Ja. Maar hier mooi, hè. Dit is echt mooi gedaan. Jazz-style.
0: Ujala Radio. Bijna 6 uur. Dus wij gaan zometeen verder natuurlijk. Vanuit ons...
2: Cave, hè?
0: Welke cave?
2: Ujala Cave.
0: Ja. Oranje Cave, Ujala Cave.
2: Ujala.
0: Dit is geen koffie en chai, toch?
2: Ujala Champions Cave. Nee, koffie China.
0: Champions Cave,
2: ja.
0: Mooi, hè?
2: Ah.
0: Weet je kon die Suriname wel? Ik denk dat Suriname naam.
1: Nou, terwijl hij Suriname natuurlijk kent, hij zo chila van.
0: Ik was Suriname wel.
1: Cave.
0: Citrus Cave.
2: Cave.
0: Ik was groot hem lukken, maar ik was groot hem lukken. Ja, or kon je naar ijs kijken. Ik was bunker, hè? Bunker hem lukken. Niemand is hier welkom behalve.
2: Gaat de reclame nu in?
0: We gaan naar reclame.
2: Na de reclame zijn we weer terug.
0: Juist.

0: vandaag vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Volgens hem was die actie onnodig en slecht getimed omdat ze plaatsvond op een moment waarop er bijna een akkoord met Israël in zicht zou zijn. Hij benadrukt wel dat Israël zich mag verdedigen, maar roept op tot terughoudendheid van alle partijen, inclusief Hezbollah. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Op een congres in Budapest kreeg hij unaniem een nieuw mandaat van 1 jaar zonder tegenkandidaten. Orbán erkende de nederlaag, sprak over een overgang naar oppositie en pleitte voor jongere partijleiding. De oppositie onder Peter Magyar won de verkiezingen overtuigend na 16 jaar Fidesz aan de macht. Na een nieuwe Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, I'm Katrina Kiff. Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, main hoon Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland. My name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey सुनो वालो मैं हूं आमी जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार खुशी और मस्ती मिलता है.

0: Intussen moeten we zeggen goedenavond. Hey, wat raad hoor je?
1: Oh, raad hoor je.
0: Chau, bedje.
2: Is raar hè, om nu goedenavond te zeggen.
1: Ja, Ujala keek van mijn kabbe raad hoor je eraan.
0: Zomer hè, Nederland hè. Dus... Samayed dikhiye tab bolye goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Aur bahire jab dikhiye
0: hum log gwinti rahli jab raat ho jata raha anyar ta hum log bolte rahe goedenavond.
2: Tab log goedenavond bolte rahe. Hame ankus lage acha.
0: Bakda hum log sikhaye se 6 bajge ta afan the.
2: Hamangi lab khawon bole goedemorgen. Goedemorgen. Verwa dekhna marwa dekhna. Gham jhama jham.
1: Tu abbe wo word bole ankus.
2: Ankus.
1: Ankus. Okor okor okor Nederlandse vertaling
2: koje. Tu kon word bole rebe? Ongemakkelijk, Ankus.
1: Ankus, ah oké.
0: Ik bolle kaar lage, kaar.
2: Kaar.
1: Kaar.
0: Hij mis zo'n kaar lage.
2: Kaar bolle, kaar. Hij mis kaar lage, bakra gaat.
1: Hij bolle kaar.
0: Nee. Mooi se bolle,
2: mooi se bolle. In Hindustans is moeilijk hè?
0: Kaar.
2: Je moet wel zeggen kaar.
1: Kaar.
2: Gussa.
0: Kaar, hij mis kaar lage.
1: Hij mis kaar lage.
2: Niet gussa.
0: Gussa.
2: Gussa.
1: Gussa.
2: Na gussa.
0: Gussa.
2: Gussa. Je moet het wel goed uitspreken.
0: Gussa.
2: Hoeveel letters heeft een Hindi alfabet, weet je? Nederlands heb je 26 letters. Of Hindi meer, ik aantal letters ook. Maar hoe lang wat ik heb? AI. AI heb ik. Ja toch? Ja. G, G,
0: G.
2: G, G, G. Ja, Hindi.
0: Ja.
1: Hamza na puch.
2: Na ABC. Na ABC. G, G, G.
1: Na.
2: Yaralavash. Dekh le toh.
1: Maar Vijay, jij zou het wel moeten weten.
0: Ja, maar ik weet het ook.
1: Oh, weet
0: maar
1: het
0: waarom
1: ook.
0: Moet ik het aan jou vertellen?
1: Dan denk ik, ja, waarom met dat
2: van Lloyd, Lloyd kan beginnen.
1: Ja,
0: het heeft geen zin.
2: Lloyd,
0: ik heb het al gezegd, maar ik heb het al gezegd. Vijf minuten later vergeten. Dus...
2: Ai. Dat is trouwens wel heel mooi gedaan ook, hè?
1: Ja.
2: Sajna hai.
1: Sajna hai.
2: Sajna ke?
1: Sajna ke liye.
2: Aur jo chhoriya ke naam Sajna rehta, kya hua vich?
0: Tab ho jaat, teen din Sajna toh. Sajna ko?
2: Haan?
0: Sajna hai? Sajna ke liye.
1: Wah.
2: Ego nawa gana banai ja. Teen go Sajna ke saath.
1: Maar kitna mooi hai ki auratiya... toch Adamia gaat in sage hega kitna mooi se toch van Adamia bij ghare aayega hè abe Vijay ghare aayega hè to sajna sajiga Vijay gaat in
0: what the fantasy
1: ma to ke na mooi lage Vijay
0: doctor khat koi kabhi saji se
1: na na je ziet toch al, je ziet het al toch voor je. Je komt naar huis, denk, ai, maar wat die mooie is, dat is ke.
2: Hamagorilla, Lloyd. Tu fantasie wereld, de baten zijn.
0: Rasta mera hier te sochiye, hè? Als je thuis bent, hè?
2: Usabche joan jaane kab hoega?
0: Chadar odke sutar hè?
2: Usabche joan jaane kab hoega?
1: Seri taake.
2: Bias se pehle.
1: Oh, bias se pehle.
2: Fourth achere laat sikray. Tab hoega uchi joan.
1: Oh, bias ke baad.
2: Niet als je 30 jaar getrouwd bent.
0: Maar baad me auratiya pantofel pehni se aur
2: sabse laba laba kapra
1: laba laba hey we mogen niet zo praten over die vrouwen
2: nee helemaal niet
1: met toch
2: die negatief vragen
1: ha
2: was het negatief
1: ha to boli kitu laba laba pehni
2: dat was niet
0: sachai
2: is to
0: sachai
2: sachai is niet negatief
1: nee maar zo'n die vrouw heeft kari partij ke voorzitter hè
0: ook probleem hè.
2: Ik heb verschillende petten op. Jamma per cave mee baat.
1: Ik heb klachten miljard dan dan.
0: Oké, jeze uitave. Hoe is het topien badle?
1: Oh, loy topien badle.
2: Toch kijk, ouderdia de kaiga.
1: Nada kaiga. No.
2: In deze cave.
1: Koi boy. Na.
2: Alleen maar oranje fans. Maar hoe vinden jullie de versiering hier, oranje? Denk na.
1: Bizar.
2: Nederlandse vlag. Hoezo zijn we geen Nederlander? We houden van Nederland.
1: Ja, natuurlijk.
2: We houden van oranje, lauw en symbolie.
1: Al die kalle vlag op champions.
2: Denk je toch?
1: Ja, toch?
2: We houden van oranje.
1: Ja.
2: Trouwens, als Nederland gaat scoren, komt er zo'n ding, hè? Muziekje op de achtergrond.
0: Ja.
2: Nederland to Nederland, maar dan.
1: Stadionnomen.
2: Elektronisch, elektronisch. Stadionnomen. Ja, ja. Okay. Dan wordt hij afgespeeld. Elk land heeft een eigen nummer.
0: Ja, elk land.
2: En dus dat wordt erin gezet.
1: Oh, dat is nieuw.
2: Dus ik hoop dat ik hem vandaag 10 keer kan horen.
0: Er zijn veel dingen veranderd.
2: Wel leuk.
0: In 2026 WK.
2: Maar best wel leuk, toch?
0: Mooie dingen.
2: De arbiter die met zo'n camera loopt, is toch prachtig?
1: Dat vind ik geniaal.
0: Maar ook dat alle spelers met reserve spelers van beide kanten.
2: Vind ik mooi. Echt heel erg mooi.
1: Ze nemen ook niet zoveel tijd met ingooien en dat soort dingen.
2: Juist, juist. He? Er is heel weinig tijdverlies, want als je nu op de grond gaat liggen, moet je een minuut buiten hebben. Ja? Ja. Dus als je acteert,
1: Ook het wisselen, hè? Wisselen.
2: Ja, ja, ja, maar die arbiter steekt zijn hand op een gegeven moment en begint te tellen. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ik merk wel dat het spel daardoor beter is geworden. Na irritant een keer.
0: Het gaat iets sneller.
1: Ik vind het wel irritant. Maar wel irritant dat je op 22 minuten per reclame had.
2: Dat is een beetje
1: weer. Zie je dat aan die poli kunnen?
0: Druk je partij. De Nederland met natak, de België met natak.
1: Oh. Wat doen we op een hei?
0: Nou,
1: wat kan ik?
0: Hoe wat pardon?
2: Nee, die break is er. Deze man. Die reclame zetten ze niet erin.
1: Nee. Die break is
0: maar ik bedoel die reclame.
1: Die reclame bedoel ik.
0: Reclame hebben ze niet op.
2: Nee, ja, maar Belgisch commentaar.
0: Nee, drinkbreak, wat hij jou?
2: Maar Belgisch commentaar, weet je. Hé, Libatori man.
1: Nee, maar is toch een zelf hoor.
2: Hallo. Gij hebt die bal geschoten.
0: Dat valt nog mee dat ze, hebben dat ze niet zeggen van geschiet. Ja. Die bal is al geschiet.
2: Hoeveel mensen kijken in Suriname naar WK? Leeft het? Weet je? Wat zijn de berichten?
0: Nou, het
2: leeft. Wat doet onze vriend?
0: Het leeft wel. Het leeft wel. En altijd. Het leeft altijd daar. En iedereen, heel Suriname is altijd voor Brazilië. Maar dat is bekend, toch?
2: Suriname is wel voetbalminded, hè?
0: Jawel. Behoorlijk.
2: Ja, maar ze zijn voor Argentinië, hè, dit jaar. Want Brazilië heeft heel slecht gespeeld natuurlijk, afgelopen periode. Nou, bijna na Samanjad.
0: Ze hebben een hele slechte serie gespeeld. Maar Surinamers blijven toch hangen aan Brazilië, hoor.
1: Ja.
2: Nou,
0: echt wel. Really know, on and a shady,
2: just take it really slow. Leut, I'm verliefd bij Chorya Cooper. Kaha mi liga. Inder ke pari, ba. Inder ke pari. Nee, maar het is toch prachtig gedaan. Mooi gedaan.
1: Dit is mooi gedaan.
2: Het ook
1: is
2: weer een, AI.
1: Ja.
2: Ja, toch? Zullen we wel, hè?
1: Ja. Allemaal mooie nummers op AI.
2: Le.
1: Kata
2: laga.
1: Maar hoe heet het? Hamdiki Ronaldo. Ronaldo gaat ook spelen met Portugal, of niet?
2: Ja.
1: Messi ook.
2: Maar
1: je broer, hoe kan
2: nou ja, het is bijna. Dus nieuwe sterren gaan opstaan nu, hè?
1: Ja.
2: Nou.
1: Ja.
2: Dus het wordt wel een leuk.
0: Onze kwartin laatste grote toernooi.
1: Ja.
2: Ja, over een paar dagen trouwens. De Kalianke Kelwa Acherat Wali, tenminste. Brazilië Wali, Brazilië-Marokko. Was echt een topwedstrijd.
1: Het was zeker een topwedstrijd.
2: Mooi affiche.
1: Ja.
2: Ego affiche Heiga die onderschat wordt, vind ik. Hoe Heiga Frankrijk tegen Senegal.
0: Oh ja.
2: Over 2 dagen.
1: Ja, maar Senegal speelt ook goed.
2: Dat wordt ook een geweldige pot.
0: Dat wordt een mooie.
1: Ja.
2: Geweldige pot. Maar Senegal is natuurlijk vroeger kolonie geweest.
1: Van Frankrijk.
2: Dus hoe doen we met Heiga? Ik haat-liefde verhouding.
1: Oh, is dat zo?
0: Zeker.
2: Zeker. Okay. Dus dat wordt wat.
1: Maar het zijn allemaal goede spelers daarin, in beide ploegen, denk ik.
2: Nou ja, Frankrijk heeft de beste spelers, toch?
1: Ja, maar ja.
2: Maar Senegal. Maar Frankrijk heeft zoveel toppers. Niet normaal.
1: Nee.
2: Ik verheug me echt op Frankrijk.
0: Nee, Frankrijk. Ik heel een Lloyd.
1: Ja.
0: Om te kijken wat ik op Frankrijk heb.
2: Doe wij.
1: Oké, we zijn hier.
0: Om te kijken wat informatie
1: we hebben. Maar we hebben wel.
2: Nee, maar Frankrijk heeft echt een paar toppers hoor. Doe wij, Olysee, dat soort jongens. Dat worden de nieuwe sterren.
1: Wie zijn de kanshebbers om de finale te halen?
2: Frankrijk.
0: Ik denk Frankrijk sowieso.
2: Frankrijk. Brazilië niet.
1: Argentinië
2: ook niet.
1: Marokko.
2: Marokko denk het ook niet.
0: Spanje.
1: Spanje. Ik ook heel naar bij hè.
2: Trouwens, Nederland, je mooiste takje, hoe de poolindeling is.
1: Ah.
2: Als Nederland eerste of tweede wordt, hè, dan spelen ze of tegen Marokko of tegen Brazilië. Hè?
0: Oh, ja.
2: Als die 1 of 2 worden.
1: Ja.
2: Dus dat wordt echt al een probleem.
1: Dat wordt wel spannend dan.
2: Ja. Direct, bam, problematisch. Direct. Dan kun je meteen al naar huis, hè?
1: Meteen al naar huis. Ja, ja, ja.
2: Dus
1: ja,
2: dat
1: ja,
2: wordt wat, hè?
0: Dan moet je dus eigenlijk, moet je als Nederland, moet je groepswinnaar worden.
2: Ja. Nee, maar ook al word je eerste, dan speel je tegen
0: eerste
2: de tweede.
0: Ook, hè?
2: Dus dat is best wel... Maar je kunt liever wel groepswinnaar worden. Liever
1: ja,
2: wel.
1: Maar goed, ja.
2: Dat denk je een beetje vertrouwen.
0: Maar dat worden we nooit.
1: Ik hoop dat ze dan tegen Brazilië komen te spelen, want dan... Dan winnen we nog. Ja, ja, ja.
2: Bij Marokko speelde trouwens gisteren, dat is een aantal mensen opgevallen, een aantal niet, een jongen van 18 jaar oud.
1: Ja.
2: Een nieuwe ster. Aha. Dus ook een Mohamed Najanila precies, Bulgeli. Ja. Maar 18-jarige jongen, echt bissaal. Ja. Dus dat soort talenten gaan nu komen, hè.
1: Maar Marokko, het zien Marokko, op het WK. Marokko, kilo, hebben we moeilijk, hè?
2: Ja. Nee.
1: Wat ik van het spel van Marokko vind, is... Oesap, Balouan, maar ik denk direct pat, hè? Het komt, die paasjes komen meteen aan.
2: Ja, nou ja, eerste 20 minuten waren ze heel goed.
1: Ja,
2: hè?
1: Het is deze keer zo van, ja, ze vinden elkaar.
2: Brazilië-bolega, Ancelotti trouwens, de coach. Mm. Hele ervaren coach. Ah. Heeft jarenlang natuurlijk Real Madrid geleid ook. Oebolega, we waren zenuwachtig. Hoe kan Brazilië zenuwachtig zijn?
1: Waarom?
0: Nee, maar zo'n...
2: Hij zegt, mijn spelers waren zenuwachtig.
0: Elke coach heeft altijd weer zoiets als ze slecht hebben gespeeld.
1: Dan zoeken ze een reden.
0: Dan hebben ze wel een verklaring voor.
1: Ja. Ah.
2: Nou ja, Aatje Raadke dus een... Duitsland, Agi.
1: Ha.
2: Duitsland is ook wel sterk hoor, weet je.
0: Duitsland is sterk, zeker.
2: Dus we gaan het zien. Het wordt...
0: maar dit
2: is het leuke van WK en EK's.
1: Ja.
2: Je weet niet precies...
0: Nee.
2: Hoe de kansen liggen en hoe de verhoudingen liggen, weet je gewoon niet precies.
0: Nee.
2: Dus ja,
0: nee.
2: We gaan het zien. Kataloga. En hoe gaan we het houden? Chalker is rapa hiletje.
1: Hamdani dat die Vijay gela Goa. Ook Goa is eigenlijk terug. Die gaan we Vijay in hem hitkerder gaan. Toen was het door iemand anders gezongen, hè?
0: Nou, toevallig door Anand zat ik Goa ze
1: louter.
0: En die gaan we hoe zei. Bohut populair.
1: Bohut populair.
0: In Goa.
1: En toen kwam jij met dit nummer. En toen was het meteen een hit. Ja. En het was ook lekker om naar te luisteren. Ja.

0: Nog een kleine 9 minuten.
1: Ja.
0: De Hamlok natuurlijk afscheid nemen, want wij gaan nu voetbal kijken.
2: Zeker.
0: Laatste minuten. No minutoro. Wie had dit gezongen ook alweer? Weet je, het was een onbekend meisje.
2: Origineel of nagezongen?
0: Origineel.
2: Origineel, ja.
0: Ze heeft niet zoveel hits gemaakt, maar Igan wel.
2: Oké.
0: Ja, ik kan er even niet op komen. Oezala Radio Live. Wij zitten helemaal in de WK-mood, Sunnevalo. Dus dan moet ik het Torien weer gaat heel WK over natuurlijk.
3: Hebben we ons voetballiedje al gedraaid?
0: Nee.
3: Nee toch?
0: Nee. Nog niet.
2: Ja. Maar we gaan hem zoeken. Dai. Oh, voetbalkillen. Ja.
3: voetbalkillen.
0: Eigenlijk is het niet ons liedje, hè? Eigenlijk niet.
2: Nee.
3: Ja, no.
0: Eigenlijk was dat iemand anders een liedje.
3: Oh ja, ik weet het al.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Dus ere wie ere toekomt.
3: Zo is het.
2: Ashni, guys, hè? Maar.
0: Nee.
3: Aan het bedoelt.
0: Sharma. Een Sharma, mevrouw Sharma.
2: Oh ja.
0: Puntje Sharma. Ik kan niet. Kata Laga,
3: ja.
0: Puntje Sharma.
2: Oh, of je hebt het over dit...
0: Het originele jaar.
2: Ja, originele jaar. Oké.
0: Puntje Sharma, ham namua pena ila loit.
2: Ja, ik ham
0: toch kodja. Toen je wat leek, toen ik kodja. Ham kodja, kodja.

0: En zometeen dus een Duitsland Curaçao. Staat bij je, weet je? Dat ook ook ik hoop hamlok has ook koi khelwa me hè serieus na taak to na taak ook koi khelwa cha serieus taak koi hamlok aaj 10 baje raat ke
1: ja Nederland Japan zeker maar Curaçao ke sunna na ki hem bolla onderschat karilla Curaçao gaat het niet kunnen opnemen tegen een hè een
0: gaat niet kunnen, gaat niet kunnen.
1: Maar het wordt wel, het kan een show worden op in het stadion.
0: We gaan het zien. Hambolila 8-0 voor Duitsland. 8-1, sorry.
1: Nee, nee. Ik denk niet dat het zo
2: misschien wordt het 3-1.
1: Want Curaçao kan ook met 10 man gaan staan, verdedigen alleen maar.
0: Ja, en dan gaat Duitsland gewoon doorheen voetballen.
1: Dan wordt het geen show.
2: Nee.
1: Dan wordt het een vervelende, irritante wedstrijd. Maar dan kan het wel 3-4-0 worden.
0: We gaan het allemaal volgen zometeen.
2: Maar ik denk dat Curaçao het doen in de Giraal.
1: Nou, niet.
0: Wij zijn realisten. Raadke trouwens, je bent juggle je leidt. De taak liet je voorkeurs tegen Ecuador. Waar ben je Raadke? Oro Zweden, Tunesië, Riga. Uit de pool van Nederland.
1: Kijk, oh ja.
0: Wordt niks?
2: Nee, dat wordt niks.
0: België tegen Egypte, Bjorn Raadke, Nobadje. En dan een Saudi-Arabië tegen Uruguay, Bjorn Barabee Raadke. Luid?
2: Doe
0: dat een keer zo.
2: Bjorn Kjellon, het net spannend naar elkaar.
0: Oro, dinsdagke Nobadje, Frankrijk, Senegal.
2: Oké, kijk.
0: Dinsdagke Raadke, Nobadje.
2: Oeh, Kjellon, wat jij zeker, denk ik.
0: Ja. Wij zijn benieuwd wie er in de spits gaat staan. Wie gaat in de spits staan, Luid? Bij Nederland nu.
2: Memphis
0: in de spits. Lloyd, Wietje?
1: Ik denk dat Ronald Koeman gaat beginnen met Malen.
0: Malen in de spits.
1: En dat hij tweede helft Malen eraf haalt. Mits Malen wel scoort.
0: Okay.
1: Als Malen scoort, blijft hij staan.
0: Ja.
1: En anders komt Depay erin.
0: Okay. Memphis, zeg jij, komt een invallen. Lloyd?
2: Ja, ik denk dat hij gewoon meegaat meteen vanaf het begin.
0: Oké, we gaan het allemaal zien. Is best wel spannend, toch? Alleen dat al.
2: Ja.
0: Alleen dat al. Kikere hier spits zwammen. Ja. Zo spannend. Ja.
2: Maar trouwens, Catalaga is niet gezongen door onbekende personen.
0: Door wie?
2: Laat hem een gisker.
0: Nee, origineel wel, hè?
2: Origineel?
0: Nee, maar dat meisje Sharma heeft dat heel groot gemaakt, hoor.
2: Oh, ja.
0: Ik kan even niet op de naam komen. Puntje, Sharma. Hamjaila Khoje.
2: De coach?
0: Hamjaila Khoje, India bhar khod dha rahe hai. Op zoek naar Sharma, meisje Sharma. Kabhi na kabhi to kahi na kahi pe hota nahi hai jo hua hai abhi abhi. Yes. Laatste minuutjes van ons. Live. Zijn we hier op Ujala Radio. Nog een paar minuutjes, dan is het al.

0: Oké, dan moet ik ook een de afscheid lezen, Kilalot. Ja, ja, ja, ja.
1: Nou, ik wens iedereen een mooie wedstrijd straks en om 10 uur. Hè? Nederland, Job Killiga. Dus ja.
0: Wij winnen toch? Wij hebben toch positief wat
1: in. Natuurlijk, we hebben ook kampioen weer.
0: Ah, maar ik ben negatief. Ba.
1: Nou, oh, ben
0: Balen met Malen moeten ze zeggen, toch?
2: Nee, Malen moet zich nog bewijzen. Echt,
0: ja.
1: Maar wat heb je tegen Malen?
2: Nee, niks alleen. Die man ziet niet waar het doel staat.
0: Wacht.
2: Voor Malen moet je het doel 2 meter hoger en 10 meter breder maken. Ja,
0: Daniel Toussaint, let op wat deze man zegt over jou. Ja. Schiet ze vandaag gewoon erin.
1: Gewoon erin.
0: Dan.
2: Nee,
0: gewoon 3 doelpunten.
2: Hij moet. Het is echt zijn laatste kans vanavond.
0: Malen wordt topscorer van dit WK. Weet je, toen denk je.
1: En wij worden wereldkampioen.
0: Oefenwedstrijd wedstrijd meer hoef je niet goed te zijn. Aatje gaat het om het echi. Malen gaat gewoon 3 doelpunten maken in 1 wedstrijd. Bam. Hoi, Sakeloy.
1: We gaan het zien als hij dat doet. Hé, hey, maar dan kan maar liggen.
0: Zo'n, Nederland haar jij, Aatje? Geen koffie en chai.
1: Nee. Ik ben ze. Ik ben te nakker.
0: Je Nederland haarge.
1: Nee, we moeten
0: ik heb tabar op nog Robe.
1: We moeten het verwerken.
0: Oké, Sonnevalo. Dankjewel voor het luisteren. Weet je, Lloyd?
1: Ja,
2: een hele fijne avond. Alle voetballiefhebbers, geniet ervan. En alle vrouwen die niet van voetbal houden. Ja, kijk maar naar je serie. Ja. Hè?
0: Helemaal niet. Maak die zorg voor je man.
1: Ja.
0: Maak
1: die lekkere hapjes. Ja, toch?
2: Jullie zijn verschrikkelijk.
0: Bara, banau, polauri, banau, jinebi, banau.
1: Googri, banau.
2: Alle McDonald's zijn open hè, voor de mannen.
0: Nee, niks ervan. Nee. Mannen moeten thuis zijn vandaag.
1: Nee, we moeten gezond eten.
0: Mannen moeten vandaag bij hun vrouw thuis zijn.
1: Ja, natuurlijk.
2: Oh, wacht even. Heb jij lekker
0: mooi zijn
1: hier. Hamlok jakke voor mijn kaken.
2: Hamlok jakke.
1: Hamlok jakke.
2: Hamlok jakke.
0: Mooi zijn hier. Groetjes. Bye bye.

You are. Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Na nu de Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Lieve luisteraars, bedankt dat jullie deze zondagmiddag bij ons waren. Ab ham chalte hain aaj ke laaste baithak gana ki taraf. Suniye aur ghaniye.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
4: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur lokale tijd door nog onbekende oorzaak. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's, waarna een explosie en een grote brand ontstonden. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. Het schip voer onder Cameroense vlag en werd met helikopters en marineschepen onderschept. De actie moet sancties tegen Rusland handhaven. Het tanker wordt vastgehouden aan de Engelse kust en onderzocht door autoriteiten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Volgens hem was die actie onnodig en slecht getimed omdat ze plaatsvond op een moment waarop er bijna een akkoord met Israël in zicht zou zijn. Hij benadrukt wel dat Israël zich mag verdedigen, maar roept op tot terughoudendheid van alle partijen, inclusief Hezbollah. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Op een congres in Budapest kreeg hij unaniem een nieuw mandaat van 1 jaar zonder tegenkandidaten. Orbán erkende de nederlaag, sprak over een overgang naar oppositie en pleitte voor jongere partijleiding. De oppositie onder Peter Magyar won de verkiezingen overtuigend na 16 jaar Fidesz aan de macht. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai toh Ujala Radio. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap. Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.

moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sociale radio, I love you.

0: allemaal, je luistert naar Ujala Radio, waar muziek stelt en jij meezingt. Zet hem harder, dit is jouw sound.
1: You are. Ujala Radio Headlines. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn er 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En kunt u ons telefonisch niet bereiken of moeilijk bereiken? Stuur dan gewoon een mailtje naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: www.ujala.nl.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
7: De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De zaak volgde op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Kadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur lokale tijd door nog onbekende oorzaak. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's, waarna een explosie en een grote brand ontstonden. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. Het schip voer onder Cameroense vlag en werd met helikopters en marineschepen onderschept. De actie moet sancties tegen Rusland handhaven. De tanker wordt vastgehouden aan de Engelse kust en onderzocht door autoriteiten. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Ujala Radio, Rato Dien, 24 ghante lagataar, aapke liye, doorgaat hier. Aur haan, tumange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

0: QR.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Ujala Radio Headlines. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Eerder werden al 3 anderen aangehouden. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Kadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. In Rio de Janeiro zijn 2 helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are Ujala Radio Headlines. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Eerder werden al 3 anderen aangehouden. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Kadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. In Rio de Janeiro zijn 2 helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Oud Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl. Ojala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ojala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en 3 kinderen van 12 jaar om het leven. De politie in Bokstel, Vught en Sint-Michielsgestel hebben een elektrische fiets in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Dat is 75 km per uur boven de toegestane snelheid. Ook een vergelijkbaar model dat 57 km per uur haalde werd ingenomen. De bestuurders kregen een boete opgelegd. Het Openbaar Ministerie beslist later of de fietsen worden teruggegeven. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de 4e verdachte in de zaak. Eerder werden al 3 anderen aangehouden. De zaak volgt op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Kadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ojala Radio, your number one radio.
4: De Ojala Table, de Ojala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ojala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ojala Table op Ojala Radio en via de sociale media van Ojala. De Ojala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ojala Radio. Mail naar info@ojala.nl.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Laat je horen, laat je zien. Ojala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
7: आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन. You are.

0: You are. Ujala Radio Headlines. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en drie kinderen van 12 jaar om het leven. De politie in Bokstel, Vught en Sint-Michielsgestel hebben een elektrische fiets in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Dat is 75 km per uur boven de toegestane snelheid. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Qadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen en het blijft ook droog. Behalve een lokale bui in het oosten, met 16 tot 18 graden, blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

0: का संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala News. Goedenavond. Ik ben Maurice de Jong. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. De Braziliaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Nederlander René P. op Bali in maart van dit jaar. De dertiger werd opgepakt nadat hij bij een paspoortaanvraag betrapt werd op documentvervalsing. Een tweede Braziliaanse verdachte is nog voortvluchtig. Het motief voor de dodelijke steekpartij is nog steeds onbekend. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en drie kinderen van 12 jaar om het leven. De politie in Bokstel, Vught en Sint-Michielsgestel hebben een elektrische fiets in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Dat is 75 km per uur boven de toegestane snelheid. Ook een vergelijkbaar model dat 57 km per uur haalde werd ingenomen. De bestuurders kregen de boete opgelegd. Het Openbaar Ministerie beslist later of de fietsen worden teruggegeven. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देशभर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बे प्लस पर देशभर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
10: तुझे लगे ना नजरिया
0: दिस इज उजाला रेडियो योर साउंड योर फाइव Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

के लंदन के ही चहेते कलाकार गिटार पे जनाब दीपक खजांची।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig, door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio, vermaas aap deze te heet. Pandra vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Retail Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. De Braziliaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Nederlander René P. op Bali in maart van dit jaar. De 30er werd opgepakt nadat hij bij een paspoortaanvraag betrapt werd op documentvervalsing. Een tweede Braziliaanse verdachte is nog voortvluchtig. Het motief voor de dodelijke steekpartij is nog steeds onbekend. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en 3 kinderen van 12 jaar om het leven. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hij vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kee.

0: is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are Hamesha.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: एक कुड़ी फंस गई।
1: ओफो, ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
0: अरे रास्ता रास्ता देखो, आग मेरी लड़ी है। अरे रास्ता रास्ता देखो, आग मेरी लड़ी है।
2: You are Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah